0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zo'n deel of een huis of beide. Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje op de

0: volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in

0: Een zorgvilla van ExpertCare is een andere plek gevonden. Voor drie wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling vier villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong ExpertCare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie twee van de vier villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

comfort, you know, under that daddy. Sadek. Hey! Oh! Sam Sabah.

nombre de Profén, Cabra, Awó, Awí, Trotro, Nanga Afó.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zit in. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Laansweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor drie wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling vier villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie twee van de vier villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en zeven inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Maart.
3: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mij zit kon die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam.
5: Welkom in de Nieuw Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Nieuw Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Nieuw Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Smart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Maart. Al langer dan
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
5: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
6: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy en tot half acht zal ik hier samen met u zijn. En natuurlijk waar wij ook zometeen het glas water zullen zegenen, zodat ook u, wanneer u zult drinken, God u zal vernieuwen en kunnen versterken. En zoals deze afgelopen weken is hier ook pastor Efrem van onze vestiging van Almere.
7: Hele goedemorgen iedereen. Plezier om weer hier te zijn met jullie.
6: Goed, pastor Efrem, we gaan vandaag praten over een getuigenis van iemand van Almere. Mm-hmm. Maar we gaan ook praten over, iemand waar wij zien dat constant het kwaad, dat constant probeert aan te vallen en ook probeert natuurlijk naar beneden te halen, terwijl wat God wil doen iets groot is eigenlijk om de persoon te kunnen helpen.
7: Zeker weten. God heeft geen plezier om iemand te zien lijden onder zijn problemen, onder zijn of haar moeilijkheden, maar hij wil juist een uitweg brengen, hij wil juist een oplossing brengen, zodat de persoon niet langer hoeft te lijden onder die situatie. En daarom ook de getuigenis, die is een bewijs en die zal tonen dat er werkelijk wel een oplossing bestaat.
6: Ja, goed. Nou, we gaan nu eerst eventjes tussenuit naar een hele mooie lied. En na dit hele mooie lied komen wij terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug bij Vriend en Vriendin. U luistert hier op Radio Mart. Pas even, we gaan zometeen nog iemand horen, hè, luisteren vanuit een getuigenis vanuit Almere. Mm. Zou u meer van deze persoon kunnen vertellen eigenlijk, hè? Het verhaal, een beetje voordat wij deze persoon zullen laten praten, laat me zo zeggen.
2: Ja, ondanks dat de persoon nog steeds een jonge man is, maar in de periode dat hij begon te komen, als hele jonge jongen veel heeft geleden. Hè? Aanvallen gekregen in de nacht, paniekaanvallen, heel veel angsten, voelde zich gekweld. En dit bracht allerlei andere problemen ook met zich mee gedurende de dag, gedurende de week. Want ja, als je niet goed bijvoorbeeld kunt slapen, je hebt geen rust, dan trekt dat door, hè, op school, het werk, op stage. Dus vanwege alles wat hij dan voornamelijk meemaakt in de avonden, al dat soort geestelijke aanvallen, al dat soort kwellingen die hij voelde.

0: begon hij echt in een put te raken. En hij heeft kunnen leren en hij heeft dan uiteindelijk door de kracht van het geloof een uitweg kunnen vinden voor deze situatie.
1: En weet je wat interessant is van wat je ook zei? Hij is een jonge persoon. En zo zien wij dat het kwaad niet uitkiest, hè? Als de persoon jong of oud is, hè? Hij wilt eigenlijk, zometeen gaan we het ook lezen in de Bijbel waar dat staat geschreven, waar wij zien dat het kwaad echt wil dat wij als mensen ongelukkig zullen zijn, hè? Maar wij zien dan op de andere kant wat God eigenlijk wil doen, hè? Goed, maar voordat we daar zullen over praten, laten we eventjes horen naar dit verhaal en we komen zo terug hier op Radio Mart.
0: Hele goede dag, ik ben hier in onze universele kerk in Almere. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier samen met Christian. Christian, goeiedag.
2: Goeiedag, pastoor.
0: Hoe gaat het?
2: Het gaat goed, dank u wel.
0: Ja? Ja. Voorheen ging het niet zo goed. Je kwam met verschillende problemen.
2: Ja.
0: Wat waren de hoofdproblemen waar jij mee aan het vechten was in jouw leven?
2: Ja, het was vooral dat ik niet goed sliep. Ik was bang om de nacht alleen te slapen. Omdat ik werd aangevallen door de geesten. En ja, en het was gewoon ja, heel erg angst aanjagen.
0: Oké, dus je werd aangevallen in de nachten, ja. Terwijl je wilde slapen.
2: Ja.
0: Wat voor gevoel kreeg je daarbij? Wat deed je met jou?
2: Ja, ik zocht een toevlucht. Ik ging naar mijn ouders toe, rennen naar mijn zussen om voor gebed, want ik kon niet alleen, ik kon niet alleen slapen. Ik kon niet zeg maar alleen in de nacht zijn, want anders zou ik weer aangevallen zijn. Dat wou ik niet.
0: Oké, dus je zocht eigenlijk hulp bij je familie.
2: Ja.
0: Maar het probleem, ondanks dat ze je hielpen, werd nog niet opgelost. Maar toen je de kracht van het geloof leerde kennen, begon je daartegen te strijden. Wat begon je eigenlijk allemaal te doen om dit te kunnen overwinnen?
2: Ik kom in de kerk, vooral zeg maar de vrijdagdiensten nam ik deel aan. En daar leerde ik echt om tegen het geloof te strijden. Want voorheen was het zeg maar dat ik gewoon rende naar mijn ouders toe. Maar toen ik zeg maar naar de vrijdagdienst kwam, heb ik geleerd om het te confronteren. Heb ik geleerd om zeg maar het tegen te bidden. En dat heb ik gebruikt en zodoende ging het stuk bij stuk beter.
0: Oké, dus je leerde eigenlijk uit het woord van God, uit de Bijbel, wat je kon doen tegen de problemen. Dus ja. Niet de problemen accepteren.
2: Ja.
0: Maar er tegen strijden.
2: Ja.
0: Oké. En wat voor resultaten kwamen er daarna?
2: Ja, dus naarmate van tijd om geloof te gebruiken, zorgde ervoor dat die geesten die me aanvielen in de nacht weggingen. Dus die gevoel dat ik had dat ze dichtbij mij waren, dat ze me aanvielen, ging er weg. Omdat ik ze ook door het geloof had weggestuurd. In gebed, door gebed.
0: Oké, dus je leerde wat je moest doen en je deed het ook. Dus je hoorde het niet alleen, maar je deed ook wat je leerde.
2: Ja.
0: En je zag echt dat het probleem werd opgelost.
2: Ja,
0: oké.
2: Zeker.
0: Hoe lang ben je nu al vrij van deze problemen?
2: Ik denk nu 1,5 jaar.
0: 1,5 jaar?
2: Ja.
0: Oké, heel mooi. Kan je nu goed slapen?
2: Ja, zeker, pastoor.
0: Ja, je wordt niet meer lastiggevallen in je slaap?
2: Nee.
0: Nee, alles is oké.
2: Ja.
0: Oké.
2: Zeker.
0: En dit is eigenlijk wat God doet wanneer wij het geloof dat wij leren kennen in actie beginnen te zetten. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en voor je verhaal.
2: Geen dank. God zegen jullie.
1: Goed, je hoort hier een hele mooie verhaal. Pas even, het is een hele mooie verhaal, hè. Ik kan me voorstellen wanneer de persoon niet goed kan slapen voor een lange tijd. Hè. De persoon zelfs misschien soms, dat weet ik niet precies van hem, maar sommige mensen gaan dan medicatie innemen om te kunnen slapen. De persoon wil niet, maar de persoon heeft echt die nachtrust nodig. Hè. Maar het heeft effect op eigenlijk de gehele dag. Hè. En hoe langer dat doorgaat, eigenlijk hoe erger het soms wordt. Hè?
0: Ja, zeker. Het zijn problemen die niet opgelost worden met de tijd. Hè? Soms hebben we het idee in ons onbewustzijn van oké, nou, zoals een hoofdpijn. Oké, ik heb dat 2 dagen of ik heb het een dag en dan na een paar dagen is het voorbij. Het keert terug, het gaat. Maar er zijn problemen die gaan niet voorbij met de tijd. Er zijn problemen die worden niet opgelost totdat er echt iets aan wordt gedaan.

0: zeggen, als je het zo mag, zo mag noemen. Hè? Wanneer we praten over het gebed, waar wij God aanroepen voor het herstel. Hè? En wanneer we lezen hier in de Bijbel, voordat we gaan bidden, zien wij hier in Johannes 10:10, dat zegt zo, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dus hier zien wij dat de dief het kwaad, hij wil alleen maar stelen, weghalen datgene wat wij eigenlijk nodig hebben. Hè? Soms de vrede, de rust, de kracht. En het kwaad probeert met zoveel problemen, omstandigheden eigenlijk dat weg te halen. Maar dan zegt zo, ik ben gekomen, dus dan praat hier over de Heer Jezus. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dus, en hier zien wij eigenlijk het tegenovergestelde. Dat Jezus eigenlijk wil dat ons vrijmaken van dit probleem. Dat horen wij in het verhaal van Christian, dat het moment dat hij het geloof begon te gebruiken en God hem begon vrij te maken, dat alles begon te veranderen.
1: Ja, precies. En dit is precies wat God wil doen. Hè? God, hij laat hier zien dat hij inderdaad de mensen begrijpt. Hij weet dat mensen problemen meemaken omdat er een vijand bestaat, een dief bestaat, zoals hij staat. En dit kwaad wil hij niet over ons laten heersen, maar hij wil dat wij dat kwaad overwinnen. Hij wil dat wij met zijn kracht deze problemen overwinnen. En daarom brengt God telkens weer tot ons deze kansen, deze gelegenheden, deze woorden die ons kracht gaan geven van hey, als de een het kan, kan de ander het ook. Want een tijdje terug was het zelfs op het nieuws. Hè, hoeveel mensen in Nederland moeite hebben om goed in slaap te kunnen komen. Ja. Om rust te vinden in de avond. Dus het is niet een probleem van één iemand of een probleem van vroeger. Of een probleem dat hoort bij een periode. Het is iets dat bestaat. De Heer Jezus weet ook dat het bestaat. En hij biedt de oplossing die komt door het geloof.
0: Ja, en wanneer hij zegt, kom tot mij al die vermoeid en belast zijt, zodat hij rust kan geven, is juist dit, omdat wij willen het geloof gebruiken, zoals Christen dit. Hij kwam, hij deed zijn deel, hij nam de stap en hij begon de diensten te volgen. Hè? In dit geval volgde hij het in Almere, maar we hebben het ook hier in Amsterdam, in Amsterdam-Oost ook, hè? Waar de persoon dan komt om te bidden. En zodat God dat komt weghalen. Die negativiteiten, die lasten, dat kwaad weghalen, zodat er weer ruimte zou kunnen zijn voor vrede.
1: Ja, zoals u zei, de stap werd genomen. Hè? Dus, ja. Dus wij, nu horen we het levensverhaal, we horen de woorden van de oplossing. Alleen die stap nemen is vaak wat die dief ook niet wil. Dus ja. hij nu hoort de persoon het goede nieuws, hoort een weg die een oplossing kan brengen. En dan is er nog steeds de stap nodig om tot dat resultaat te komen. Hè? Want normaal gesproken komt niks aanwaaien, zoals we zeggen. Er moet wel altijd iets gedaan worden wat moeilijk is, wat niet gemakkelijk is, wat met strijd is, wat met conflict is. Maar we hebben wel die kracht binnenin ons.
0: Ja, hij was ook aan het zeggen, en dat horen wij ook vaak in de getuigenissen, in de levensverhalen, zijn er twee speciale dagen die naar voren worden gehaald. Hè? Op vrijdag, waar er dan gebeden wordt tegen alle negativiteiten, om 10:03, om 19:30 en zondag om die innerlijke vrede te hebben om 22:00. Hè? En daarin Almere is er ook op een vrijdag en een zondag zijn ook daar de diensten, toch?
1: Ja, precies zoals u zei, die tijden. Dus zometeen 10:00 in de ochtend, 3:00 middags, 19:30 s'avonds. En wij zullen ook speciaal hier tegen bidden, tegen deze problemen, tegen deze situaties. We zullen praktische tips en adviezen meegeven die komen uit het woord dat echt oplossingen zal brengen, zoals ook met Christian gebeurde. En dan ja, op zondag, omdat we op vrijdag bidden tegen die problemen, dan bidden we op zondag en gebruiken we meer tijd voor deze innerlijke versterking, voor de rust, voor de vrede die de persoon verlangt.
0: Ja, heel, heel mooi. Hè? En dat hebben we ook aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. In Almere.
1: Aan de Metropolenstraat nummer 25. Is in het centrum van de stad.
0: Ja, dicht bij Almere Centraal.
1: Dicht bij Centraal, ja. Tegenover het Centraal Station in feite.
0: Oké, goed. Nou, kijk. Makkelijk om te bereiken. Maar natuurlijk, er moet een stap gezet worden. Want daar is eigenlijk waar het verschil komt. Hè? Wanneer u deze stap neemt. En misschien bent u zelfs aan het luisteren. En zeg je, ja, ik ging zelfs vroeger naar een kerk en nu ben ik gestopt. Nee, begin weer deze stap te nemen. Neem deze stap, zodat God u zou kunnen vrijmaken van alle negatieve.

0: activiteiten van al het kwaad dat werkt tegen uw leven. En we gaan u voorbereiden voor het gebed, hè, zodat God u deze vrede en kracht alvast komt geven om te doen wat juist is. Hè, om door het geloof te strijden en het kwaad te kunnen overwinnen. Goed, dan bereidt u uw glas water voor of uw fles water van waar u bent. Of misschien zegt u, pas ik ben nu aan het rijden, ik heb niks bij me. Maar bid ook met ons mee, want ik weet zeker dat u zou helpen. Dit is het moment van gebed.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus, bidden wij in deze vrijdagochtend samen met alle luisteraars, Heer, die op dit moment zich misschien vermoeid voelen, belast voelen, die bemerken in hun leven dat er misschien veel is gestolen. De vrede die er op een dag was, is weg door een situatie. De nachtrust. Misschien hoorde de persoon de getuigenis en zegt, ja, ik herken dit. Ik herken me hierin. Ik slaap ook niet goed. Ik voel me ook aangevallen in de nacht. Mensen, mijn Heer, die op dit moment luisteren vanuit een ziekenhuis of gevangenis. Of onderweg naar hun werk. Mijn Heer, wij bidden voor iedereen, ongeacht waar ze zijn, wie ze zijn, wat ze meemaken. Omdat u de oplossing brengt die nodig is. En op dit moment wil ik u vragen om alle lasten, alle zorgen, alle angsten, alle problemen, mijn Heer, waar de persoon onderaan het lijden is. Om daar rust over te brengen in de gedachten van de persoon. Dat de persoon, mijn Heer, toch licht kan zien in de tunnel. Niet blijft hangen in het kan niet, het lukt niet. Maar dat juist kracht komt door ons gebed nu. Ja, daar waar u bent, ontvang kracht. Word versterkt. Geef de moed niet op, ondanks de problemen. Want de Heer Jezus is daar dicht bij u en klaar om u te leiden uit deze situatie, uit dit probleem. Mijn Heer, ik wil u ook vragen om op dit moment het water te zegenen. De mensen die hun glas of hun flesje water daar hebben. Ik wil u vragen om het te zegenen. Laat wanneer ze ervan drinken, zoals het

0: Vragen wij u om deze vrijdag en dit weekend voor een ieder ook te zegenen. In Jezus' naam. Amen. U kunt op dit moment daar waar u bent drinken met geloof en wordt gezegend.
1: Amen. Heb het geloof, mijn vriend en vriendin, dat u gezegend bent. En daarna, wanneer u zeggen van nee, ik ben klaar, ik wil deze stap nemen. Er zijn bepaalde negativiteit dat ik wil overwinnen, bepaalde dingen dat ik wil bereiken, maar ik heb daar moeite mee. Dan willen wij u heel graag daarbij helpen. Voor meer informatie over de informatie van wat u nodig heeft, de adres of iets anders, kunt u ons een bericht sturen naar 0682906638. Ik herhaal 0682906638. Dat is onze WhatsApp nummer van de kerk. Als u daar info stuurt, dan gaan wij u de informatie sturen van de kerk. De telefoonnummer ook, dat u ook de vaste lijn, dat u ook ons kan bereiken. En ook als u misschien met ons wilt praten of een dag langs wilt komen. Het is allemaal vrijblijvend, dus ik weet zeker dat het u heel veel zal helpen. Voor meer informatie kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl. Daar staat ook meer informatie. Zou u kunnen herhalen het adres en hoe je daar eigenlijk kan komen?
0: Ja, zeker. In Almere, in het centrum, dus aan de Metropolenstraat 25. Het is, ja, alle bussen komen daar van de stad. De treinen komen ook daar. Parkeergelegenheid in de omgeving. En vanuit het station eigenlijk, vanuit busstation en treinstation, is het niet eens een minuutje lopen. En dan bent u al voor onze deur. Het is in de straat van de Primark. En met open armen en met plezier zullen wij daar klaarstaan om een ieder te ontvangen. Ongeacht wat de persoon meemaakt, weet dat er een oplossing is. En wij daar in Almere staan ook klaar om u te helpen.
1: Goed, de Metropolenstraat
0: 25.
1: Nou, de uitnodiging staat klaar en ze zijn daar ook met oparmen om jullie te ontvangen. En aan de Borneelstraat nummer 40 in Amsterdam, Amsterdam Oost, tegenover de Stay Okay Hostel Hotel, nabij Javaplein. Daar kunt u uitstappen met bus 65 en bus 22. Of bij de Zeeburgerdijk kunt u met de tram uitstappen met tram 7, 14 of 19. Of ongeveer 5 à 10 minuten lopen vanuit de Muiderpoort. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen van dit programma. We wensen iedereen een hele gezegende dag. Pas even een dankjewel voor nog een deelname in dit programma.
0: Ja, nee, jullie bedankt. Het was weer een plezier.
1: Heel goed. Jullie zijn gezegend. Blijf in geloof. Laat niet toe dat u uw dag spendeert aan uw problemen alleen. Maar focus om het beste te geven aan uw naasten, op uw werk. En ik weet zeker dat zijn licht, het licht van God, ook zal stralen over wat u doet. Goed, een hele fijne dag en God zegen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zaak.

0: zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Air. Information 06-8540 8044. WhatsApp plus 32-4676-21196. Zondag 4 oktober 2026. Wow!
1: Natie Leasing.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: lieve luisteraars. Goedemiddag. Noyaso, Norman en Baro, die ik mopo vanuit een studio voor Mart. Dat was donderdag Baganadizi. Weliswaar een beetje verlaat wegens een misunderstanding. Vandaar de weken gaan hard en ik dacht dat het de beurt was aan Max. Dus vandaar dat meet ik meteen in de tussentijd. Eerste jure weer een mooi cultuur poko. Waarvoor ik zeg van oké, zo lees dat zo aan ons go. We zijn nog in de spirit van 1 juli, 3 naar 2. En ik ben hier in de studio om met u van gedachten te wisselen, te participeren over alles wat u ziet, hebt meegemaakt of nog moet meegaan maken. Die kant kunnen we opgaan vandaag. U kunt uw kitty-kotty gevoel nog met ons delen. De gevoelens, de mooie beelden die u nog ziet. En misschien heeft u ook dingen gemist. Elementen in het verhaal, je misding, dat je kan actualiseren toch Tava Radio eventjes. Dat kan. Daar is Mart voor. Langer dan 41 jaar. We hebben de zaak aangewakkerd. En nu zien we met, nou niet met leden ogen hoor, maar met blij gevoelens dat het zich aan het verspreiden is als een olievlek in het hele land. En daar zijn we blij mee. We zien jouw ontwikkeling dat die. En de geest is uit de fles. Maar nou of de organisatie Sahara geest die dat puro conadoro. Haring mo boy na badra. En noe panya loon toe. In na her kondre. Klaar. En ook fantastisch mooi om te zien dat steeds meer jongeren zich ermee gaan bemoeien. De dati, de, ze zoeken op zoek naar de waarheid. En ze vinden dankzij ook de technologie, media, techniek, ICT, YouTube, AI, de Feni, de Suku. En het is leuk om te zien hoe dat zich beweegt. En ook de Nederlanders, die merken dat. Dag. Oké, goed. Ik word gegroet door de buurvrouw. Ze heeft zich ook aangemeld in het pand. Net was ik alleen. Maar ik merk dat de telefoon rinkelt en ik ga ervan uit dat het luisteraars zijn die niet kunnen wachten op deze occasie. Via Maat Radio. Dat vinden we fijn hoor. Aan de ene kant vinden we het fijn dat we zeggen dat hij geduldig heeft gewacht. Je loopt ook. Vallen nog deze soort ideeën dan? Een betrouwbaar, vertrouwen. Een station zijn met reken tap ding. Dat mijn heren non-stop pokoe zo'n bakaketikoti vieri. Je loopt nog met de comfort. De sandijs tjeet en wakalon toe. De ene man laat die, ene man uit die. Nou, gisteren was ik ook in het Oosterpark. Moet ik u eerlijk vertellen, ik was daar omringd door 3 leuke vrouwen, prachtig gekleed. Cynthia en een vriendin en nog een andere dame die we ook goed kennen in de gemeenschap. En ook Mart Sabeng, ze volgt ons, ze is kritisch, maatschappijkritisch, ze beweegt. En ik zat naast haar, dat we lukken, we watchen. We kijken wat er allemaal zich gebeurt. En daar worden de uitspraken gedaan of gevoelens geuit. Sabena Miwantak, nee, zeker taxintja. De Arki en Aguea takera, nee, mi notanja. Miogwa richting Zuidoost-Golukusheb Sarape. Ik had me ook voorgenomen richting het museumplein. En daar ook wilde ik gaan bij Maureen, had iets georganiseerd in de Meervaart. Ik ben bij Peggy gegaan, daar vlak in de buurt van het Oosterpark. Gonjaan broodje en drinken wat gingerbier. En opeens kreeg ik het gevoel van... Nog een oude pressie, boy. Ik geef me gewoon een soort rouwstemming. Waar je ook kan het doen. Ik zei hier, Tamara is af in de plaats. Ik zei, look op televisie. Ze maar zei, verteer je radio, zei je pietje. Dat wat er allemaal is gebeurd. Dus ik ben nergens anders gegaan dan richting huis. Ook kan het doen. Gewoon plotseling. Terwijl ik was in een feeststemming. Maar na het aanhoren daar allemaal van die speeches... In Oosterpark, de toespraken, sommige pittiger, van sommige had je meer verwacht. Kortom, je laat het op je afkomen, je tikkie, je laat die schrijven en je hoort leuke dingen. Dan waarvan je zegt van oké, okay, prima, die sarif die de gokanti dom. Zo heb ik het meegemaakt gisteren. Mooi weer, ik denk na langasdon dat we in het park ook toe, hè. Je op een gegeven moment merk je ook dat je ook niet jonger wordt. En zo lees je Sanedji Piki. En dan zei je bewaak me tegen me dat keer die nog deed naar feeststemming. Trouwens, ik was ook in het wit gekleed. Hè. Wit is over het algemeen bij ons een beetje rauw, wit-blauw, zo mee bij de. Draag ik niet vaak hoor, maar het was goed. Ik voelde me zo. En ineens, ja, heb ik dat gevoel van, ja, ik de trauma met plezier, je gaat bezin, je schrijft morgen. Dat is gebeurd gisteren. Dus als u mooie verhalen hebt, leuke dingen die u, acties waarvan u zegt van dat moet gedeeld worden, u heeft ook wat meer verwacht, dat kan ook. Ook die geluiden horen we graag, u heeft ideeën, suggesties. Dan deelt u dat graag met de samenleving. Want daar is markt voor. We geven occasie voor uit jou en uw gevoelens. En die informatie, praat, sabi, lobby. Naar frustraties ook. Je mag praten naar UNO. Graag. De lijnen zijn nu open. 020-471-4291. En Cynthia, if je arki, je maakt wel opmerking. Is de kandia juro door of uw lancering ook tot op radio. Kom, van je befiri, terwijl je dan in Takwasani dan met je zegt, hé, in de gaten aan ontwikkeling DC. Je weet waarover ik het heb. Dan, je zegt je pichi, if you man, if je arki. Goed, dat was het. Luisteraars, de lijnen zijn nu vrij. De bellers die eerder hadden gebeld, waarbij ik niet heb kunnen opnemen, die zijn nu vrij om hun, ja, hun nieuws met ons te delen, hun gevoelens, hun bevindingen. Prachtig. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Indien u iets te vertellen hebt. Het is Wantrong. 020-471-4291. Dit is een live uitzending. Geen opname, geen herhaling. Dit is na live. Mart Radio Live, 2 juli. Je wou hier aan Jeroen ook toe. Ongeveer 10 minuten voor 3. Wie bent u? Welkom.
1: Dag Norman, met Jimmy.
0: Welkom, meneer Jimmy.
1: Norman, ik heb een stuk gelezen, hè. Waar ik voorbij door AI, hè. Voor de een heleboel administratieve banen, heel bijzonder... Die Human Resource Management, die zei, middelbare school is niets meer. Dus als je niet een technisch beroep kan kiezen bij de lullen.
0: Dat is een zorgelijke zaak.
1: Ja.
0: Maar waar heb je het gelezen? Een AI-bericht?
1: Nee, gewoon in een krantenartikel.
0: Oh, in een krantenartikel geven ze aan dat AI...
1: Human Resource Management van de grote uitzendbureaus aangeven dat bepaalde administratieve banen op middelbaar niveau voor goed verdwijnen door AI. Know-how. Ook callcenters zullen op de duur helemaal verdwijnen met misschien één man om het dingen te regelen, maar... Voor de rest wordt het gewoon robotisering.
0: Ja.
1: Die je aan de lijn kunt en je dingen zo werken.
0: Oh ja, ja, daar hadden we al voor gewaarschuwd. We hebben het zien aankomen, ja. Dat is vaker besproken bij Maart, hoor. Sowieso. Ja. Maar nu wordt het steeds duidelijker, ja. Werkelijker.
1: Ja, steeds duidelijker. Mm. Dus als je een kind hebt, zorg dat ze gewoon het technisch beroep kiest.
0: Ja.
1: Want die robot kan dat niet vervangen.
0: Ja, nee, dat is waar. Ze zullen er wel iets voor zien te vinden, hoor. Dat de robots ook sommige beroepen gaan uitvoeren.
1: Ja, ja.
0: Maar...
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
3: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
2: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse Zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
2: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Ik ben Jeromy, radio.

we bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de Bradana de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to Desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe, dit was een Libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe, dit was een Libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we baren. En Usabi Fatak, no, no.

de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar o disbesrutu ook to de bigis mafu ulo en ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, besrutu odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki baby. We los maar de ook toe nasiki baby, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouterrein. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het gospelmoment. Day War 2. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio de Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio de Leon Gospel Moment.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

0: son fara, beta kuntani, jump king, de guascoro, tak de kante kleri, beta kuntani pa de brede, de feni, e de opo. We begi futiri charunu, dat win sop si kronta pu support futu, dat not kau futu fest toton, not tiki, not te no stone. No libis ma aya ati sa aptakur do nanga takur nene ma we begi kanada gezondheid kracht geluk en afvalspoed voor de takur libi pas we takun tanyi ala den dede wan sa ugo afesi ala u lobby wan we takun tanyi voor de we wai makadionu po dapede en dat we begi ook to dat u stil ten rust tere charun gomoro fara we sot seifron takpoude mekwa lefts geen takun pasi dat ala sani mu wakabung. Tan firu srefi, tan opo srefi, tan tekleri, en charu srefle, kan kan blaka man blaka uma, ina maatschappij, en dat de trots tapu afkomst, dat u maar zorgron tapu, dat wie sort katibopsa, dat wie sop zijn na libi, tapu knap tapu tufutu, en as leri dati, we goom ching, nanga u bakap ching, we begunu, ala de yeye, fuma masi papasi, we begi, ala de leba, pasi fu busi, fu kokro, kriki, tankrin pasi junu, ewe takuntani, fu dune psaunu, ewe takuntani, ala de yeye, fu mama se anfa pasi, ewe begu tiri charungu moro fara, na neti enadi, ewe sot se grontafu, fu support futu, mile speci, grantani, grantani, grantani.
1: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Monique Eugenie van Genderen Relieveld. Ramon Darson. Jan van Kessel. Kanali Theresia Ajaku. Mitchell Meynals. Vancilia Paulina Braafheid Simonson. Maula Mangru. Ellen Ombre. Benny Sabayo. Jules Theodorus Wilson. Andy Fabian Burnett. Harriette Groeneveld Wittenberg. Harold Veldkamp. Sardadeel Danica Singh, meer bekend als Danny of Singh. Orlando en Densa Missijan. Xavier Patadin. Sonny Bansi. Arnold Ayeki. Mala Rampal. Andro Giorgio Coutinho. Johannes Fatengan. Winston Triki. Wilhelmina George Antjes, ook wel bekend als Tante Wiesje. Robert Adams. Sita Mohan. Marlene Dover. Corneli Maloney. Ashitos Baldeorai. Gerrit Alfred Belfort. Benny Sabayo. Joan Alfaisi. Rinesh Jagroop. Nerinder Tejai. Sartiana Kasno. Eline Jamilagatun Gafurkan Vazier. Benkmi Marlon Orlando. Carol Ernesta Bradley Rahman. Lionel Franklin Sweet. Adriana Helena Elisabeth Maria van Allen Koenraad. Sonny Rishi Kumar Bansi. Monique van Genderen Relieveld. Cecile Hilton Oliver van de Kooijen. Rampiara Bagwandin Jarab. Chiquita Judy Victoria Schoop. John Robin Hermelijn. Herta Celestina Lou Asiu Caprino. Josta Hoahing. Hortens Ednel Zimayu Pollard. Irene Cornelia Schattevoel.
Augusta Cecilia Cornelia Nipte. Helen Braaf Domper. Ronnie Wilfred Pinas. Sherwood Kendall. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar

0: Maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Jumsabi, dat no-no de, je arki ra.

0: Rang Aruhi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadomo, DJ Peck and MC Sibley, and Unverrassing, hosted by Oscar Char and Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam, Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze Plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Paleis Day, vanaf 1 uur middags tot 5 uur in de ochtend. Goed voorziene kraampjes. Kom vroeg met z'n allen en maak er een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06-87-04-41-81. Meetime Bacana Party, zondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
3: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

0: De León. The Power Station.
1: The Power Station. In Amsterdam.
2: Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Visa, VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885 of 0652-696322. Botox-katten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoor, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Koekeroe voor Etjes Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard summer boottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzelsana melis winkri. Dapper je kan vinden alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na kazavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana. Ampeng, dat na groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten.

0: Supermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical. 064-256-6176.
1: Sabi dat no de je arki Radio de Leon.
2: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van me.
3: Ik heb iemand ooit horen zeggen: als je mooi bent van buiten, win je alle ogen. Maar als je mooi bent van binnen, win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
0: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki Radio no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja. Goeiedag, lieve mensen, broers en zusters. Daar ben ik weer. De programma van Bread from Hell. Gebracht door pastor Iwan Hercules. En ik heet u van allen welkom in deze programma Bread from Heaven. Gebracht door de gemeente God Anointed Power Ministries. Amen. Dit is de bediening van God. En we brengen alleen het woord, het levende woord van God. Amen. We zijn niet met verhaaltjes vertellen. Maar we brengen u het woord van God. Het levende woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God zegen u allen. Halleluja. Ik wil beginnen met een gebed op te zeggen. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, Heere, voor uw goedheid, uw liefde en genade. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, dat u zegt waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, dat bent u in ons midden. Heer, u bent in ons midden, Heer. U bent met de luisteraars, Heer. Vader, dank u wel, mijn God, Heer, dat uw woord verkondigd mag worden deze dag, mijn God, Heer, om uw mensen op te bouwen, mijn God, Heer. Vader, dank u wel dat u achter uw woord staat, mijn God, Heer. En dat uw woord de waarheid is, mijn God, Heer. Vader, zegen alle mensen die luisteren naar uw woord vandaag, Heer. Vader, dank u wel, mijn God, Heere, dat u zegt, Heere, geloof komt door het horen van het woord van God. En dat de geloof van de mensen mogen opgebouwd worden in de machtige naam van Jezus Christus. Vader, dank u wel voor uw heilige geest, Heere, dat uw heilige geest, mijn God, Heere, een ieders hart wil vervullen deze dag, Heere Vader. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. O, wij danken u, mijn God, Heere. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen en amen. Halleluja. We willen het vandaag.

Vandaag hebben we over de geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Wij zijn kinderen van God en wij werken niet naar het vlees. Amen. Maar we zijn in de spirit. We vechten niet door het vlees, maar we vechten in de geest. Amen. En daarvoor hebben we geestelijke wapens nodig. Halleluja. We weten dat in deze wereld mensen vaak vechten met vleeselijke wapens. Amen. Zoals bommen, pistolen, messen en andere voorwerpselen. Amen. Maar wij vechten niet in het vlees. Niet met vleeselijke wapens. Maar wij vechten met geestelijke wapen. En daarover wil ik het vandaag met u over hebben. Amen. We gaan beginnen. We gaan beginnen te lezen in het woord van God. 2 Korintiërs, en dat is in het Nieuwe Testament. Het boek van 2 Korintiërs, hoofdstuk 10. Ga ik lezen vanaf vers 3. Amen. Leest u met me mee. Neemt uw Bijbel en lees mee. Zodat u niet kan zeggen dat ik verkeerde dingen lees. Amen. Maar dat ik het woord van God lees. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Vanaf vers 3 gaan we lezen. En daar staat geschreven, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Vers 4, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Amen. Maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Zodat wij, vers 5, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Amen. En vers 6 zegt, en gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Amen. Broers en zusters, lieve mensen, we zitten in een geestelijke oorlog. Geestelijke oorlogvoering. Niet zoals een oorlog zoals de mensen in deze wereld voeren. Zoals in Oekraïne en Rusland. Maar deze oorlog is een geestelijke oorlog. En voor een geestelijke oorlog heb je geestelijke wapens nodig. Je hebt geen vleeselijke wapens nodig. Maar je hebt geestelijke wapens nodig om deze oorlog te kunnen vechten. Amen. Want deze oorlog gaat tussen het licht en duisternis. Tegen het kwade en het goede. Amen. Tegen God. Tegen Satan en God. Amen. Gaat deze oorlog. En wij als kinderen van God zitten in die oorlog. Als u wil of niet. Als u een kind van God bent. Bent u in die oorlog. Amen. Gaat de duivel u aanvallen.

Handelingen 1, vers 8. Daar staat geschreven: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Amen. We zullen kracht ontvangen. Elk kind van God zal kracht ontvangen wanneer de Geest van God over u komt. Waarom hebben we die kracht nodig? Om te overwinnen. Om te kunnen getuigen. Om het werk te doen wat God ons geroepen heeft om te doen. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Jezus zelf heeft de Heilige Geest ook ontvangen. Daarom moeten we als kinderen, elk kind van God moet de Heilige Geest ontvangen. Amen. Bij je bekering ontvang je de Geest. Halleluja. En door de Geest kunnen wij overwinnen. Deze oorlogvoering, deze met geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Nou, wat zijn de wapenen? De vleeselijke wapens, zoals ik net uitgelegd heb, zijn wapens. Vuisten, messen, toch? Pistolen. Roddels en leugens zijn ook wapenen van het vlees. Vloeken en negativiteit zijn wapens van het vlees. Amen. Maar wij vechten niet met deze wapens. Amen. God heeft ons geestelijke wapens, andere wapens gegeven. En die zijn sterker. En met die wapens kunnen wij overwinnen. Want de Bijbel zegt dat groter is Hij die in ons is dan zij die in de wereld zijn. Dus die wapenen wat wij hebben in ons zijn sterker en machtiger dan die wapens die in de wereld zijn. Dan die vleeselijke wapens. Amen. Halleluja. We hebben ook de naam van Jezus. Amen. De Bijbel zegt: in die naam zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. De Bijbel zegt ook: in mijn naam zullen, in Matthäus 28, in mijn naam zullen wij boze geesten uitdrijven. Amen. Halleluja. Dus we hebben die naam van Jezus nodig. Broers en zusters, gebruik die naam. Gebruik de naam van Jezus. Als de vijand op je afkomt, roep de naam van Jezus aan. En u zal zien dat de vijand zal vlieden. Amen. We hebben ook het bloed van Jezus. Amen. Er is kracht in het bloed van Jezus. Wanneer de vijand op ons afkomt, roep het bloed aan. Reinig uzelf met het bloed van Jezus, van je hoofdschedel tot voetzolen. Reinig uw kinderen, uw kleinkinderen. Reinig uw huis, uw familie. Reinig uw auto, alles met het bloed van Koning Jezus. Uw werk, uw zaken. Gebruik het bloed van Jezus. Roep het aan over uzelf. Roep het aan over uw huis. Amen. Roep het aan wanneer het nodig is, wanneer je in benauwdheid bent. Roep het bloed van Jezus aan. Roep de naam van Jezus aan. En u zal de overwinning behalen. U zal de overwinning hebben. Amen. Dat zijn de geestelijke wapens dat God ons gegeven heeft, dat we mogen gebruiken. Maar we hebben nog meer wapens. God heeft ons. We kunnen bidden tot God. Amen. En de Bijbel zegt: wanneer we bidden tot God,

God God ons, dan antwoord God ons ook. Amen. Wanneer we bidden, de Bijbel zegt, roep mij aan de dagen der benauwdheden en ik zal u antwoorden. Als we bidden, zal de Heer ons antwoord geven. Amen. Op alle noden, op alle vragen, op alles wat we nodig hebben. Halleluja. Aanbidding is ook een wapen. Wanneer we de Heer zo lofprijzen en aanbidden, dat is een wapen tegen de vijand. Want dan verheerlijken we God. We aanbidden God, de koning der koningen. Amen. En dan kan de tegenwoordigheid van de vijand niet blijven zijn in die plaats. In ons leven. Amen. Want de Bijbel zegt, de Heer troont op de lofprijs van zijn volk. Van zijn kinderen. Daarom is het goed om God te loven en te prijzen. Waar je ook bent. In de metro, in de tram, op straat, thuis, in de auto, overal kan je de Heer lof prijzen en aanbidden. Amen. Laten we de Heer aanbidden. Amen. Want dan komt de tegenwoordigheid van God sterk in ons midden, in ons leven. En dan gaat moet de vijand vlieden. Amen. De Bijbel zegt, wederstaat de duivel en hij zal van je vlieden. We moeten de duivel wederstaan. Met al zijn leugens. Met al zijn onwaarheden. We moeten hem wederstaan. Al die verleidingen, verzoekingen. Amen. En laten we de Heer lof prijzen en aanbidden. Laten we God aanbidden. Amen. God heeft ons een mond gegeven. God heeft ons een tong gegeven. Om hem te aanbidden. Om hem groot te maken. Niet om te roddelen. Niet om kwaad te spreken. Maar om het woord te verkondigen. Om de Heer te loven en te prijzen. En te aanbidden. En te danken. Voor alles wat hij doet voor ons. Amen. Daarvoor hebben we een mond. Niet alleen om te eten. Ziet u? Niet alleen om te eten, maar ook om de Heer te groot te maken. Om de Heer te loven en te prijzen. En de Heer te danken, de Heer te aanbidden. Daarvoor heeft God ons een mond gegeven. Amen. Om te praten met God. Bidden is praten met God. Amen. Hoeveel zijn er die niet praten met God, die niet bidden? Vandaag wil ik u bemoedigen. Als u niet bidt, pak het vanaf vandaag op. Ga bidden, ga praten met God, met uw schepper. Die u gemaakt heeft. Praat met hem. Vertel hem alles wat u hem wil vertellen. Amen. Lofprijs hem. Aanbid hem. Halleluja. We hebben nog meer wapens. God heeft ons zoveel wapens gegeven. We kunnen ook in tongen praten, in nieuwe tongen. In hemelse taal. Amen. Waar we met God kunnen communiceren. En waar de duivel niks van kan verstaan. Dat is in tongentaal. Amen. Laten we spreken in nieuwe tongen. Laten we vervuld worden met nieuwe tongen. Met tongentaal. Hemelse taal. Amen. Dat is ook een wapen tegen de vijand. Want de duivel kan het niet verstaan. Alleen God kan het verstaan. Halleluja. We hebben profeties. Profeties. Amen. We moeten het woord spreken. We moeten profeties spreken. Uitspreken. Jezus sprak het woord. Amen. God sprak, de Bijbel zegt, God sprak het woord in Genesis 1. En het was er. Amen. Laten we het woord spreken. Laten we positief uitspreken. Amen. Met onze mond.

We hebben ook het woord van God, de Bijbel. Is ook een wapen tegen de vijand. Amen. We zien het, Jezus zei ook, het staat geschreven. Toen de vijand hem wilde verleiden. Tot zonde. Amen. Om te zondigen tegen God. Maar Jezus zei, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Halleluja. En dat is wat we moeten doen. We moeten het woord spreken. Amen. We moeten het woord lezen. We moeten het woord voeden. Het is geestelijke voeding. Amen. Brood is ja, ook voeding voor ons lichaam. Dat hebben we ook nodig, natuurlijk. Maar we hebben ook geestelijke voedsel nodig. En dat is the bread from heaven. Het brood vanuit de hemel. Het geestelijke brood, het levende brood. Amen. Laten we het woord lezen. Amen. En laten we het woord ook kennen. En laten we het woord uitspreken. Laten we leven overeenkomstig Gods woord. Amen. Dat is de wil van God voor ons als kinderen van de Heer. Laten we de duivel beschaamd zetten door God te dienen. Als u God gaat loven, gaat prijzen, gaat aanbidden, dan is de duivel boos. De duivel kan het niet hebben, want de duivel wil dat we hem moeten aanbidden. Hem moeten lof prijzen, lof geven. Maar hij is een leugenaar. Amen. We zijn geschapen door de Almachtige God. En hem alleen zullen we lof geven, zullen we aanbidden. Geen andere duivel die ons niet gemaakt heeft. De Bijbel zegt, we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen. God heeft de mens geschapen. Naar zijn beeld en gelijkenis. Laten we hem alle lof, alle glorie, alle eer, alle dank, alle aanbidding geven. Dat hem toekomt. Amen. En niemand anders. Halleluja. We gaan, broers en zusters, lieve mensen, even met een korte pauze. En dan zijn we zo terug bij u. Amen. Dit is Bread from Heaven. Programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules.

Halleluja. Daar ben ik weer, lieve broers en zusters, lieve mensen. We hebben het nog steeds over het geestelijke wapenrusting. Amen. De geestelijke wapenrusting. De wapenrusting van God. Dat is de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. En we gaan verder, amen, met de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Voor de mensen die misschien nu pas gaan luisteren. We hebben het over de vleeselijke wapens en de geestelijke wapens. Amen. Maar in het bijzonder wil het hebben over de geestelijke wapenrusting. Die Gods kinderen aan moeten doen. Amen. En dat moeten we elke dag. Moeten we in de geest wandelen. Amen. Niet in het vlees, maar in de spirit, in de geest van God. Halleluja. En we gaan verder om te lezen in het boek van Efeze. Ook Nieuwe Testament, Efeze hoofdstuk 6. En we gaan lezen vanaf vers 10. Halleluja. God is goed. Amen. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 zegt: voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u, broers en zusters, lieve mensen. Hier zegt de Bijbel ons dat we krachtig moeten zijn in de Heere. Wees krachtig in de Heer. We kunnen niet krachtig zijn in het vlees, in eigen kracht. Want dat is in het vlees. Maar we kunnen wel krachtig zijn in de kracht van. Sorry, in de kracht van de Heer. En in de sterkte zijner macht. Dat betekent dat we in de geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. De geestelijke wapenrusting van God. Amen. In vers 11 gaan we door. En dan zegt de Bijbel: doet de wapenrusting Gods aan. Zie, je moet de wapenrusting Gods aantrekken. Elke dag weer moet u het aandoen. Om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u? Als u de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God niet aantrekt, niet aandoet, dan gaat u niet kunnen overwinnen tegen de verleidingen des duivels. Sorry. Daarom hebben we die wapenrusting van God nodig. En dan gaat de Bijbel verder. In vers 12. Daar staat er: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Ziet u? Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ziet u, we vechten niet tegen mensen, we vechten niet tegen elkaar. Maar de Bijbel leert ons hier in Efeze 6 vers 12 dat we niet moeten vechten tegen vlees en bloed. We moeten niet worstelen tegen bloed en vlees, tegen de mensen, maar tegen de overheden. Er bestaan ook overheden, boze geesten, tegen machten, tegen wereldbeheersers, deze duisternis.
Ziet u, ze zijn in duisternis. Amen. En ze vallen Gods kinderen aan. En daarom moeten we de wapenrusting Gods aantrekken. Anders zijn we een open, kunnen ze ons raken. Maar als we de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God aandoen, dan kunnen we overwinning hebben tegen deze machten der duisternis. Tegen deze boze geesten. Amen. Dan kunnen we ze overwinnen. De boze geesten in de hemelse gewesten. Broers en zusters, we zijn in een oorlogvoering tegen de duisternis. Het licht tegen de duisternis. En die duisternis, dat zijn die boze geesten. Dat zijn die machten, die overheden. Tegen die vechten wij. Amen. Om ze te overwinnen, want ze komen met hun verleidingen, ze komen met hun pijlen, ze komen met hun leugens, maar door de wapenrusting van God kunnen wij ze verslaan. Amen. U moet niet denken van, ik ben een kind van God. Oh, ik heb de Heere Jezus Christus aangenomen en alles is koek en ei. Nee. De duivel, het moment dat u een kind van God bent, gaat de duivel u aanvallen. Hij heeft Jezus Christus ook aangevallen. Wil hem misleiden, maar het is hem niet gelukt. En als u de wapenrusting van God aandoet, als een kind van God, dan gaat het de duivel ook niet lukken. Om u in verleiding te brengen, om u in zonde te brengen. Want als u in zonde valt, dan bent u verloren. Amen. Maar dat is niet het werk wat God voor ons heeft. God wil dat we moeten... De Bijbel zegt, met Christus zijn we meer dan overwinnaars. We zijn overwinnaars. Door Christus. Amen. Die ons sterkt. Die met ons is. Door de geest van God. Die met ons is. Die in ons is. Amen. En dan lees ik verder in vers 13. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Ziet u, broers en zusters. We moeten de wapenrusting Gods aannemen. Amen. Om weerstand te kunnen bieden. In de boze dag, wanneer de vijand komt, wanneer het verkeerd gaat. Amen. Soms zie je geen hoop meer. Je denkt, maar dan heb je de wapenrusting Gods. Dan heb je lofprijs. Amen. Dan heb je aanbidding. Om de vijand te overwinnen. En dan gaan we kijken naar een paar van die wapens die we moeten aandoen. Amen. De Bijbel leert ons alles hoe we moeten overwinnen. Deze strijd overwinnen. Amen. Hoe we moeten leven. Wat we moeten doen. Dus geen enkele kind van God kan zeggen dat ze niet weet wat hij moet doen. Want het staat in het woord. Het staat geschreven. Amen. En dan zegt hij in vers 14... Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Ziet u moet in de waarheid leven, wandelen. Amen. In de waarheid. Wie is de waarheid? De Bijbel zegt, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Wij wandelen niet in leugen, in de leugen van de duivel. Maar we wandelen in de waarheid, in het woord van God. De woord van God is de waarheid. Amen. De voeten, vers 15, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Zit hij om het evangelie te verkondigen? Dat is ook een wapen tegen de vijand. Tegen het koninkrijk der duisternis.
We moeten vertellen, we moeten bereid zijn om het evangelie te verkondigen. Amen. Het evangelie des vredes. Het evangelie brengt vrede. Geeft overwinning. Geeft doorbraak. Is een evangelie van liefde. Dus onze voeten moeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. We moeten het verkondigen. We hebben een mond gekregen om het evangelie te verkondigen, om te spreken. Om de mensen te vertellen dat Jezus

Christus van hen houdt. Dat God van hen houdt. Amen. Neem, en vers 16 zegt, neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Ziet u? Geloof. De schild des geloofs. We moeten geloven. We moeten handelen in geloof. Amen. Onze geloof moet in werking komen. Amen. We moeten handelen. Dan kunnen we al die brandende pijlen van de boze, kunnen we ze doven. Amen. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Al die brandende pijlen zullen we doven. En ze zullen geen vat hebben op ons. Ze zullen ons niet kunnen raken. Amen. En neemt, 17, en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Ziet u? Het woord van God. Dat is het zwaard des geestes. Dat is een wapen tegen de duivel, tegen de vijand. Die wapen wat we hebben in onze hand, het woord van God, de Bijbel, is het wapen, is een wapen. Het woord dat we kunnen gebruiken tegen de vijand. Amen. We moeten het gebruiken. Halleluja. God heeft ons zoveel machtige wapens gegeven. Maar vaak als kinderen van God gebruiken we ze niet. We geloven het niet. We moeten die wapens gebruiken. Zoveel wapens hebben we gekregen. Om de strijd te kunnen overwinnen. Er zijn zoveel verslagen kinderen van God die worden verslagen door de vijand. Omdat ze het woord niet kennen. Ze kennen hun recht niet. Ze spreken het niet uit. Ze handelen niet. We leven in een tijd van handelingen. Je moet handelen. Je moet bidden. Je moet vasten. Amen. Je moet het evangelie verkondigen. Het zijn allemaal wapens die we hebben. Maar vaak genoeg gebruiken we ze niet. Broers en zusters, lieve mensen, vanaf vandaag ga ze gebruiken. Ze zijn niet voor niks. De Heer heeft ons ze niet voor niks te geven. Ga die wapens gebruiken. Halleluja. En als laatste vers 18, Efeze 6. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Ziet u? Aanhoudend bidden. Baradanga sisa. En een biggie one day dan. Of wat is in wamu? Nee, aanhoudend bidden. Een biggie. Cargado. Aladi. Aanhoudend bidden. En smeken. Bij elke gelegenheid in de spirit, in de geest. Ziet u? Het moet in de geest zijn, niet vleeselijk. We moeten in de spirit zijn. God, de Bijbel zegt, God is geest. En wie hem dienen, moeten hem dienen in geest en in waarheid. We kunnen hem niet dienen in het vlees. Alleen in de spirit. Amen. Kunnen we God behagen met de geestelijke dingen. Niet met vleeselijke dingen. Amen. Halleluja. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ziet u? God zegt dat we moeten bidden voor alle heiligen. We moeten bidden voor elkander. Laten we vanaf vandaag gaan bidden voor elkaar. Bidden voor de wereldsituatie. Bidden voor Gods kinderen. Bidden voor de kerken. Bidden, bidden, bidden. Roepen tot God met smekingen. We moeten niet moe worden om te bidden. Lieve mensen. We moeten niet moe worden om God aan te roepen. In onze problemen. Halleluja.

0: God geeft antwoord. De Bijbel zegt, hij antwoordt ons. Amen. God laat geen bidder staan. De Bijbel zegt, hij zal ons nimmer begeven. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal altijd met ons zijn. Dat is een belofte die God heeft gemaakt aan ons. Laten we niet moe worden om te bidden. Om God te dienen, om God aan te roepen. Kono weri, maar ko kargado, ko sukugado visi. Amen. Ko begi, ki alla den gelovigen, alla geloven of niet geloven, begi di alasma, alla libisma. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En broers en zusters, ik wil u zeggen, de Bijbel zegt, met Christus die in ons is, zijn we meer dan overwinnaar. Amen. Die dibri lasas tre. En Jezus heeft hem openlijk tentoongesteld toen hij uit de doden is verrezen. Jezus heeft de dood verslagen. Hij heeft de overwinning over de dood. Over de duivel, hel en dood. Alles. Hij heeft de overwinning. Dus de overwinning is aan ons. Maar we moeten de wapenen gebruiken van God. De wapenrust, geestelijke wapenrusting van God. Als we het niet gebruiken, gaan we verslagen worden. We hebben die wapenen van God nodig. En we hebben ze ontvangen. Gebruik ze ook. Amen. Word niet moede om te bidden. Amen. Word niet goed om God te danken, God te aanbidden. Sommige mensen zijn moe om naar de kerk te gaan. Dan ben je opening voor de vijand. De vijand gaat je aanvallen. Je bent de opening. Kom samen. De Bijbel zegt, waar twee of drie in zijn naam vergaderen, daar is hij in ons midden. Dan zijn we sterker. Eén kan 1000 overwinnen. Twee, 10.000. Laten we samenkomen en de Heer gaan loven en prijzen en aanbidden. Dan ga je zien wat God gaat doen in uw leven, in elke situatie. Dan gaat God een verandering brengen in uw situatie. Amen. Halleluja. Laten we al die negatieve dingen laten, die vleeselijke dingen laten. Amen. Laten we ze laten. Laten we niet in het vlees gaan leven. De Bijbel zegt, we zijn in het vlees, we zijn hier op aarde. Maar we zijn niet, onze vechten is niet vleeselijk. Onze wapenen zijn niet vleeselijk. Maar geestelijke wapens. Amen. Oké, God zegen u. En ik ben blij dat u het woord hebt gehoord. En dat God u mag zegenen. U bent overwinnaar. Met Christus bent u overwinnaar. Onthoud dat. Jezus houdt van u. En ik hou ook van u. God zegen. God bless. Amen.
1: Dit was het programma Bread from Heaven van God Anointed Power Ministries.
2: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wieringerwerf en Brezandijk 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen en Delft en Knoopend Zaandam 5 minuten vertraging, 3 kilometer file. En 9 Den Helder Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Het So Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
11: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Jen.

0: Rang Aruhi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadomo, DJ Peck and MC Sidley, and Unverrassing, hosted by Oscar Char and Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam, Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze Plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Palais D, vanaf 1 uur middags tot 5 uur in de ochtend. Goed voorziene kraampjes. Kom vroeg met z'n allen en maak er een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga Bos Mama.
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
3: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
4: De Leon.
5: The Power Station. The Power Station.
4: In Amsterdam.
3: Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: deze. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885. Of 0652-696322. Boottochtkaarten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukulu voor Edges Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard summer boat tocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik van Amelie's Winkri. Dapper you can find alle sandi sayap van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkri, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in

0: Amsterdam Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical. 064-256-6176.
1: You sabi that no no there? Ya arki Radio de Leon.
2: Suriname, amore sweet kondref grondappel. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
3: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met Cola.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasseko Masters met Colibri.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak maar los maar arki radio nono de. Wat los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.
2: I'd like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
3: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X-Don. Oké.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ja, en goedemorgen iedereen daar.
1: Goedemorgen.
0: Ex-Don. Nou, er werd een vraag gesteld van hoe we die programma van hem vinden. Nou, ja. Ik vind het een prachtig programma. Het maakt me altijd blij als ik naar deze man zijn muziek luister. En naar zijn warme stem ook. Zo, ja, het is gewoon geweldig.
2: Stap in uw eigen wereld van Flashback. Uw gastheer Franklin Ex-Don.

Party Celebration.

Arkimang, brada na si siya. Me ba, Rodi? Midoro! Midoro! Midoro! Mm-hmm. My name is Franklin X. Don. Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess Ellie R. Prinses Marta Koenders, Nana Uhema. Hortans Kreisburg, Prinses Regina. Rinja McIntosh, Elfriede Kesser. Roy Vien, Prinses Elfriede van Engel. Lea van Engel, Kevin Zorgvol. Harold uit Den Haag. John van de Olympiaweg in Amsterdam. Kleines Terborg. Ernestine Convalius. Sandra Nokvries. Mavis Kolf. Andrea Ricketts. Gerda Sordam. Tette uit Zaandam. Queen Nana Brewa. Ivilia. Yvonne Biervliet Rooijen. Mevrouw Echtelt.

0: Feel the vibes.
1: Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, luister je nu.
2: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dorn. Enjoy.
3: Dag allemaal, ik ben Gaia. Welkom in jouw eigen wereld van Flashback. Ga mee met de gastheer Exton en geniet van het moment.

0: Een big hello voor Marco Kassels in Suriname. Een big hello voor Kenneth Dubois. Ook een big hello voor Maureen Griffy. Enjoy!
1: Hi, ik ben Ellen Nobibert. Welkom in jouw eigen wereld. Flashback.
2: Feel the vibes.
3: Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, luister je nu.
0: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dawn. Enjoy.
4: And touch this.
5: And the winner is
6: X-Dawn, and your Caribbean.

0: Feel the vibes.
1: Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, luister je nu.
2: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dorn. Enjoy.
3: Welkom in jouw eigen wereld. Flashback.
1: Goedemorgen.
4: Met Josetina, er komen verschillende genres muziek langs met heel veel enthousiasme en zeer gemotiveerd. Dus daarom krijg je van mij al die 6 sterren en een plusje erbij. Nou, warme bossie.

0: in the wand. Wat is er met mooi, mooi boyke aan de hand? Dat je de.
1: Een programma vol spanning en weetjes.
2: Volg dit goed in.
3: Hi, this is Donna Linton. It's your

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin Exdon. Enjoy.

0: Feel the vibes.
1: Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, luister je nu.
2: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dorn. Enjoy.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken. En

0: blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
7: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert Jen.

0: MC Sibley.
1: En een verrassing.
0: Hosted by Oscar Jaar en Mario Hibar. Kaarten in de voorverkoop €30. Aan de poort duurder. En online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28. 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht. Maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Palindé, vanaf 1 uur middags tot 5 uur in de ochtend. Goed voorziene krampjes. Kom vroeg met z'n allen en maak er een leuke dag van.
2: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06-87-04-41-81. Meetime Bacana Party, zondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
3: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
4: Dit is

de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885 of 0652-696322. Botox-karten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op everbright.nl. Stampo Koekeroe voor Etjes Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard summer boottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuksanamelis Winkri. Dapper Jukafin, alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi that no no there ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapo. Ik hou van Suriname. Ik hou van me.
4: Ik heb iemand ooit horen zeggen: als je mooi bent van buiten, win je alle ogen. Maar als je mooi bent van binnen, win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
3: Je sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar je arki Radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: sommige woorden gaat het niet direct om reactie, maar om bezinning. Herdenken doen we niet alleen met ons hoofd. We herdenken ook met ons lichaam, met onze emoties en met ons hart. Want niet alles wat generaties met zich meedragen, laat zich vangen in taal. Soms spreekt beweging waar woorden tekortschieten. Maar kunst ons helpt om te voelen, helpt geschiedenis om te begrijpen. Het zichtbaar maken van het slavernijverleden vraagt om onderzoek, educatie en blijvende aandacht. Niet om schuld vast te houden, maar om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Want alleen wat zichtbaar wordt gemaakt, kan worden doorgegeven als kennis in plaats van stilte.
1: You sabi that no there, ye arki Radio De Leon.
2: Mede gani, mito na kaulo, takibota apoko, adi du di ukwa kitide, a gemeente Amersfoort.
3: De mensen die ons voor zijn gegaan, we vertellen jullie, we vragen jullie of we hier mogen zijn, om samen te denken aan wat er is gebeurd.
2: Mikaunu, naunu kotawata, futapa hide faya, de bikisi afesiteng, futapa hide feti kude hatibonu, kumadida kautide, bigodou.
3: We zijn hier samengekomen om al het kwade en al het boze wat we in ons hart hebben, om dat eruit te halen, zodat we in harmonie verder kunnen.
2: De gani mito na kaunu. Ta ukeda, 30 juni, 1 juli, Amersfoort tangi. Ta de daudi okasi fu kosino akitide, fu begi goliba makandi.
3: We zijn hier samengekomen en we willen Amersfoort bedanken dat we de kans hebben gekregen om hier samen te komen. Om hier samen te bidden en hier samen verder te gaan.
2: Adifosu kamia, uke piki unutaki tide, di wata di wotu akina wotu hefu di uke, de seme u gemeente Amersfoort musubongi, de musukua wang, bakakai bundela. No heme usinwa kitide ntwe watada onwe tagantangi de makade dia pasi utapa di bongi de kumadida kautide utwe watada dia gun fude muso sakoto.
3: We gooien hier water op de grond zodat de gemeente Amersfoort samen mag komen, dat het één gemeente mag zijn die staat voor hetzelfde en dat we vooruit mogen kijken.
2: Utapegi da de tima itati di pisibataki taki desitu. Bede gani gwa de hati. Fu lobi ku pasensi mousu de. Bisoni di dana fanaudu. Amousu sa pasaki. Hini wansi amedi de palitue adi gondote aki. Mousu sabita Amersfoort fin. Heda, veti makai takita. Je moet je thuis kunnen voelen hier in Amersfoort.
3: We bidden voor iedereen die in Amersfoort ter wereld is gekomen. Dat zij zich verbonden mogen blijven voelen met Amersfoort. En dat we ons mogen bundelen om dat gevoel samen te herdenken.
2: Uta begi tu, dat die deze met die de kai nieuwkomers. Takite de kodowa di pisi wataki, be de fita de dat die seme u di pisi wataki. Fu de sa hepi, bongi, u bou di pisi wataki.
3: We bidden ook voor de nieuwkomers die in Amersfoort welkom zijn. En dat het water dus ook voor hen gegooid wordt en dat zij zich ook mogen binden aan deze plek.
2: Awa paiti fasi, utatwe wata gunto, da muye adipisi wata odikwanyaki, bika muye, leta pali de emiyo, leta kia kutata, ma muye fosuo pali bifo tata sahiepi kia, no de emide tu utwe wata gunda. Hini wa mi didi adipisi wataki nangu wasiko musu safini ya pampia, feni bifi, gwa fesi, feni woko, so begi.
3: We bidden voor, in het bijzonder voor alle vrouwen. De vrouwen die leven op de wereld brengen. De vrouwen die ervoor zorgen dat de mensen die hier zijn, er zijn. We bidden dat de kinderen die daaruit voortkomen, dat zij succesvol mogen zijn in hun educatieve carrière en ook daarna.
2: Utona begi da ini walibi seme di ta fi ta ki ta ai bisi wa ta ki amususwa de no be de de o kasi ba go ko ma fa de fa no de ge je peti de gan wo mi di ta ti di bisi wa ta ki mo ta haksi mo paiti a halada de mo de mususa cha bika ti wa kone na so so so ni no tre wa ta da de begi da de paiti fasito.
3: We bidden ook voor de mannen die helpen om, om de gemeenschap te steunen. Het water is ook voor hen, want ook zij dragen bij aan de toekomst van deze stad.
2: Moleki, hini walibi semedidi akika ubeki, fusa chao seya wan, de gan semefu ubi feti ufi, no amusu desotaki, tide heli ufeni fi heuto na buta ose ya katibo utabegi na ine wanse meta na wanda kamo katibo musuko so utabegi.
3: We bidden dat een ieder in vrijheid mag leven, dat slavernij iets is van het verleden en dat het nooit meer in de toekomst in werkelijkheid plaats mag vinden, slechts in de verhalen.
2: Heme ine wanse me disinu akiti dien tumitatu ya watada unu akon taki hini wanse me di woko di wodai ti de heda yo lukwa yo banya fi musu sa sologu e wan seme pu wan foto di na bu no fi pikin ta di foto di ta pu de na so yi musu pu wan heda inu hi utu wa bi di woko de ta bo mi moiti usafu a musu sa komo utu musu fi muye musu fi mi musu fi LHBTQ hi de seme de tu musu fi so big it ne
3: dat de veiligheid gedragen mag worden door de gemeenschap. Kinderen moeten het voelen, vrouwen moeten het voelen, mannen moeten het voelen. Iedereen van de LHBTQI-gemeenschap moet het voelen. Iedereen is welkom, iedereen verdient het om te leven. Dat we naast ons mogen kijken en dat we respectvol met de mensen om mogen gaan die ons omringen.
2: Wapasimo, ubegi, uda inuan semetani di kuakitili. Udi akiku se itediyo kisina opaya. Ine wan seme ido wa ipisi ido wan se lan se. Fudia tako de, uto na komo wa mateo di ade do, umusu woko koto, bikadi woko hiade, so biki tide.
3: We bidden nogmaals om iedereen te bedanken die hier aanwezig is. Dat we dit in de komende jaren voort mogen zetten. En dat het elk jaar weer iets is waar mensen samen mogen komen en stil mogen zijn, mogen staan bij het feit dat we vrij zijn.
2: En die laatste pisi. Bi begi dam sei, bi begi da itu. Taki hiso ni fumo sa wakabuni. Ane uri gan wo mi alibala. Taki ganta ni.
3: Ganta hi.
4: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon.
1: Toen was het zo.
5: Dames en heren. Daarnet kwam de kleurrijke stoet aan en ik stond samen met de kinderburgemeester jullie op te wachten. En onze handen werden gewassen met rood water. Een mooi moment. En het raakt mij om hier vandaag voor jullie te mogen staan. Als burgemeester, maar ook als vader, als Amersfoorter. De afgelopen decennia hebben mijn wereldbeeld drastisch doen veranderen. De geschiedenis van Nederland, zelfs mij tijdens mijn schooljaren is voorgespiegeld, is totaal herschreven. Of moet ik zeggen, de enorme gaten beginnen zichtbaar te worden. We leven in de tijdgeest waar we die gaten willen invullen en ook moeten invullen. Ik werd van kinds af aan onderwezen met een beperkt beeld van onze koloniaal slavernij.

verleden. Een beeld van een schijnbaar heldhaftig en ondernemend verleden, waarin weliswaar wordt verteld dat zowel de West- als de Oost-Indische Compagnie waren verbonden.

in onze eigen Sint-Joriskerk hier in Amersfoort. De naam Pieter werd hem niet door zijn ouders gegeven. Want hij werd ergens in Zuid-Amerika weggeroofd van zijn ouderlijke huis. Hij was toen ongeveer 6 jaar oud en werd met een koloniale aanduiding Indiaan opgeschreven in de bureaucratische handelingen. Hij werd gedoopt omdat hij geplaatst werd bij een Amersfoort gezin. Geplaatst door Pierre Legrand, ooit een Fransman, maar die onder een andere naam lang in Amersfoort heeft gewoond. In de geschiedschrijving over Curaçao staat hij bekend als een van de aanvoerders bij de verovering van dat eiland in 1634 op de Spanjaarden. En ook zijn er vele sporen van zijn activiteiten in de slavenhandel. Hij had Pieter onderweg naar Nederland ergens in Zuid-Amerika gestolen om, zoals het lijkt, cadeau te doen. Het leven van Pierre Legrand is uitgebreid gedocumenteerd. Maar in de geschiedschrijving is niets terug te vinden hoe het Pieter na zijn doop is verlopen. Wat ook nergens is opgeschreven is hoe hij zich voelt gestolen te worden en als een object bij een vreemd gezin is geplaatst. En ook is niets terug te vinden hoe zijn ouders waren, of zijn opa of oma. En ook niet over de invloed die zijn verdwijning had op thuis. Of het effect dat deze roof op hem had voor de duur van zijn leven. Of hoe zijn echte naam ooit is geweest. Enkel de bureaucratische handeling dat hij rond zijn 6e is gedoopt hier in Amersfoort. Een kind, Pieter, geroofd en in de geschiedenis wenen. Je ziet in Amersfoort in een welgesteld huishouden, open en bloot en voor de kerk, de onmenselijkheid en perverse willekeur van slavernij en mensenhandel. Hier heeft onze stad aan bijgedragen. En sommige gebouwen dragen nog letterlijk de sporen van toen. Door vele ontmoetingen in de afgelopen jaren heb ik gevoeld en gezien wat het gat aan kennis over de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag betekent voor mensen. Voor gezinnen, voor kinderen. Allemaal Amersfoorters. En ik zie hoe het nog steeds ongelijke kansen in stand houdt. Hoe mensen zich moeten verhouden tot oneerlijke aannames. En hoe wij Amersfoorters nog steeds dezelfde samenleving toch fundamenteel anders ervaren. Het ene kind kan moeiteloos en vanzelfsprekend alles uit het leven halen. En de ander moet altijd extra moeite doen om interpretaties over afkomst, naam of huidskleur ongedaan te krijgen. De pijn die slavernij heeft veroorzaakt is daarom niet een afgesloten hoofdstuk uit het verleden. Het vergt een diepte-investering in hoe wij samen verder moeten. Want het is pijn die nog dagelijks wordt gevoeld. In 2023 beloofde ik u dat een onderzoek zou worden gestart naar de rol van het stadsbestuur van Amersfoort en dienstbestuurders bij de handel van mensen uit het Afrikaanse continent of de ontmenselijking van onze zwarte medemens. Op dat moment wisten we al dat er in onze stad toen is bijgedragen en verdiend aan slavernij. En op dat moment wisten we ook dat we nog te weinig wisten. Het onderzoek, de sporen naar het koloniale slavernijverleden, wordt op 10 juli uitgebracht. Het zijn ruim 70 sporen nagezocht door een onderzoeksteam. Het verhaal van de gestolen jonge Pieter is één van die sporen. Net als de verdiensten die bestuurders van onze stad hebben gehad met plantages, met handel, doordrenkt met slavernij. Met onmenselijk handelen, met het beroven van vrijheid uit naam van de economische winst. En de komende jaren zal er ongetwijfeld nog meer onderzoek, nog meer in beeld brengen. Het is een ongemakkelijk boekwerk. Het zijn ongemakkelijke conclusies. Want in de basis van al dit handelen waren altijd mensen actief. Het waren altijd mensen die de pijn moesten voelen. En mensen die de pijn uitdeelden. Mensen aan beide kanten die nu ook nazaten. Mensen zoals u en ik. En de kennis van nu geeft ons de kans om de generatie te zijn die samen een nieuwe richting in wil slaan. We weten genoeg om te weten dat dit moet. En we willen

0: En we moeten samen verder. In 2023 heb ik u ook aangegeven dat excuses voor het Amersfoortse deel in het koloniale slavernijverleden voor de hand liggen. Excuses is wat ik u daarom aanbied. Namens het stadsbestuur van Amersfoort. Met volle wetenschap dat we nog een lange weg te gaan hebben. En dat de symboliek van enkel excuses er ons niet brengt. Excuses om de gemankeerde kennis in onze samenleving te repareren. Excuses die ons dwingen onder ogen te zien waar de onmenselijkheid ons gebracht heeft. Excuses voor de ongelijkheid die vandaag de dag nog steeds wordt ervaren. Excuses voor de pijn en ongelijkheid. Zodat kinderen na ons wel kunnen leven in een samenleving zonder racisme en discriminatie. En met een besef van de schade en de gevolgen van slavernij. Kennis is het breekijzer om het verleden open te breken. En elkaar ruimte en de vrijheid te bieden waar we allemaal hetzelfde van mogen genieten. Ik vraag u ons allemaal over dit kantelpunt te helpen. Dank voor uw aandacht.
1: Jum sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak maar los maar je arki. A radio no de walos ma eroko in a bow in the tuin isabi Brianna de geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: programma met de herdenkingsrede van onze voorzitter. Al jarenlang zet ze zich in, samen met vele anderen, in om deze herdenking in Amersfoort mogelijk te maken en levend te houden. Suena Huerta, aan u het woord.
1: Ik ga een beetje er doorheen skippen. Maar er is één onderdeel waar ik jullie hulp bij nodig heb. Dus ik ga jullie vragen om daaraan mee te doen. Vandaag wil ik niet beginnen met het verleden. Vandaag wil ik beginnen met de toekomst. Want vandaag biedt Amersfoort excuses aan. Een historisch moment. Een moment waar generaties naar hebben uitgekeken. Maar ook een moment dat ons dwingt een nieuwe vraag te stellen. Niet, wat is er gebeurd? Die geschiedenis kennen we inmiddels steeds beter. Niet, wie had gelijk? Daarover zijn onderzoeken geschreven, archieven geopend en verhalen verteld. De vraag die voor ons ligt, is veel belangrijker. Wie willen wij vanaf vandaag zijn? Want laten we eerlijk zijn, excuses veranderen het verleden niet. Ze brengen de mensen die stierven in de ruimen van slavenschepen niet terug. Ze herstellen geen families die uit elkaar werden geroet. Ze vullen geen lege stambomen. Ze wissen eeuwen van uitbuiting niet uit. En ook de excuses voor wat mensen in de voormalig Nederlands-Indië is aangedaan, maken oorlog, geweld, ontheemding en verlies niet ongedaan. De geschiedenis van de West en de Oost is niet dezelfde. Dat moeten we dan ook niet willen beweren. Maar zij delen wel een pijnlijke overeenkomst. Beide laten zien wat er gebeurt wanneer macht, economisch gewin en een gevoel van superioriteit belangrijker wordt dan de waardigheid van de mensen. Dat is misschien wel de belangrijkste les van vandaag. Niet alleen wat er toen is misgegaan, maar vooral wat wij vanaf vandaag nooit meer mogen laten gebeuren. Want excuses gaan uiteindelijk niet alleen over het verleden. Ze laten vooral zien wie wij vandaag willen zijn. Geschiedenis laat zich niet herschrijven. Maar geschiedenis kan ons wel leren hoe wij de toekomst schrijven. Misschien is dat wel de werkelijke betekenis van vandaag. Niet dat er excuses zijn uitgesproken, waar wij heel erg de waarde van zien. Maar dat wij vanaf vandaag samen verantwoordelijk zijn voor wat er na de excuses gebeurt. 5 jaar geleden begonnen wij hier in Amersfoort aan een reis. Een reis waar niemand van wist waar die zou eindigen. We begonnen met een kleine groep mensen. Sommigen vroegen zich hardop af, wat heeft Amers eigenlijk met slavernij te maken? Het was een eerlijke vraag. En precies daarom moesten we beginnen. Niet met verwijten, niet met schuld, maar met verhalen. Want verhalen doen iets wat feiten alleen niet kunnen. Ze brengen geschiedenis terug naar menselijke maat. Want dit vind ik heel erg belangrijk stukje. Ik wil vragen aan de mensen hier aanwezig en degene die kan. Als jij hier bent met een afkomst die terug te herleiden is aan het koloniaal en slavernij van Nederland, ga alsjeblieft opstaan. Dat vraag ik aan mensen uit Nederlands-Indië. Dat vraag ik aan mensen uit Suriname. Dat vraag ik aan mensen uit Curaçao. Dat vraag ik aan mensen uit Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba, Zuid-Afrika. Nu wil ik jullie vragen, kijk eens om je heen. Dit is wat het Nederlands slavernij en koloniaal verleden teweeg heeft. Dit is waarom wij hier met z'n allen zijn. En dit is waarom wij hier, dit is de stad die wij delen. Dus laten wij met z'n allen samen in verbinding deze stad delen. En deze stad het voorbeeld maken van alle andere steden in Nederland. Zodat men ziet hoe het ook kan. En hoe het moet. Want we zijn al op weg.
2: Dat was dus de voorzitter van het Indische Comité in Amersfoort.
3: Dankjewel, Suena.
0: Wij naderen nu het meest bezinnende moment van deze herdenking. Ik verzoek u indien mogelijk te gaan staan. We nemen 2 minuten stilte in acht ter nagedachtenis aan alle die werden onmenselijk door het systeem van slavernij en koloniale onderdrukking. Niet alleen om hen te herinneren, maar ook om onszelf eraan te herinneren dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. De woorden zijn gesproken, de verhalen zijn gedeeld, namen zijn genoemd. Maar een herdenking eindigt niet wanneer de laatste spreker het podium verlaat. Ze leeft verder in wat we morgen doen. Daarom sluiten wij deze herdenking af met een spoken word van Reinier Vos. Gedurende de hele bijeenkomst was hij aanwezig als luisteraar en getuige. Wat hij zag, hoorde en voelde, brengt hij samen in een speciaal voor deze geschreven poëtische reflectie. Dames en heren, jongens en meisjes en alles daartussenin, Reinier Vos.
3: Goedenavond, mooie mensen. En een hele hoop opgeschreven. Ik hoop dat het er allemaal goed uitkomt. Het ding is dus dat ik een evenement bijwoon. Het poëtisch destilleer tot één shot van inzicht, ingeving. Noem het hoe je het wil noemen. Ik heb jullie hulp bij deze wel nodig. Want alle betrokkenheid. En ik zie dat jullie eigenlijk al één zijn. Dus ik wil die stem van Amersfoort wil ik betrekken in dit stuk. Als jullie daar oké mee zijn. Zijn jullie daar oké mee?
4: Ja. Ja.
3: Als ik begin te zeggen alles, dan wil ik dat jullie met me mee zeggen. Alles is zoals het moet zijn. En niets is meer zoals het was. Ik ga het nog een keer zeggen. Alles is zoals het moet zijn. En niets is meer zoals het was. Na een lange reis kwam ik veilig aan. Ik arriveerde in de nieuwe stad. Bij de slagboom werd ik door een gigantische ziel opgewacht. Hij zei, kom binnen broeder, je wordt verwacht. Ik voelde me welkom. Ik werd binnengebracht. Tot in het hoofdkwartier van Stichting 30 juni Kitty Kortie Amersfoort, HQ. Alles in totale vrede. Alles in totale rust. Alles alleen in liefde, vrede en respect voor elkaar. Want alles is zoals het moet zijn. En niets is meer zoals het was. Atampu City. Stoelen, eten, drinken. Prapi, Pompeia, Calabas. Masragado. Meneer Sap zei, apresi zei in Portmi. Maar if na stredo stre, dan mi non sa vrede. Mi sabi dat juna fessi man. Maar de strijd wordt nu anders gestreden. Ons bloed is nu al veel te vermengd. Het is nu al te laat om elkaar in de ogen te kijken en elkaar niet meer te erkennen. We mogen leren van ons gezamenlijk verleden. Al zijn we soms geschokt of doen we het in onzag. Want alles is zoals het moet zijn.
5: En niet meer zoals het was.
3: Zoals ik welkom werd geheten, deed het me denken aan hoe anders het moet zijn geweest. Kan je het je voorstellen? Een lange tocht overleven, maar tegelijkertijd een leven tegemoet te gaan wat eigenlijk geen leven te noemen was. Ik zie kinderen van kinderen van kinderen van kinderen van hen die zoveel hebben moeten doorstaan. Maar met een trots opgeheven hoofd, luid zingend, bewegend door de straten van de oude binnenstad. zingend in de lingua franca die de kolonisators gegeven had. Ons gegeven had. Nadat ze alles was afgepakt. Alles behalve onze veerkracht. Onze ritmes. Onze rituelen. Alles behalve onze kracht. We assimileerden de lingua franca. Zetten het om in onze ritmes. We maakten het onze kracht. Want alles is zoals het moet zijn.
5: En niets is meer zoals het was.
3: Amersfoort, dank jullie wel voor een prachtige dag. Ik hoop dat ik het kan hebben.
6: Met alasman Biji Odi, Alphonse Gillingen. En mi hoop taki wetan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stonchi a Radio Odyssey. Wanna one things, belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Tak da kun abu eis ting. U kan takken overal. No one's man o kan tak. Hey, we stop you of so. U abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.
7: We krijgen de ruimte om even een kort interview te hebben met de burgemeester. En we zien dat de NOS hem gaat interviewen, dus ik neem het ook even op.
8: Ja, helemaal goed. Kom erbij. U heeft de excuses aangeboden namens de stad Amersfoort. Hoe groot was die rol eigenlijk? Want daar is ook onderzoek naar gedaan, hè?
9: Ja, we hebben een paar jaar geleden gezegd, die excuses, we weten dat we die een keer gaan uitspreken. Maar dan is het ook van belang om de verhalen, de geschiedenis goed te analyseren. Wat is er in deze stad gebeurd? Hoe is het stadsbestuur erbij betrokken? Hoe zijn stadsbestuurders erbij betrokken? Nou, dat onderzoek, dat is nu afgerond. Binnenkort wordt het boek gepresenteerd. En er zijn 71 zeg maar, lijnen uitgekomen. Ja, en dan zie je dat het veel verder was dan dat we het een paar jaar geleden dachten. En dat zit in handel, een kind van 6 jaar die hier opeens uit Latijns-Amerika is binnengebracht, gedoopt is bij een Amersfoortse familie is neergezet. Allerlei elementen komen dan naar voren en dat heeft tijd gekost. Maar ik denk dat dat goed is geweest om de tijd erover te nemen en met elkaar zo te doorgronden.
8: En daarmee is de rol van Amersfoort duidelijker geworden, kan natuurlijk altijd nog duidelijker. Nou zijn er al excuses geweest, landelijk, maar ook van Utrecht, Amsterdam, Vlissingen. Ja, toch even, niet oneerbiedig doen, maar...

0: wat is dan het nut eigenlijk van zeg maar, een stad die dan ook nog excuses aanbiedt of aan elke gemeente?
1: Nou, toen ik daarnet op het podium dat uitsprak, toen keek ik de zaal aan. Toen keek ik ook de voorzitter van het comité van Amersfoort aan. En ik weet wat het haar doet, omdat zij jonge kinderen heeft. Wat het met haar kind doet, dat die achtergronden er allemaal nog steeds zijn. En dus is het van groot belang dat de stad Amersfoort dat ook uitspreekt. En ja, dat is niet de eerste stad die het doet. Maar het is wel van belang dat we dat als Amersfoort samen ook tegen elkaar uit durven spreken.
0: Ja. En wat gebeurt er dan verder na die excuses van nu?
1: Nee, dat is die toekomst bouwen van mijn kinderen en haar kinderen samen in deze stad. En dat is niet in een dag gedaan. Hè, want die eeuwen die achter ons liggen, die kunnen we niet zeg maar, vergeten. Maar we moeten wel opbouwen in die toekomst. En dat begint vandaag, dat is overmorgen. Gelijke kansen op school, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, gelijke kansen, et cetera.
0: Ja, want dat zeggen critici soms wel eens. Hè? Er zijn excuses dan aangeboden, maar wat dan verder? Hoe voorkomt u nou dat het in Amersfoort hierbij blijft?
1: Nou ja, dat je ook realiseert bijvoorbeeld dat als op een basisschool een advies wordt gegeven onderwijs, dat je ook als leerkracht beseft wat voor keuzes je maakt als je een bepaald advies geeft. En kijk, mijn kinderen, hier hoef je geen zorgen over te maken. Maar er zijn genoeg kinderen die vlakbij mij wonen, die niet die kans krijgen. Maar we kunnen wel met elkaar als samenleving het verschil maken voor de toekomst van die kinderen.
0: Dank u wel. Dat is even kort mijn kracht. Ik kan maar een stukje gebruiken. Succes.
2: Ja. Dat was dus een kort interview van de NOS, ja. NPO met de burgemeester. Radio 1. Ja. Radio 1 met de burgemeester van Amersfoort. Dank dat u ook even voor mij te woord wilt staan. Mijn naam is Ivan Lewin. Ik ben naast het feit dat ik een aantal activiteiten doe, ben ik ook radiomaker in Amsterdam. Mm-hmm. En ik maak dus een reportage van deze bijeenkomst. En u heeft excuses aangeboden, complimenten dat u dat hebt gedaan. Maar de mensen vragen zich natuurlijk af, is er hier ook een komma?
1: Altijd.
2: Altijd.
1: Er is altijd een komma.
2: En hoe ziet die komma eruit?
1: Nou, die komma die staat er in dat beeld van de geschiedenis. Maar die komma staat op het heden. Die staat op vandaag. En die moet gevolgd worden van morgen, overmorgen. De toekomst van de jeugd, van kinderen, mijn kinderen, kinderen van waar mensen ook vandaan komen. Die samen die stad verder opbouwen. Die samen de gelijke kansen kunnen invullen, kunnen grijpen. Dat is het van belang van vandaag.
2: Ja.
1: Die komma, dat is niet zeg maar een nutteloos leesteken.
2: Ja, want kijk, Amsterdam die heeft bijvoorbeeld onlangs route naar herstel, een document, een planning gemaakt voor de komende jaren. Wat ze gaan doen als het gaat om herstel. Komt Amersfoort ook met een dergelijk plan, route naar herstel?
1: Nou, ik heb geleerd bij dingen die in het verleden hebben gespeeld, om daar goed de tijd voor te nemen, ook nu het onderzoek is afgerond, om dan de volgende stappen samen uit te kunnen werken.
2: Ja.
1: En dat is niet in een dag bedacht, dat moeten we samen doen.
2: Ik hoor u zeggen samen, dat betekent dus dat u met de organisatie,
1: met het comité. Maar ook mensen die uit Curaçao komen, Suriname komen uit.
2: Oké, okay, dus er komt, als ik het goed heb, een besluit in de raad.
1: Ja, meneer, of het precies een besluit gaat worden, dat gaan we allemaal uitwerken. Maar wat ik eigenlijk van belang vind, dat een leerkracht op een basisschool beseft, ik maak mee het verschil voor de toekomst van kinderen. Kinderen met een achtergrond die niet de achtergrond van mijn kinderen zijn. Dat is van belang, want het papier is geduldig, maar het zal uiteindelijk ook moeten worden voortgezet in handelen. In inzicht, zoals ik het heb verwoord. Ik ben opgegroeid met een geschiedenisboekje, ja, waar ik de afgelopen jaren heel wat hoofdstukken aan heb toegevoegd.
2: Heel veel mensen. Het is alsof het niet heeft bestaan, maar het komt nu wel een beeld van water.
1: Ja, absoluut.
2: Een laatste vraag. Want u staat nu hier, vandaag is 30 juni. En er komt binnenkort ook 10 juli een presentatie van een boek.
1: Van onderzoek.
2: Ja. En wat belangrijk is voor de mensen die in dit traject, met dit proces bezig zijn, is het vervolg. Nou, geeft u wel aan, het een en ander zal gaan gebeuren, maar er is nog steeds veel racisme en discriminatie in Nederland. En hoe zit het met de aanpak daarvan in Amersfoort?
1: Ook dat komt helaas voor in Amersfoort. En mijn oproep is dat we niet wegkijken. Dat we het durven benoemen. En daarom zeg ik ook van het is niet alleen maar in woorden, maar ook in keuzes die worden gemaakt. En dat is mijn verantwoordelijkheid om dat in die samenleving mee naar voren te brengen.
2: Nou, ik vind het heel dapper dat u dit initiatief hebt genomen om Amersfoort ook op de kaart neer te zetten.
1: Dank u wel.
2: In de route naar herstel zoals Amsterdam dat doet.
1: Dank u wel,
2: burgemeester. Dat was dus een kort gesprek met de burgemeester van Amersfoort. Nog even uw naam, want ik...

0: Lucas bolletjes.
1: Geweldig, dankjewel. Oké.
2: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam Zuidoost is dit Radio De Leon, de Woudreus.
3: Ik ga dus nu even praten met de gedeputeerde van de provincie Utrecht. Even voor de luisteraars van Radio De Leon, uw naam.
4: Rob van Muilenkom.
3: Rob van Muilenkom. Rob, ik mag hier zeggen?
4: Jazeker.
3: Ja, jullie hebben ook een krans gelegd. Wat is de rol van de provincie als het gaat om het Nederlands slavernijverleden?
4: De provincie die heeft al een aantal jaren geleden excuses aangeboden. We hebben toen ook een onderzoek gedaan wat het politieke bestuur van de provincie Utrecht te maken had met slavernijverleden. Daar kwamen al eerste beelden uit dat die daadwerkelijk wel aanwezig waren. Zowel in de West als in de Oost.
3: Ja.
4: En dat was toen al reden genoeg dat we hebben gezegd, die linker zijn er. We hebben de mooie vecht, mooie landgoederen langs de vecht. Ik zeg altijd, waar kwam dat geld vandaan? Van die Amsterdamse kooplui die daar allemaal die grote panden hebben ingezet. Nee, maar we hebben een onderzoek gedaan. Dat onderzoek hebben we nu weer gedaan door de Universiteit Utrecht. En daar is echt naar voren gekomen dat wij... We hebben geen haven, dus wij hebben geen schepen gehad om naar de west of naar de oost te gaan. Maar we waren indirect gewoon betrokken bij de handel en al die activiteiten die uit voortvloeien uit de slavernijhandel en het verleden.
3: Ja, want daar zijn winsten gemaakt.
4: En onze grote opgave is, we zijn hier nou vandaag in Amersfoort. Wij willen dat de herdenking van de afschaffing van slavernijverleden en de viering... dat we dat provinciebreed invulling gaan geven. We hebben nu ook in onze begroting nu structureel geld vrijgemaakt. En we gaan nu plannen maken met al die lokale organisaties die er nu nog een beetje
3: zijn. Maar de hele provincie?
4: De hele provincie. Okay. En ik heb liever een paar hele mooie vieringen die we elk jaar hebben. Dan iedere keer we denken van, hé, hier doen we het voor. Dat is de achtergrond. En nu in Amersfoort ook. Hebben we ook iets meer van de regio. En ik hoop dat we dat echt nog verder vorm gaan geven in de hele provincie. Dit is iets wat we niet mogen vergeten.
3: Dat is de herdenking en de viering.
4: Ja.
3: Maar er is ook een stukje doorwerking dat aangepakt moet worden. Hoe zit het daarmee? Want de nazaten hebben nog steeds te maken met de nasleep.
4: Zeker.
3: Hoe je het keert of draait. Men zegt het is 400 jaar geleden, het is 400 jaar geduurd. En die nasleep is er nog. Hoe zit het met dat beleid van de provincie?
4: Wij vertalen dat door. Wij werken ook samen met antidiscriminatie.nl, Utrecht. Wij hebben een beleid van inclusie. Dat iedereen er mee moet doen. Dus als wij beleid maken, dan hebben we gezegd van, voor wie doe je het nou eigenlijk?
3: Ja.
4: Wie heeft hier nou wat aan? Dus iedere keer weer nadenken dat iedereen mee kan doen. En dat je voor iedereen wat doet, en maar ook qua beleid. En die antidiscriminatie, dat is denk ik een hele belangrijke. Want we zien ook dat het aantal meldingen, we denken allemaal, ja, dat was heel lang geleden, maar het aantal meldingen die mensen ervaren van antidiscriminatie en zo, die nemen toe. En daar maak ik me best wel zorgen om. Dus we hebben op dit moment hebben we als provincie Utrecht, met de stad Utrecht en de stad Amersfoort, als koplopers, even de handen ineen geslagen hoe we dat gaan doen. Om voorbeelden te maken hoe andere gemeenten in onze provincie dat kunnen oppakken ook.
3: En doen jullie dat met de organisaties die hiermee te maken hebben, die de voorvechters van gaan voor rechtvaardigheid, gaan voor erkenning. Je hebt heel veel, je hebt ook het 30 juni in jullie comité van Amersfoort, maar je hebt nog meer organisaties.
4: Die willen we dus meer met elkaar gaan verbinden.
3: Ja.
4: Dat ze iets meer met elkaar gaan samenwerken. En we willen eigenlijk ook wel dat het... We merken dat gemeenten, om hier aandacht aan te geven, vinden het heel ingewikkeld. Ze hebben bij gemeenten individueel meestal niet de mensen in huis om dit gevoelige vraagstuk, en dat is het vaak, hoe doe je dat nou? Hoe betrek je de gemeenschap erbij?
3: Zou u bereid willen zijn om bijvoorbeeld een delegatie te ontvangen, om samen met u na te denken van welke route eventueel, want u bent de baas van de hele provincie. En het zou goed zijn als u met die mensen in gesprek gaat. Ja. Ik ben zelf ook betrokken hoor, vandaar dat ik dit vraag stel.
4: Ik vraag het even, maar heel concreet. We hebben in mei een bijeenkomst gehad op provinciehuis.
3: Ja?
4: Daar hebben we de gemeenschap uitgenodigd ook uit de hele provincie. En we hebben gezegd, dat kwam ook uit de gemeenschappen zelf, wij moeten meer samenwerken om samen dat plan te maken hoe we hier inhoud en vorm aan willen geven. Dus met de

0: Comité is niet alleen in Amersfoort, Utrecht, ook in Stichtenvecht, ook in Zeist. En dat ligt nu nog voor ons.
1: Oké, er komt een plan.
0: Wij gaan als provincie niet zeggen, zo moet het. Wij hebben gezegd, wij willen de mensen erbij halen om samen met hen dat plan te maken.
1: En de provincie is bereid middelen daarvoor beschikbaar te stellen?
0: We hebben nu jaarlijks op de begroting een bedrag vrijgemaakt.
1: Oké.
0: Okay. Ik zei, een bedrag van 50.000 euro is misschien helemaal niet zoveel, maar daar beginnen we mee. En dan moeten we eerst een goed plan maken. En ik zeg het heel eerlijk, als er een goed plan is en er is een beetje meer geld nodig, dan gaan we dat
1: doen. Oh, Nederland is rijk genoeg.
0: Maar ik zeg, je moet eerst samen even een goed plan maken hoe je dat gaat doen met de gemeenschap.
1: Oké.
2: Okay. You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
3: Ik nodig daarom Paula Martina, directeur van het herdenkingscomité Slavernijverleden uit voor zijn bijdrage. Paula Martina.
4: Beste aanwezigen. Vandaag zijn wij getuigen van een historisch moment. Zojuist heeft burgemeester Bolsjes namens de gemeente Amersfoort excuses uitgesproken. Daarmee voegt Amersfoort zich bij de groeiende kring van gemeenten die de moed hebben om in de spiegel te kijken. Niet om te oordelen over individuen uit het verleden, maar om te erkennen dat ons collectieve verleden een schaduw draagt die we alleen samen kunnen verlichten. Dat is geen formaliteit. Dat is een daad van erkenning. Van het leed dat generaties lang is aangedaan. En waarvan de doorwerking vandaag de dag nog voelbaar is. Voelbaar is op de woningmarkt. In de zorg. In het onderwijs. In instituties als de Belastingdienst en de politie. In overheidsbeleid. In onszelf. Zaken die we niet langer kunnen en mogen reduceren tot ervaringen. Het zijn keiharde, pijnlijke feiten. En misschien vragen sommigen van jullie zich af, wat heeft Amersfoort eigenlijk met slavernij te maken? We hebben het net al gehoord. Maar een stad zonder haven, een stad zonder plantages, een stad midden in het land? Het antwoord ligt dus in het onderzoek wat onlangs is gepubliceerd. Dat maakt pijnlijk duidelijk dat Amersfoort geen buitenstaander was. De stad was direct verbonden met het vergaande systeem van ontmenselijking. Zo kochten in 1602 15 Amersfoorters aandelen in de VOC. Kooplieden, lakenlopers en zelfs predikanten investeerden in de onderneming waarvan de winsten kwamen uit dwangarbeid en mensenhandel. In 1623 vertrok Arend Jacobszoon, een geboren Amersfoortser, als eerste Nederlandse commandeur naar de kust van West-Afrika. Daar, aan de Goudkust, verschoof de focus van de WIC. Waar ze met de hand op de Bijbel eerst nog werden tegengehouden door een moreel kompas, won al snel de kapitalistische machtshonger. Met de transatlantische slavenhandel viel nou eenmaal meer te verdienen dan met textiel en goud. Jacobszoon speelde in deze overgangsfase een cruciale rol. Hij legde het fundament waarmee de WIC de markt in tot slaafgemaakte kon betreden. In 1636 werden de eerste tot slaafgemaakte vanuit Fort Elmina naar Brazilië verscheept. En dan is er de eerder genoemde Pierre Le Grand. Ook geboren in Amersfoort. Hij woonde met zijn vrouw Willem

0: Achter deze cijfers staan de namen van de kopers en de opbrengsten genoteerd. Alsof het ging om suiker. En dan was er ook nog het schip dat de naam Amersfoort droeg. Het voert de driehoeksroute tussen Afrika, Amerika en Europa. In het ruim van dat schip lag het vol tot met slaafgemaakte, opgestapeld als handelswaar. Voor mij is dat niet alleen geschiedenis, het is ook persoonlijk. Ik ben opgegroeid op Curaçao. En als ik nu hoor over Pierre Legrand en zijn vroege tochten naar Curaçao, dan raakt mij dat. Dan voel ik weer hoe dichtbij deze geschiedenis eigenlijk is. Dan zie ik ook hoe de lijnen lopen tussen Amersfoort en het eiland waar ik opgroeide als kind. Ik liep er over dezelfde straten als waar mijn voorouders werden verhandeld, vernederd, vermoord, verkracht, vernietigd. Ik groeide op met de verhalen van mijn vader. Verhalen die ik nooit teruglas in de schoolboeken. Een verhaal dat hij me had kunnen vertellen is het verhaal van Pieter, de Indiaan, waar de burgemeester het net over had. Dit is geen losstaand feit. Dat is slechts één van de verhalen achter de aantallen. En er zijn er nog zoveel meer die we niet kennen. Gewist uit onze gedeelde geschiedenis en collectieve geheugen. Alsof het nooit heeft bestaan. Daarom is erkenning van dat verleden zo belangrijk. Niet om met de vinger te wijzen, maar om vooruit te komen. Als nazaten van tot slaaf gemaakte, maar ook als witte Nederlanders, als Nederland zelf. Want ook wij hebben iets los te laten, de geruststellende, verheerlijkte versie van de geschiedenis die ons zo lang is verteld. Die daad is van grote waarde, omdat elke vorm van heling, zowel van het individu als van het collectief, vraagt om radicale eerlijkheid. Om moed en de bereidheid niet weg te kijken. Laten we daarom met onszelf en elkaar in gesprek blijven. Vanuit daar kunnen we grote stappen zetten. Uit naam van onze voorouders voor de generaties van morgen. Voor generaties waarbij je kleur niet bepaalt wat je kansen zijn. Dank u wel.
1: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad As en Delft en knoopt Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 242 Middenmeer Alkmaar tussen Zuid-Schaarwoude en Sint Pancras 2 kilometer file, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Yubsabi, dat no-no there, je arki Radio de Leon.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: En MC Siblet.
1: En een verrassing.
0: Hosted by Oscar Jaar en Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30. Aan de poort duurder. En online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28. 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Adis aan of Paleis Mawang. Koto is niet verplicht. Maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Paleis D, vanaf 1 uur middags tot 5 uur in de ochtend. Goed voorziene kraampjes. Kom vroeg met z'n allen en maak er een leuke dag van.
2: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Opmaat en DJ Pack. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets 25.

0: decir Orga Boss Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
3: The Power Station. The Power Station.
2: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: van VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885 of 0652-696322. Botox-kaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoor, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op everbright.nl. Stampo Koekeroe voor Etjes Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard summer boottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzelsan amelis winkri. Dapper yuka fin alles aan die saya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there, ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met... Cool.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasseko Masters met Colibri.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Yom Zabi, dat no no de je Arki Radio de Leon. Usabi fantak te ude ina uitzending dat we prespari oskopu na nga nyunsu kong. We gaan nu even deelgenoot maken van een opname die waarvan ik vind dat u dat moet weten hoe er over ons Afrika wordt gedacht.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Thanks, dear. Me, Dado. Yeah. Adi. Adi. Beu, Pia. Adi. Daya, go, Didi. Beu. Hachoo.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, trobby of niet, jugu jugu of niet, ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomine taka dus. Nee, niet doen, meneer Mekturi. U wordt ook een dagjarig. En dat even op trobby, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de infamirie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy versteer je jongen aan een idee. Dan gaat die ander denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan kooi van jugu jugu weg. Dan heb je hier nog een jugu jugu samen. Dan wees in Taiwan. Ik had van nodig, dat was een takkie. Maar als ander van nodig, koop het een punt jas erachter. Meer versteer je. En zijn je bord idee of zijn je abi, dan ben je lompsa later. Kan ook, Isabi. Want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon. Senua app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen. Ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon. Nee, belli ma, belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apam chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degene die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik haar telefoon of tik haar tram of tik je wagi dat je lompsa, dat je gonna je man en je pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop, dat je gugoversteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en

0: contant geld in beslag. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.

0: 2026. Presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Pacensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Traveler, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadono, DJ Pack en MC Sibley. En een verrassing, hosted by Oscar Char en Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder. En online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam, Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Paleis Day Kitty Kotti Viering.
1: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Marrons? Kom vrijdag 3 juli aanstaande luisteren naar de sprekers kapitein Kensley Vrede, hoofdbasja John Jackson en mevrouw meester Patricia Meulenhof uit Suriname. Die zullen u meenemen in de ontstaansgeschiedenis, de bestuursmodellen en de opvoedingssystemen bij de Marrons. De toegang is gratis. Mis dit niet en zeg het voort. Kom, luister naar de stem van de Marrons in No Limit, vrijdag 3 juli om 7 uur 's avonds, Geldershof nummer 80 in Amsterdam Zuidoost.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam,

0: dat de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

luisteraars, welkom bij Matrani. Luisteraars. Luisteraars, welkom bij Matradio. We gaan zo beginnen met het programma. Tot zo na de muziek.

0: Ja, luisteraars, welkom bij Mat Radio, bij het programma Black Our Story hier bij Mat Radio. Ja, mijn microfoon werkt nu prima. Ik ben tot de klok van 3 uur en vandaag hebben wij een telefonische gast in de uitzending. En wie dat is, gaat u nu horen. Welkom in de uitzending, meneer Nijhorst.
1: Goedemiddag, luisteraar.
0: Welkom. Ja, u hoort mij goed, hè?
1: Ja, ik hoor je goed, ja.
0: Oké, perfect. Ik heb u onlangs gesproken over een interessante RAI-programma. Maar laten we eerst starten voor de mensen die niet weten wie u bent, om u heel even kort voor te stellen.
1: Ja, ik ben Wally Nijhorst. Ik ben een gepensioneerde therapeut. Ik doe momenteel, of een hele tijd, ben ik bezig met het thema mannen, jongens en vaders.
0: Ja.
1: Er is ook nog iets bijgekomen, opa's, grootvaders. En dat is het. Ik heb 2 kinderen,
0: ja.
1: Een jongen en een meisje. En ik ben nog volop in het werkveld, werkende met jongens, vaders en nog mooier met gezinnen.
0: Ja, dat is geweldig. En voor de mensen die niet weten wat een therapeut is, want je hebt een therapeut, je hebt een pedagoog, je hebt ook een psycholoog. Wat is het verschil tussen deze 3?
1: Ja, dan moet ik het uitleggen.
0: Wat is het
1: ik ben therapeut, ja. wat ik doe, mijn therapievorm is dat ik het lichaam gebruik als instrument. Wat ik doe is dat ik lichamelijke belevingen en ervaringen,
0: ja,
1: omzet samen met degene waarmee ik werk in beeld, waardoor wij oneffenheden kunnen gladstrijken. Ik noem het zo heel breed, want het hoeft niet altijd een ziektebeeld te zijn. Het kan ook een vorm van kijken en handelen zijn. En als wij daar samen met elkaar gaan werken, kan ik andere situaties ernaast zetten waarbij de cliënt of de persoon zelf een keuze kan maken.
0: Ah, duidelijk. En het gaat ook natuurlijk om mentaal, hè? Niet alleen fysiek, maar ook mentale casussen.
1: Jawel, maar bij mij gaat het om mentale en lichamelijke, want ik gebruik het lichaam als instrument.
0: Ja.
1: Bij wat ik doe, bij een psycholoog ga je en dan praat je en dan vertel je. En dan kan je over trauma's praten, kan je over ziektebeelden praten. Bij een psychiater doe je hetzelfde als bij een psycholoog. Maar een psychiater gaat ietsje dieper en kan daar medicatie uitschrijven. Ik kan geen medicatie uitschrijven. Ik zou het ook niet willen. Want ik ben meer bezig met gedragsveranderingen. En inzichten ten aanzien van dat gedrag wat je hebt.
0: Ja.
1: Soms kan je het niet veranderen, maar je kan wel een toevoeging doen waardoor jij en je omgeving geen last krijgt of minder last krijgt van een bepaald gedrag die je hebt. Stel dat je een heel snel boos wordt en we zitten samen in een leer- en werktraject, een training. En ik kan het zover krijgen dat je inzicht krijgt wanneer je voelt dat je thermometer van agressie omhoog gaat. Waar jij zelf iets kan doen waardoor je later geen spijt krijgt en waardoor je geen schade berokkent aan anderen.
0: Ja, oké, duidelijk. Meneer Bradewaldi, om even te starten. Zwarte mannen, vooral jongens, volwassen mannen, opa's, lopen met mentale ziekte of mentaal. Het gaat niet altijd mentaal goed met ons. En de eerste vraag die ik daarbij heb, hè, is het slavernijverleden, is dat ook een oorzaak daarvan?
1: Het is mede ook een oorzaak daarvan. Weet je, en ik zeg mede, want als we tegenwoordig heel veel hebben over slavernij en over een inter- en transgenerationele trauma's, dat wordt inzichtelijk gemaakt door media, door literatuur, door alle toestanden, dan kan je merken dat je er als NASA er ook last van kan hebben.
0: Ja.
1: Want ik zeg, op het moment dat je het constateert, ben je op een punt bij jezelf gekomen om te kijken, wat kan ik eraan gaan doen?
0: Ja. Oké. Okay.
1: Bijvoorbeeld, om een voorbeeld van mezelf te noemen. En toen ik jong was, dacht mijn vader dat pak slaag een middel is om corrigerend bezig te zijn naar je kind of kinderen toe. En dat is achterhaald.
0: Ja.
1: En als ik hem vroeg van waarom, heeft hij zo geleerd. Van generaties naar generaties heeft hij geleerd. Van of kan helpen bij het corrigeren van bepaald gedrag. En tegenwoordig kan bij bepaald gedrag kan liefdevolle benadering ervoor zorgen dat correctie teweeg gebracht kan worden.
0: Ja.
1: Nabijheid,
0: ja.
1: Transparantie, durf en eerlijkheid.
0: Ja. En duidelijk, Brother Wally, hoe gaat het met onze zwarte mannen en jongen, onze zwarte jonge mannen en mannen, hoe gaat het met ons? Over het algemeen.
1: Ik vind dat het hartstikke goed met ons gaat. En waarom vind ik dat? We worden transparanter. We durven te zeggen, we hebben iets niet. We durven te zeggen dat we bang zijn. Weet je, wat we moeten gaan leren, dat wanneer we dat inzicht krijgen, dat we bang zijn. En we niet durven, dat we eraan gaan werken om systematisch en methodisch te werken aan daar waar je last van hebt.
0: Ja. Ja. En in mijn werk, ik zit in het jongerenwerk, maar ook in het kunst- en cultuursector. En ik moet zeggen van, ik doe dit werk al langer dan 25 jaar. En over de afgelopen 25 jaar heb ik wel vaak gedraging gezien bij meisjes en bij vrouwen, maar wat nu vooral over mannen. Ik heb bepaalde gedragingen gezien die ik soms niet altijd kan plaatsen. Ik heb heel veel frustraties gezien. Ik heb zwarte jonge mannen ook een aantal keer moeten opzoeken in psychiatrische instellingen. Dus ik ben echt van alles tegengekomen. Allerlei soorten casussen bij zwarte mannen. En ik ben geen professional op dat gebied, want ik zit echt in erfgoed, in de kunst en cultuur, in de historie. Dus ik doe wat ik kan.
1: Ja.
0: Maar, ja, precies, ik doe wat ik kan, maar ik vraag me af van, in de afgelopen 25 jaar heb ik echt heel veel gezien en meegemaakt. En ik zoek altijd de oorzaak van, oké, maar waar komt dit vandaan? Hoe kan het dat zoveel zwarte mannen, jonge mannen die ik tegen ben gekomen, niet op een bepaalde manier kunnen leven of zich kunnen gedragen wat waarschijnlijk de maatschappij van ons verlangt en verwacht. En de problematieken die ik vaak zie bij deze zwarte jonge mannen.
1: Kijk, en dat wat ik zeg, het is niet makkelijk om het met één woord of één zin te duiden. Wat ik dan doe is dat wat je merkt, stel dat de omgeving merkt dat je een bepaald gedrag vertoont dat niet een past binnen het geheel. Kan je omgeving gaan zeggen van, hey Waldi, ik zie iets constant bij je terugkomen.
0: Ja.
1: Denk je dat we erover kunnen praten? Denk je dat je er hulp daarbij nodig hebt? Je vroeg al bij de start van ons gesprek van, hoe gaat het met onze zwarte mannen? Het gaat goed. Want die zwarte mannen, wanneer ze pijn voelen, zijn er veel zwarte mannen die nu ervoor zorgen te gaan praten erover.
0: Ja.
1: Er gaan nu veel mensen naar de psycholoog. Er gaan veel mensen naar het maatschappelijk werk. Er gaan veel zwarte mannen zoeken om hulp. Er zijn ook heel veel zwarte mannengroepen die dus met elkaar bomen over hoe een probleem eventueel opgelost kan worden. Dus als die dingen daar gebeuren en je me zou vragen hoe gaat het met ons, zeg ik het gaat goed.
0: Ja.
1: Zijn we er al? Nee.

0: zijn de punten die wij mannen, vind ik, aan kunnen gaan werken. Elkaar steunen. De nabijheid van ons moet veel groter worden dan op afstand kritiek leveren op elkaar.
1: Ja, wat zijn de bijzondere momenten, want u bent al jaren bezig. Wat zijn de bijzondere momenten wat u heeft meegemaakt als professional? Als het gaat om dit onderwerp.
0: Nou, weet je wat, om te voorkomen dat je zonder dat je het door hebt,
1: ja,
0: dingen overdraagt aan je zonen, laten we het over zonen hebben.
1: Ja.
0: Moet je afvragen, toen ik jong was, wat heb ik gemist? Of wat zou ik graag gewild hebben?
1: Ja.
0: Puur een soort zelftaxatie maken. En wanneer je dat hebt, voor elkaar hebt, dan ga je met jezelf aan de slag van, en hoe ga ik dat doen nu met mijn zoon? En dan op een gegeven ogenblik heb je het voor jezelf inzichtelijk gemaakt, maar dan weet je nu nog niet hoe je het ten uitvoer moet brengen. Is dat een moment waarbij je jezelf, dan ga ik hulp zoeken. Of ik ga met anderen praten. Want je bent een heel erg bewust van dat wat je gemist hebt toen.
1: Ja.
0: En dat wat je dat niet in huis hebt. En dan ga je je bekwamen om op zijn minst de overdracht naar je zoon minder traumatisch te maken.
1: Ja.
0: Dus als je vader nooit met je sprak, of je vader bracht je nooit naar voetbal. Hij vond, ja, jij wil voetballen toch, dus hier heb je een fiets en ga er naartoe.
1: Ja.
0: Weet jij dat je toen je jong was daar last van hebt gehad? En dan moet je dat gemak niet gaan kopiëren van, mijn vader heeft het toen gedaan en het is me niet slecht bevallen, dus mijn zoon kan het ook. Je weet dat je daar last van hebt gehad, dus dan ga je 1 tot 2 keren met je zoon naar voetballen en dan blijf je daar en dan kijk je hoe hij voetbalt. En wanneer hij in de auto zit, heb je niet alleen kritiek, maar dan zeg je tegen je boyke, vandaag was je tof man. Vandaag heb ik naar je gezien en ik was zo blij dat je mijn zoon was. Complimenten geven op basis van inzicht. Complimenten geven op basis van het zien dat er een verschil is.
1: Ja.
0: Wanneer er verschil is en je kan geen compliment maken omdat je vragen hebt. Die vragen heel duidelijk stellen aan de mensen waarvan je die antwoorden verwacht en graag wil hebben. En minder in constant in confrontatie en met verwijten zitten.
1: Ja.
0: Dat moeten we doen. Jaloezie, jaroesoe zeggen ze nou een sikkie. En
1: ja,
0: wij moeten ervoor zorgen dat jaloezie, omdat de ander veel beter is of dan de ander vaardiger is, niet ervoor hoeft te zorgen dat je niet voor nabijheid zorgt.
1: Ja. Duidelijk. En wat er vaak wordt gezegd, Bradewaldi, is dat de zwarte gezinnen zijn vaak eenoude gezinnen. Ik vraag me vaak af, is dat nog steeds zo? En een andere vraag die ik daarbij heb is van, zorgen eenoude gezinnen, waarbij alleen vaak de moeder aanwezig is, dat onze jonge mannen zich anders gaan gedragen binnen de maatschappij?
0: Ik denk niet dat het is omdat het een ouder gezin is. Ik denk omdat binnen een ouder gezin, degene die dat gezin draaiende moet houden, zo veelzijdig of zo divers bezig moet zijn om zich boven het maaiveld te houden, dat een aantal dingen binnen het gezin niet goed uitgewerkt worden of dus niet uitgewerkt wordt. Iets als aandacht.
1: Ja.
0: Weet je, onze sleutelkinderen, die moeder werkt hard, heeft 3 banen, kan er niet zijn wanneer je van school komt. Dus je zoekt een tussenweg om je dan een sleutel om je hals te geven. Dat wanneer het thuis is, maar wanneer je naar huis gaat, heb je eten. Kan
1: ja.
0: je broodje eten, je kan je boter eten, je hebt een PlayStation, je hebt de televisie.
1: Ja.
0: Maar die eenzaamheid wanneer je daar komt, kilt je als kind.
1: Ja.
0: En dan gaat de straat lonken. Of dat, dan gaat de peergroep lonken. Maar dan heeft het niet te maken omdat het enkel alleen maar een eenouder is. Die eenouder moet dan voor een coalitie gaan zorgen. Kan ik een zus vragen om te helpen? Kan ik een broer vragen om te helpen? Waar ga ik taxeren waarbij ik mijn kind of mijn zoon in dit geval minder snel een aantal volwassen handelingen in zijn eentje moet laten doen?
1: Ja. Maar waar blijft de rol van de vader dan, de afwezige vader, waar men het vaak over heeft?
0: Zeker, dat is een tweede.

0: Ja.
1: Want wat gebeurt er vaak? Die moeder heeft een hele prominente rol in de afwezigheid van die vader. Weet je? Blijf je met pijn, blijf je met verdriet zitten, blijf je met boosheid zitten, is de kans heel groot dat die vader op afstand blijft. Natuurlijk heeft die vader een inspanningsverplichting. En ik zeg, die inspanningsverplichting is deze. Dus ten meer dat je weet dat je een zoon hebt en je hebt geen contact met die moeder of je kan geen contact met die moeder krijgen, zijn er zoveel andere mogelijkheden om je zoon te bewijzen dat je voor hem bent en iets voor hem kan betekenen. Als je je zoon niet dacht, maar nader, maar je hebt wel een broer, dan zeg ik naar je broer. Zeg van, vraag hem als je samen met hem schoenen kan kopen. En die schoenen voor hem gekocht hebt, leg mijn zoon uit dat het mijn initiatief is. Dan spelenderwijs zorg je ervoor dat die jongen er is en dat die jongen weet wie je bent. En later in dat traject gaat hij zelf naar je toe komen of de mogelijkheid is veel breder geworden dat je iets met je zoon moet doen.
0: Ja.
1: Onze zwarte mannen moeten weten dat ze een verplichting hebben naar hun kinderen toe. En het is soms moeilijk bij vechtscheidingen, maar er zijn zoveel mooie vormen die je kan bedenken, waardoor dat kind weet dat je niet daarbij mag komen omdat de rechter dat niet wil, omdat je hoogstwaarschijnlijk een kardinale fout hebt gemaakt.
0: Ja.
1: Dus de rechter wil dat niet, en terecht. Maar dan kan je na zo'n besluitvorming van de rechter zelf creatief gaan nadenken en wat kan ik dan wel voor mijn kind betekenen.
0: Ja, duidelijk. Ik binnen het jongerenwerk, ik ben werkzaam in het jongerenwerk in Amsterdam Zuidoost in de Bijlmer. Wat wij regelmatig tegenkomen is dat we heel vaak te maken hebben met ontspoorde jongeren. En vooral met ontspoorde jongens. En een deel kunnen wij een activiteit aanbieden in de jongerencentra. Alleen, we zijn geen hulpverleners. Dus we kunnen preventief te werk gaan. En waar nodig schakelen we andere autoriteit in, wat hun vakgebied is. Maar wat wij vaak tegenkomen, wat ik vaak tegenkom. En ik moet het ook even goed zeggen, want wat u net al zegt, van het gaat goed met onze jongeren. We hebben het altijd over een deel, een aantal van onze jongeren, een grote groep van onze jongeren. Terwijl met de andere hele grote groep wel heel goed gaat en die gewoon hun ding doen. Maar wat wij dan vaak tegenkomen, wat ik vooral tegenkom in het jongerenwerk, is dat. Ik zie vaak ontspoorde jongeren. Over de afgelopen jaren, ik zit al langer dan 50 jaar jongerenwerk, ben ik zoveel ontspoorde jongeren, zwart jongens tegengekomen. Meer dan meisjes trouwens. En wat ik steeds merk in alle afgelopen jaren en ook nu, dat het een ongoing ding is. Dat zwarte jongens blijven ontsporen. Waar kunnen we de oorzaak hiervan zoeken?
1: Ik zeg, zwarte jongens wanneer ze hun vader missen, raken ze de klus kwijt. Dus je begon al met die afwezige vader. Toch?
0: Ja.
1: En doordat die afwezige vader niet is, is de kans heel groot dat ze de straat opgaan. En die straat is dan de vervangende vader. Want op straat heb je strenge regels. Op straat moet je constant presteren.
0: Ja.
1: En jongens houden van presteren. En jongens houden van duidelijkheid.
0: Ja.
1: Maar die straat heeft ook een gigantische valkuil. Want op de straat gebeuren er ook heel veel nare dingen. En wanneer je wil voldoen aan een aantal regels en je hebt dat inzicht niet om de overview te hebben van hier doe ik niet aan mee, hier kan ik niet aan meedoen. En vergeet niet, die peergroep, die groepsdruk is mega.
0: Ja.
1: Dus als je zoon, al heeft hij de intentie niet om te ontsporen, meer tijd op straat doorbrengt, is de kans heel groot dat hij met die grote zorg doorgaat. En als je hem vraagt waarom, gaat hij je hoogstwaarschijnlijk geen antwoord kunnen geven. Een straat is voor mij niet om te vertoeven. Een straat is voor mij om je te verplaatsen van punt B naar punt A. Vertoeven doe je thuis en vertoeven doe je bij bezigheden, net wat je gezegd hebt. Je hebt drumdingen, je hebt kunst en cultuur. Daar vertoef je, daar leer je spelende hele mooie dingen van het leven.
0: Ja.
1: Maar als je als jongen is om op straat te vertoeven, is de kans heel groot dat je in hele nare situaties terechtkomt.
0: Ja, ben ik mee eens. Als we het hebben over intergenerationele trauma's, hè, dat hoor je ook nu heel vaak. Ik heb een aantal jaren geleden een artikel gelezen en ik vind het jammer dat ik het artikel niet kan vinden. Het was een kort artikel, 2 pages, waarin een deskundige stelt dat racisme... ik zeg het anders. Dat onze jongeren worden opgevoed tussen 2 culturen. Thuis hebben ze vaak een Afrikaanse, Afro-Surinaamse of een Caribische opvoeding. En wanneer ze de straat op gaan, dan staan ze wel onder druk van de westerse samenleving. En dat kan ook, wat stond in het artikel, die ik eigenlijk niet kan vinden, dat het ook een kleine of mentale schade kan brengen voor jongeren. Want ze moeten zich in tussen 2 werelden moeten ze zich begeven. Kent u dat?
1: Nou, jawel. En ik weet niet of het een mentale schade is. Het is een situatie waar je kiezen voor dat wat bij je hoort. En daar waar je graag bij horen. Weet je, want je wordt ook meertalig opgevoed.
0: Ja.
1: En wanneer je Frans kan praten en Duits kan praten en Engels kan praten. Dus zo heb je ook je thuis, je cultuursituatie. En wanneer je buiten huis komt, heb je die westerse samenleving die een aantal eisen aan je stelt. En dan hoef je jouw thuissituatie niet tegenover die westerse situatie te zetten. Want dan word je een vechter. Wat je wel kan doen is van, wat heb ik nodig om in die ene cultuur te kunnen overleven en samen mee te doen? En welke andere skills heb ik thuis nodig?
0: Ja.
1: En wanneer je daar een evenwicht in vindt, dan hoef je minder vaak in stresssituaties terecht te komen.
0: Ja.
1: Weet je, iets van ons. Wanneer wij boos worden op elkaar, worden we onze hele leven lang boos op elkaar. Hè?
0: Ja, klopt.
1: En in die andere cultuur is men boos op je, maar men zegt van kunnen we erover praten.
0: Ja.
1: En wij worden geleerd dat wanneer je boos wordt, mag je de rambam krijgen.
0: Ja.
1: En dan kan je vragen van waar komt het? Maar je kan ook je afvragen, wat doe ik? Wat kan ik doen? Waardoor ik niet mijn hele leven lang boos ben op mijn broer, omdat mijn broer mijn mooiste schoen heeft gebruikt en het ziet er niet meer naar uit.
0: Ja.
1: Nou, en daar ben ik met anderen constant aan het zoeken van hoe kan ik een evenwicht erin doen. Als je thuis komt en het is winter, weet je dat je je verwarming aan moet zetten. Je weet dat je je deuren niet zomaar aan moet doen. Dus zo ben ik constant op zoek van hoe kan je een evenwicht in vinden om voor jezelf te kunnen laveren en weten welke keuzes je kan maken wanneer je ergens komt en ze stellen andere eisen aan je.
0: Ja.
1: En als je voor het eerst daar bent gekomen en die eisen zijn te hoog,
0: ja,
1: dan ga je terug naar jouw groep en zeg van, hé jongen, ik kon nou een president, maar stel dat Tammy moest doen. En dan word je bijgepraat. Dus communicatie, vind ik, is zo'n gigantische belangrijke sleutel om te kunnen overleven.
0: Ja. Is er ook, trouwens, luisteraars kunnen ook even bellen als ze dat willen, 020-471-4291. Is er een verschil, Brada Waldi, tussen jongens die hier opgroeien in Nederland qua gedrag en jongens die opgroeien in Suriname? Want ik heb het idee dat in Suriname de sociale controle natuurlijk, ik woon niet daar, maar de sociale controle veel beter is. Hier hebben ze veel meer uitdagingen dan in Suriname. Ik kan het missen.
1: En weet je, en ik zeg niet dat de sociale controle beter is. De sociale controle wordt veel beter geaccepteerd door de jeugd in Suriname.
0: Ja.
1: Weet je, dus als je zo'n oom je iets zegt, al klopt het niet, want je weet dat het niet klopt, hou je mond dicht en je gaat de confrontatie met je oom niet aan.
0: Ja.
1: Hier, als die oom je iets zegt, moet hij gedocumenteerd zijn. Want je gaat de confrontatie met hem aan. Je gaat vertellen van het klopt niet. Het is niet zo.
0: Ja.
1: Tegenwoordig hebben artsen het ook moeilijk met hun patiënten. Want voordat die cliënt bij zijn huisarts gaat, is hij op het internet gaan zoeken wat hij heeft en wat hij is en wat er gebeurt.
0: Ja.

0: als je nu voor die arts zit, zit je gedocumenteerd. En zo heb je het ook met onze kinderen hier.
1: Ja.
0: Die vooral, weet je, de derde opvoeder nu hier in de wereld, maar hier is het duidelijk. Is de telefoon, is het internet.
1: Ja.
0: Onze kinderen weten vaak veel meer dingen dat wij ze toe zouden schrijven aan de leeftijdsklasse waarin ze zitten.
1: Ja.
0: Nou, als je dat weet als ouder, zeg ik, dan moet jij als ouder je ook verder gaan ontwikkelen. Om niet te zeggen, het is niet goed of laat het. Maar om je te ontwikkelen, hoe ga ik dat gesprek met mijn kind of mijn kinderen aan. Waardoor ik de kans krijg om mijn levenservaring met ze te delen. Waardoor het iets wat genuanceerder wordt.
1: Ja.
0: En dat is zo belangrijk. Vandaar weer die communicatie. Vandaar, hoe doe je het in je gezin? Hoe doe je dat?
1: Ja.
0: Als die alleenstaande moeder niet zegt, ik heb voor die schoenen gezorgd. Maar die alleenstaande moeder kan zeggen, weet je wat ik allemaal gedaan heb om je een paar schoenen te geven?
1: Ja.
0: En als je slim bent, zorg ervoor dat je dit voorkomt in je leven. En dan geef je meer context dan alleen uit die macht en hiërarchie opereren. Zo kijk ik ernaar.
1: Ja.
0: En je krijgt het niet cadeau. Je moet constant blijven praten. En een van de grootste successen is dat je moet blijven incasseren.
1: Vooral, als ouder. Vooral dat. Wat ik zelf merk als als persoon, als deskundige die met jongeren werkt, mijn hele leven lang, is dat ik ben op veel plekken terechtgekomen, bijvoorbeeld in de hulpverlening met de jongeren, of zelf bij de justitie, in de gevangenis. Ik heb ook in de gevangenis een aantal keer gewerkt om een aanbod te creëren. Maar ook op andere plekken, ook op school heb ik, ik geef af en toe nog lessen op school, maar nu meer op het hbo. Maar wat ik vaak merk is dat onze jongens hebben niet zo een, ik zal niet zeggen angst, maar het lijkt erop dat onze jongens minder respect hebben voor iemand met de witte huidskleur. Ze luisteren meer als wij als zwarte volwassen mannen, oudere mannen, een training of iets geven, dan dat ik een wit persoon zie die daar voor hun staat, die hun moet coachen of begeleiden. Dat is mijn ervaring. Daarom zeg ik ook heel vaak tegen andere zwarte broeders, zorg ervoor dat je, als je minimaal 4 jongens kan coachen, is niet elke dag coachen, maar als je 4 jongens uit je omgeving kan begeleiden, coachen. En natuurlijk, want dat zeg ik vaak, dat het vaak mist. En wat ik vaak heb gezien, is dat ook op school, hè, als ik kijk hoe onze kinderen omgaan met die witte docenten, denk ik van wauw, dat moet het niet bij ons flikken. Heeft u daar al ook ervaring mee op deze, wat ik nu zeg, deze kijk?
0: Ja, jawel, ik heb ervaring mee. Dat hangt er ook vanaf hoe wordt er thuis naar de buitenwereld gekeken.
1: Ja.
0: Die buitenwereld is niet altijd oké. Maar belangrijk is dat je kind niet opvoedt met een bepaalde racune naar die buitenwereld toe. Want dan heb je echt die witte docent die de juiste informatie geeft, maar misschien ook in een andere vorm. Dan zit je daar met je vooringenomen boosheid, geef je jezelf de ruimte niet om andere informatie van iemand anders je eigen te maken.
1: Ja.
0: Dus belangrijk is dat wanneer je met jongeren werkt, je jongeren zo ver kan krijgen dat luisteren een van de succesvolle een mechanisme zijn voor jou als kind.
1: Ja.
0: En dan heel belangrijk is dat als wanneer je jezelf openstelt, dat je diverse informatie tot je kan nemen. Dan alleen te denken van, ik zal witman tegen me was aan mijn aardje.
1: Ja.
0: Je aardje zal witman itaki maar in aftikken, Abra. Je aardje zal witman itaki, dan neem je een deel van hem over. Nou, en wij ouderen, en wij trainers, en wij coaches moeten ervoor zorgen dat de jeugd niet met een gigantische boosheid naar die buitenwereld opzit, want groot wint altijd.
1: Ja.
0: Dus je moet leren hoe te laveren, leren hoe je zelf neerzet en leren dat die buitenwereld ook respect voor je krijgt.
1: Ja, dat is heel goed gezegd. Ik heb nog één vraagje voor u en daarna kunnen we het afronden.

0: Ik wil toch even nog terug op gaan op intergenerationele trauma's. Ik heb daar een paar keer een programma's over, een activiteit over gemaakt, georganiseerd. We horen het nu vaker. Hè. We hebben onze ouders, wij zelf, hebben last van intergenerationele trauma's. Het te maken heeft met die 400 jaar slavernij die ons heel veel heeft aangedaan. Kunnen we met oprecht zeggen dat we last hebben van intergenerationele trauma's?
1: Als we last ervan hebben?
0: Ja, als gemeenschap.
1: Jawel, we hebben er last van. Maar als je merkt dat je er last van hebt,
0: ja,
1: toch? Wat doe je aan die last te verminderen? En welke mensen laat je dicht bij je komen om samen met jou die last te verminderen? En niet zitten van dit hebben jullie gedaan en dit komt daar van. Dit is er al.
0: Ja.
1: En nu heb jij de mogelijkheid om je pijn te verlasten of middelen te zoeken dat je minder last en stagnering hebt,
0: ja,
1: van die pijn. Dus ik blijf op die persoonlijke inspanning die je moet vertonen.
0: Ja,
1: ik ben minder fan ervan om constant met het vingertje te wijzen. Weet je?
0: Ja.
1: Kijk, taxeer van hier komt het van, Samodou. Het is hetzelfde als je niet met je vader bent opgegroeid. Dat je tegenpas zodanig dat ze iets pakken doet verkeerd. Je kopieert een FIPA zonder dat hij abend van nodig is. Zonder dat hij abend door dat je kopieert een schriftgedrag FIPA.
0: Ja.
1: En dus wanneer geconstateerd hebt van hierin dat mijn pa ben doen en mij ben aflasten van, maak je een zelfanalyse. Wat ga ik doen en wie heb ik daarbij nodig,
0: ja,
1: om het inzichtelijk voor me te maken dat ik niet hetzelfde van mijn vader doe naar mijn kinderen toe?
0: Ja, helder. We gaan aanstaande zaterdag gaat u een sessie geven bij Menpain aan een groep jonge mannen, zwarte jonge mannen. Ik denk dat veel meer mensen dit mogen horen, hoe u bezig bent met onze jongens. Kunt u heel kort aangeven wat u in zo'n sessie gaat doen, heel kort, en wat de uitkomst van zo'n sessie mogelijk zou moeten zijn?
1: Wat ik aanstaande zaterdag wil doen,
0: ja,
1: is praten over lichaamsbeleving en lichaamservaring.
0: Ja.
1: Omdat ik onze zwarte jongens wil leren dat hun thermostaat, hun thermometer, hun persoonlijke thermometer leren te lezen. Dus als je voelt, bijvoorbeeld als je voelt dat je ergens niet naartoe wil gaan,
0: ja,
1: zorg ervoor dat die matties je niet zo ver krijgen om te gaan. Want wanneer je er bent, heb je shit.
0: Ja.
1: Hoe zorg je ervoor en hoe train je dat bij lichamelijke signalen en lichamelijke intuïties jij een keus maakt voor jezelf en niet voor de ander?
0: Ja. En wat is de uitkomst? En wat zou een mogelijke uitkomst moeten zijn dan, concreet? Als ze deze sessie hebben gevolgd, deze jongens?
1: Omdat ze kunnen communiceren met elkaar. Ik actie niet gekomen, maar ik kom, want mijn huis werkt voor mij.
0: Ja.
1: Ik actie niet gekomen, maar ik kom, want ik ben tramis niet, maar dat niveau klimaat of zo.
0: Ja, precies. Duidelijk. Heel erg duidelijk. Oké, nou dankjewel. Ik ben door al mijn vragen heen. Ik ben sowieso zaterdag aanwezig bij deze sessie. Oh, het is morgen al trouwens. Vandaag is vrijdag, het is morgen al.
1: Ja, ja.
0: Dus ik ben benieuwd ernaar. Want het is natuurlijk een andere manier van werken met onze jongens. Ik leer ook altijd. Ik blijf leren. Dus ik kijk er echt naar uit wat er morgen gaat gebeuren.
1: Het is een andere manier van werken, maar ik ken je ook heel lang. En ik weet dat je met muziek bezig ben.
0: Ja.
1: Weet je, er is toch een spreekwoord, was muziek en zang dan niet, het leven had geen waarde. Dus wanneer die jongens bij jou muziek komen maken, zie je ook via hun muziek hoe ze van binnen in elkaar zitten en hoe blij ze zijn dat ze het op zo'n manier kunnen uiten. En ik ga proberen morgen het verder uit te vouwen.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel, Barada Waldi. En voor dit interview. En ik zie u morgen.
1: Dankjewel.
0: Ja?
1: Sterkte.
0: Oké, jawel. Dank je. Dag. Ja. Dit was meneer.

die Nijhorst. Volgens mij is hij vaker wel bij Matraille geweest, samen met Glenn. Dus hij moet wel een bekende bij u thuis zijn. We gaan even naar de muziek en daarna kom ik terug met de laatste 10 minuten. Tot zo.

Ja, we gaan even snel verder, want ik heb nog maar ongeveer 8 minuten. Even dit. We hebben woensdag hebben we Kitty Kotti op verschillende wijzen gevierd. Ik was uitgenodigd ook om in het Oosterpark aanwezig te zijn bij de herdenking. Ik kon helaas niet. Ik had andere afspraken. Ik moet zeggen, de maand juni is voor mij als professional, als cultuurprofessional en erfgoedprofessional best wel intensief. Omdat ik en mijn organisatie en mijn collega's, we moeten eigenlijk de hele maand juni zijn we druk bezig op scholen, voor bedrijven, voor organisaties, voor presentaties, festivals, activiteiten. Dus het is een hele drukke maand voor ons. Ook de komende dagen tot en met zondag is heel druk. Dus vandaar dat ik dus 1 juli niet in het Oostpark kon zijn. Ik heb het wel bekeken vanaf mijn telefoon. Die had ik bij me. Dit was gewoon de Nationale NOS heeft het uitgezonden. Interessant om te zien. Is wel hetzelfde, moet ik zeggen, elke keer. Maar goed, we moeten herdenken. En de vraag die ik heb aan u thuis is... ik had het ook al vorige keer gesteld. We weten allemaal dat 1 juli de officiële afschaffing was van de slavernij in het Nederlands Koninkrijk. En dat onze voorouders nog 10 jaar gratis moesten doorwerken. Vandaar dat we altijd zeggen 1873. En wat ik elk jaar wil zeggen is dat we gaan dus allemaal in onze mooiste klederdrachten naar het Oosterpark of naar het Museumplein of in de Amsterdamse Poort. Er was ook een groot festival met optredens, met eten en drinken. Hier en daar een talk, een seminar of gast zo maar door. Alleen ik vraag me altijd af, hè, als we als zwarte gemeenschap, als we als Afrikaanse gemeenschap bezig zijn met het slavernijverleden, met het transatlantische slavenhandel, wat we ook noemen de Maava. In hoeverre, deze vraag heb ik vaak gesteld, in hoeverre zijn we ook bezig met het doorwerken van het slavernijverleden? Als je dat doortrekt naar hoe wij leven, hoe we denken, hoe we ons gedragen. In hoeverre kan je als persoon van Afrikaanse afkomst in de diaspora daadwerkelijk bezig zijn met het memoreren, het eren van je voorouders, het vieren te vrij zijn en eigenlijk nog steeds bezig zijn met sporen, met gedragingen die voortkomen uit het kolonialisme en het slavernijverleden. En dan heb ik over identiteit, over colorism, over religie. En ga zo maar door. Ik vraag me dat altijd af als ik iedereen... ik ben wel naar 2 plekken geweest, ook even te kijken van hoe is de sfeer. En tuurlijk, het was lekker warm. Iedereen is blij. Iedereen wil gewoon buiten zijn. Mensen zijn vrij van hun werk. Sommigen hebben vrijgenomen. En ik snap dat mensen ook een uitlating nodig hebben. Want we zijn 24/7 bezig met ons werk en ons gezinnen en de familie. Maar ik vraag me echt oprecht af van 1 juli is nu voorbij. Gaat u... thuis, de luisteraars, gaat u bezig zijn met educatie over wie we zijn, waar we vandaan komen? Gaat u zeggen van oké, 1 juli is voorbij en ik wil dit jaar, als het natuurlijk in uw financieel vermogen ligt, een week naar Ghana gaan op pelgrimreis of ik ga een week naar Benin om te gaan kijken van oké, wat kan ik opdoen qua mijn Afrikaanse afkomst? Of u gaat naar Suriname en u zegt van ja, ik ga op zoek naar African heritage. Of ik ga ervoor zorgen dat ik meer met educatie ga bezig zijn. En zodat ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen kan informeren over wie ze zijn, over hun geschiedenis. Dus dat soort vragen komen altijd bij mij naar boven. Oké, 1 juli mooi en waar. We zijn allemaal blij. Iedereen, ook op social media, iedereen post van alles. Ja, we zijn vrij. We moeten dit doen, we moeten dat doen. We zijn blij. We memoreren onze voorouders. Allemaal mooi, goed, blijven doen. Maar hoever ben je echt wel bezig met jezelf educatie aan te bieden. Jezelf, je kinderen educatie aan te bieden. Maar niet alleen je kinderen, ook de mensen om je heen. Of is het alleen maar, het is 1 juli. En omdat ik moet toch laten zien dat ik ook met 1 juli bezig ben. In mijn kotten of in mijn mooie klederdrag of ga zo maar door. Dat zijn allemaal vragen die ik me altijd afstelde. En in hoeverre, als je zegt van, zijn allemaal dingen, allemaal vraagtekens die ik in mijn hoofd heb. In hoeverre zeg je, kan je zeggen van,
Ik vier onze vrijheid. Ik memoreer onze voorouders. Ik denk aan onze voorouders hebben geleden. In hoeverre kan je dan als Afrikaanse persoon, ja, u thuis die luistert, in hoeverre kunt u dan zeggen van ik ga het kerstfeest vieren, ik ga me bezighouden met Pasen, ik ga me bezighouden met colorism. Dat zijn allemaal vragen die ik al jaren, jaar in en jaar uit stel. Ik vraag me heel vaak af als ik de enige ben die zulke vragen heeft. En op dit soort dagen, op dit soort feestdagen, maar ook op feestdagen zoals kerstfeest, Pasen, ben ik een soort van socioloog. Ik heb die opleiding niet gedaan, maar ik ben echt altijd aan het kijken waar onze gemeenschap mee bezig is. Onze zwarte gemeenschap, dus u ook thuis. En dan vergelijk ik het met dat iedereen zegt van ja, we zijn vrij, we komen op voor onze mensen die 400 jaar zijn vermoord, zijn afgeslacht, zijn verkracht. Maar de sporen van het slavernijverleden, de sporen van het kolonialisme, het lijkt net alsof we dat wel willen blijven hanteren, willen blijven vasthouden, omdat we zo daarmee zijn opgegroeid. Dat zijn allemaal vragen die ik altijd heb hoor, voor iedereen, voor de mensen die hiermee bezig zijn. En ik krijg nooit een goed antwoord erop. Is ook misschien niet nodig, maar het houdt me wel bezig. En dus soms heb ik zoiets van, misschien moet ik een keer een soort van scriptie of een essay over schrijven over hoe wij ons gedragen als niet alleen wij als Afrikaanse Surinamers, ook de Curaçaoenaren, de Arubanen, in hoeverre ze vinden dat ze Afrikaanse afkomst zijn. De Dominicanen die zeggen van dat ze niet Afrikaans zijn, dat ze niet black zijn, dat ze Dominican zijn. Maar ook de Ghanese, want ik check de gedragingen van onze gemeenschap heel veel en altijd. Dus het laat altijd vraagtekens bij me achter van ga ik het nog meemaken dat we als zwarte gemeenschap zeggen van hey, genoeg is genoeg. We willen niet meer doordrongen zijn. We willen niet meer slachtoffer zijn van de Ma'ava. Maar ik zie het nog niet. Ik zie nog niet de vooruitgang persoonlijk, maar dat ben ik. Oké, ik wilde alleen nog een fragment voor u afdraaien, maar het is bijna tijd. Dus u krijgt dat volgende keer van mij. Ik had een heel interessant fragment waarbij een influencer op social media in debat gaat. Hij is een African American en hij gaat in debat met een broeder uit Congo die in Amerika woont. En het gaat over Christianity, over christendom. En het is een zeer interessant interview, dus die houdt hij van mij te goed. Dus tijd zit erop. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik hoop ook dat u heel veel informatie heeft kunnen opdoen van het gesprek met mij en Brada Waldi Nijhorst. En we zullen vaker van deze professionals, van deze Bradas en Sisas in de studio hebben om ons te informeren over kwesties die gaan over onze samenleving, waar wij als mensen van Afrikaanse afkomst in vertoeven. Tot zover. Geniet van uw weekend. En wat u ook gaat doen, doet veilig en zorg voor uzelf. Yes, laters.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank ex-begroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral

0: in de ontstaansgeschiedenis, de bestuursmodellen en de opvoedingssystemen bij de Marons. De toegang is gratis. Mis dit niet en zeg het voort. Kom, luister naar de stem van de Marons in No Limit, vrijdag 3 juli om 7 uur 's avonds, Geldershoofd nummer 80 in Amsterdam Zuidoost.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat de leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prism BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prism BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: lieve luisteraars, goedemiddag. Noyaso, Norman en Baro, die ik mopo vanuit een studio voor Mart. Dat was donderdag Baganadizi. Weliswaar een beetje verlaat wegens een misunderstanding. Vandaar, de weken gaan hard en ik dacht dat het de beurt was aan Max. Dus vandaar dat meeting meeting in de tussentijd. Eerste uur weer een mooi cultuur poko. Waarvoor ik zeg van oké, zo lees dat zoals aan moest go. We zijn nog in de spirit van 1 juli, 3 naar 2. En ik ben hier in de studio om met u van gedachten te wisselen, te participeren over alles wat u ziet, hebt meegemaakt of nog moet meegaan maken. Die kant kunnen we opgaan vandaag. U kunt uw kitty-kottie-gevoel nog met ons delen. De gevoelens, de mooie beelden die u nog ziet. En misschien heeft u ook dingen gemist. Elementen in het verhaal, je misding, dat je kan actualiseren toch op een radio eventjes. Dat kan. Daar is Mart voor. Langer dan 41 jaar. We hebben de zaak aangewakkerd. En nu zien we met, nou niet met leden ogen hoor, maar met blij gevoelens dat het zich aan het verspreiden is als een olievlek in het hele land. En daar zijn we blij mee. We zien jouw ontwikkeling dat die. En de geest is uit de fles. Maar nou of de organisatie Sahara geest die dat poeru kon adoro. O harenk mo boi na badra. En nou e panya loon toe. I na her kondre. Klaar. En ook fantastisch mooi om te zien dat steeds meer jongeren zich ermee gaan bemoeien. De dati. De. Ze zoeken op zoek naar de waarheid. En ze vinden dankzij ook de technologie. Hè? Media, techniek, ICT, YouTube, AI. De Fini, de Suku. En het is leuk om te zien hoe dat zich beweegt. En ook de Nederlanders, die merken dat. Dag. Oké, goed. Ik word gegroet door de buurvrouw. Die heeft zich ook aangemeld in het pand. Net was ik alleen. Maar ik merk dat de telefoon rinkelt. En ik ga ervan uit dat het luisteraars zijn die niet kunnen wachten op deze occasie. Via Maat Radio. Dat vinden we fijn hoor. Aan de ene kant vinden we het fijn dat we zeggen dat u geduldig heeft gewacht. Je loopt ook. Wat is nou dit soort ideeën dan? Een betrouwbaar, een station met rieken tap ding. Dan ben je een non-stop pokozoon, bakaketikoti vieri. Je loopt nog met de comfort. De sandais tjeete wakalon toe. De ene man laat die, de ene man uit die. Nou, gisteren was ik ook in het Oosterpark. Moet ik u eerlijk vertellen, ik was daar omringd door drie leuke vrouwen, prachtig gekleed. Cynthia en een vriendin en nog een andere dame die we ook goed kennen in de gemeenschap. En ook Mart Sabeng, ze volgt ons, ze is kritisch, maatschappijkritisch, hij beweegt. En ik zat naast haar, dat we loko, we watchi. We loko, we loko. We kijken wat er allemaal zich gebeurt. En daar worden de uitspraken gedaan of gevoelens geuit. Sabena miwant ak neemi de zeker tak sentja de arki en agwe atakera neemi no tanja. Miwagwa richting Zuidoost-Golokus heb sanape. Ik had me ook voorgenomen richting het museumplein. En daar ook wilde ik gaan bij Maureen. Had iets georganiseerd in de Meervaart. Ik ben bij Peggy gegaan, daar vlak in de buurt van het Oosterpark. Gonjaan broodje en drinken wat gingabiri. En opeens kreeg ik het gevoel van... Nog een oude pressie boy. Hij geeft me gewoon een soort rouwstemming. Gwaai was ook ook aan die dong. Ik zei hier, Tamara is aan vinden plaats. Ik zei, lukken televisie. Ze maar saffeteer je radio, jpietje. Tap wat er allemaal is gebeurd. Dus ik ben nergens anders gegaan dan richting huis. Ook aan die dong. Gewoon plotseling. Terwijl ik was in een feeststemming. Maar na het aanhoren daar allemaal van die speeches. In Oosterpark, de toespraken. Sommige pittiger. Van sommige had je meer verwacht. Kortom, je laat het op je afkomen. Je tikkie. Je laat die schrijven. En je hoort leuke dingen. Dan waarvan je zegt van oké, okay, prima, die sarif die de gokanti dong. Zo heb ik het meegemaakt gisteren. Mooi weer. Ik denk na langasdon dat je in het park ook toe. Dan je op een gegeven moment merk je ook dat je ook niet jonger wordt. En zo lees je Sanedji Piki. Je hebt op zijn bewaak mee. Tegen me dat keer die de nog deed nog feeststemming. Trouwens, ik was ook in het wit gekleed. Hè. Wit is over het algemeen bij ons een beetje rauw. Wit-blauw. Zo bij de. Draag ik niet vaak hoor, maar het was goed. Ik voelde me zo. En ineens, ja. Heb ik dat gevoel van, ja. Ik de trouw, ik plezier. Je bezin. Gotje sisseref moroboom. Dat is gebeurd gisteren. Dus als u mooie verhalen hebt, leuke dingen, dingen die acties waarvan u zegt van dat moet gedeeld worden. U heeft ook wat meer verwacht. Dat kan ook. Ook die geluiden horen we graag. U heeft ideeën, suggesties. Dan deelt u dat graag met de samenleving. Want daar is markt voor. We geven occasie voor uit u en uw gevoelens. Die informatie, praat die sabi, lobby. Nanga frustraties ook, je mag praten naar ONU. Graag. De lijnen zijn nu open. 020-471-4291. En Cynthia, if je maakt een opmerking, is de Kandia Juru door of uw lancering, ook de Tapa Radio. Kom, van je befiri. Terwijl ons don, je takwasa niet aan je tak. Hey, omloek en jouw moor in de gaten aan ontwikkeling DC. Je weet waarover ik het heb. Dan Yusa GPG, if you mang, if you arki. Goed, dat was het. Luisteraars, de lijnen zijn nu vrij. De bellers die eerder hadden gebeld, waarbij ik niet heb kunnen opnemen, die zijn nu vrij om hun nieuws met ons te delen. Hun gevoelens, hun bevindingen. Prachtig. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Indien u iets te vertellen hebben. Het is Wantrong 020-471-4291. Dit is een live uitzending. Geen opname, geen herhaling. Dit is na live. Mart Radio live, 2 juli. Johan Jera Juru ook toe. Ongeveer 10 minuten voor 3. Wie bent u? Welkom.
1: Dag Norman, met Jimmy.
0: Welkom, meneer Jimmy.
1: Norman, ik heb een stuk gelezen, hè. Waar ik verbaasd door AI, hè. Verdwijnen een heleboel administratieve banen, heel bijzonder. Die Human Resource Management, die zei... De middelbare school is niets meer. Dus als je niet een technisch beroep kan kiezen bij de lullen.
0: Dat is een zorgelijke zaak.
1: Ja.
0: Maar waar heb je het gelezen? Een AI-bericht?
1: Nee. Gewoon in een krantenartikel.
0: Oh, in een krantenartikel geven ze aan dat AI...
1: Human Resource Management van de grote uitzendbureaus aangeven dat bepaalde administratieve banen op middelbaar niveau voorgoed verdwijnen door AI. Know-how. Ook callcenters zullen op de duur helemaal verdwijnen met misschien één man om het dingen te regelen, maar voor de rest wordt het gewoon robotisering.
0: ja.
1: Die je aan de lijn kunt en je dingen zo werken.
0: Oh ja, ja, daar hadden we al voor gewaarschuwd. We hebben het zien aankomen, ja. Dat is vaker besproken bij Maarten, hoor. Sowieso. Ja, dus, maar nu wordt het steeds duidelijker, ja. Werkelijker.
1: Ja, steeds duidelijker. Hmm. En, dus, als je een kind hebt, zorg dat ze gewoon het technische beroep kiest.
0: Ja.
1: Want die robot kan dat niet vervangen.
0: Ja, nee, dat is waar. Ze zullen er wel iets voor zien te vinden, hoor. Dat de robots ook sommige beroepen gaan uitvoeren.
1: Ja.
0: Waar sommige dingen kunnen ze inderdaad niet.
1: Nee.
0: Maar je weet wel dat er fabrieken zijn waar het voorwerk voor prefab woningen.
1: Dat staat al lang.
0: Juist,
1: dat
0: die allang. Worden daar en gemaakt met robots.
1: Gebouwd worden,
0: ja.
1: Worden vanaf de vloeren en dergelijke worden van tevoren.
0: Precies.
1: Het enige ding is het bij elkaar zetten.
0: Ja.
1: Voor de uitvoering, maar de techniek gaat heel hard.
0: Ja.
1: Dus en dan heb je de andere kant dat je ziet dat ICT, bepaalde soort ICT, aan de andere kant een heleboel kennis vraagt ook om dingen te, je weet, voor die machines en dergelijke.
0: Om ze te kunnen
1: dus,
0: bedienen.
1: Op een of andere manier, als je kind de know-how en de kennis hebt, zorg dat hij die kant gestimuleerd wordt.
0: Ja.
1: Is dat?
0: Nee, dat is een goede zaak. Dankjewel voor je bijdrage, Jimmy.
1: Oké.
0: Arigel, Aitambung, dag. 020-471-4291. Luisteraars, het is van belang dat wij ook via Maart Radio ook degene die jarig zijn vandaag feliciteren. Degene die in rouw gedompeld zijn, condoleren wij ook. Maar ook de zieken, die wensen we sterkte en beterschap toe. Dat moeten we vaker doen, want we horen ook geluiden waar we voorzichtig mee zijn om het op de radio te zeggen. Maar we heren zo'n bradalang als Savoen, we zieken. En de situatie is soms bedreigend, erg of lastig. Dus dan wens de kracht die en hoop dat ik de herstel zo snel mogelijk. Dat doen we vanuit de studio van Mart. Andere mensen zijn goed in het bidden, preken, hè, horen van Biggie. Dat is ook van belang. Dus als u zich geroepen voelt om een preek te doen of van Biggie, dan doet u dat ook via Mart Radio, hoor, om andere mensen kracht toe te wensen. Via wat kracht die dat die. Want dat doe je niet zomaar, hoor. Je hebt wat gevoel. En je hebt wat, het is ook een, hoe noem je dat, een gave om anderen middels woorden te stimuleren en te motiveren om hoop te blijven houden. Dat is ook zo. En het uit hun verdriet te halen. Maar ook mensen die jarig zijn, feliciteren. Heeft door een viering, tap den fassie. Oké. Luisteraars, wij roepen u op, 5 minuten voor tijd. Misschien moet u dat laten voorlopig voor na 3.

gevoelens of zijn ze nog steeds? Dat kan. En hoe heeft u het meegemaakt? Hoe heeft u het ervaren? Graag. 020-471-4291. Wat is er nog meer te vermelden? Ja, de toespraken in het Oosterpark. Andere mensen hebben aangegeven dat ze de burgemeester van Amsterdam tof vonden. Ze heeft het mooi verwoord, de gevoelens die er waren. Zo heeft u ook misschien een toespraak van iemand gehoord of een theorie of een boodschap waarvan u zegt van, ah ja, dat gwen misschien, gwen mi bonjo. Mi beloba dati. Ook goed. Dat mag u ook doorgeven, Theo Firi. En misschien zegt u van, nee hoor, mi dat nog spanning aan niks. Mi vieren een ernstig feest. Mi bedenken nog feeststemming. Mi jandring voer mi beren mooi. Mi geniet. En sommi ervaren a keti kotidisi. Mag ook. Oké. Dan mi o drink een koffie. Dis bagan na yoru. In afwachting voor een jongsu. Omdat de bellen sliep de 2 minuten dus de archie een poko kon. Mito schreef dadelijk bakken. Tot zo.

0: Maar nu, u doro wel. Dus nu kunt u aangeven wat u heeft gehoord, wat u wilt toevoegen. Zij u een poro, zij u een corrigeer, dat mag ook. Maar u kan, tjaar uw gevoelens ding, zij met mee is de commetide, zij uw grandmama en uw grandpaleriu, soort verhaal je briebi, een soort verhaal in je briebi, dat kan ook. Maar we zijn op school, in Scoro di Sia, instituut Mart, zij een poesgwanga langa, 41 jaar. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
1: Ja, meneer Norman.
0: Meneer Jan.
1: Meneer Arke, mevrouw Sintja. Mooie analyse. Voor mevrouw Sintja. Maar, dat de groep go apart aan de groep schuld. Go poti, Maron of Inji of Netrouwen. Na organisatie organiseren zo. Fuji is maar een aparte gelegenheid. Dat om erkend toe. Want als je een nationale Afrikaan, Sranamang, krans, dan een organisatie moet zorgen dat die. Dat je historisch gezien alles maakt met Afrika.

0: con enyang katibo dape nang pakanati wa teri sakatibo wa grup befreide serefi teri sakatibo nalaksai tak gwene na penelant mane fet afeti fu poti an Nederlandse slavernij verleden poti tap apresi pe de bewani wan sonder afeti fudeng en heemse nanganeng den sauwe kaar nou den da so des my kaar des refi maron ano me e kaar des ma na des ma feni ne feta feti de leifer wan bijdrage leksa me ere mevrouw de president Simon Setaki nes ma mus ki kisa grani tak den du dati des mevrouw Sentja abuwa ideaal taki non praat de a groep. Maar groep praat zo eenmaal. Dus in Marokko gaan naar eenheid bakken. En naar organisaties moest bedenken. Vaje kies de maron naar de foto sma. Voor foto apart. Sa gezamenlijk van krans. En dat was de moeilijk. Want alle groep of een takkie. Me wan mi eki identiteit. As een nan gemeenschap. Mooi. Maar het is wel een probleem en een moeilijkheden. En dan gaan we. Gelukkig we rokening. Al meer dan 100 jaar. Zo 100 jaar. We rokenen. Voor kontapa. A niveau. Per eenheid. Moest belangrijk. Maar hoe lobby. Eenheid en verscheidenheid. En dat na probleem. Want hoe alles groep of en dat ja maar mijn ziel schreefie. En dat we moest denken erover. Daarom ben ik trots dat mijn schreefie. Dat ik ben sinds 73 ten aan nou mijn steunding. Psychisch. Ik ben de nieuwe organisatie van Suriname. Voor een onderscheid. Voor Hindustani, Blakamang, Maron, Snezi, Jampanezi. En ben de een nationale organisatie voor Suriname en Holland. En smart bij de tegen, want een groep verbond, Surinaams verbond. Motto toen der tijd, toen in de jaren 50, de Beventaki, de Blakka Surinamang. Met ik overhand in onze vereniging, ons Suriname. Daarom ben ik de werkmotto dat de groep Surinaams verbond, de Redi Jusma, die ben in ons Suriname. Dus om denk ik dat ik pewego, fawego en fa eenheid voor Sernang, ja, is manja, nanga Sernama, na Sernang, nanga traperis in Grontapu. Dat is altijd wat tronk tweede rangs burger. Dat je ziet,
1: wat is die beetje? Mooi, ja.
0: Dan zijn er drie voetballers aan de schuld. Het schuld en een coach, kon verdedigen van een systeem. Die hebben Sabitaki, het systeem dat om ik den lassie. De eerste toepleider Winnie, per je ziet Bromby. We kiezen alle bal, maar dan een 5-2-3 systeem, 5-3-2 systeem met oranje lassie. En dan drie blakke boy. Dat moet ik wel aan meneer Norman.
1: Hoe heren u? Luisteraars, u bent aan zet. U heeft veel gehoord vandaag. En misschien aarzelt u om te bellen, omdat u nou bij het juiste woord toe dat kan. U hebt de juiste woord toe of gevoel. Of inderdaad ook zo, dat kan, want alleen is reageren. Maar komt u in, heeft u vier keer nee, neemt dat gewoon voor ook toe. Dan zo weet je ook als je via zender die zie. Dan maar dat je hier aan herhaling kan. De wat ik jongen betreft bij België. Of zeiden we nog komen eerder. Dus komt u maar in, heeft u vier. Dan liep alles aan je trouwen. Je ook toe. Op een denk je dan gewoon vier. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Tussendoor, en dat is typisch Mart, komen er ook boodschapjes tussendoor, Trasot, Boskopu, Messija, straks Max Sordam, 12 juli, 100 jaar, wat gaan we doen? Wat is een cadeau voor zo iemand zijn tap 100 jaar, want we komen aan voor Marta, oudste, 100 jaar, biggie jaar, in het rommel zomaar. Veel ervaring en wijsheden. Hij is er nog. Hij levert een bijdrage via zender. Teleka Kang. Maar zang je mee aan een 100-jarige. Komt u maar door. U komt voor?
2: Ja, Vesper, maar ik twijfel een beetje. Die BSO is net verhuisd.
1: Oké. Okay.
2: Maar ze zitten niet hier dus.
1: Dan zitten ze misschien in de andere, in een andere lokaal, ja. Dat kan. Oké. Okay. Dat is een bezoeker tussendoor. Mart Radio live met een manier microfoon. U bent welkom in de uitzending. Maar Max Sordam, 100 jaar straks. Wat is uw bijdrage? Wat is uw cadeau voor zo iemand namens Mart? Want we denken tot dat zang je moest ding. Zang belangrijk ding. Kijk, als u het niet weet, dan vinden we het ook leuk. Als u zegt van luister, ik heb niet veel, ik heb geen cadeautjes, ik weet niet wat ik moet geven, maar ik heb wel een budget. Dan stort u het gewoon op rekening van Mart. En zet u erbij Max Sordam 100 jaar. Dan dragen we het over aan de familie. Dat mag ook, is ook een cadeau. Altijd wat te doen naar uw financiële bijdrage kan. U bent erin, wees welkom.
3: Goedemiddag Norman, met Esme.
1: Dag Esme, wees welkom.
3: Dank je. Hey, weet je, ja, nou, ik weet of het misschien ter sprake gebracht kan of mag worden. Maar mijn radio of tablet is de hele dag op een salto. Maar de laatste tijd kan ik maar, hoor ik jullie niet. Kan ik jullie niet volgen, het is uit, het staat uit. Is er wat aan de hand of zo? Op dit moment heb ik wel gebeld, het staat nu op maarten.nl. Maar die andere stations kan ik ook niet horen. Zoals Radio de Leon en.
1: Klopt, ze zijn er niet. Ze zijn aan het verhuizen. Ze hebben voorlopig geen studio, heb ik begrepen. Dus ze hebben een time-out genomen tot nader order. Het gaat niet lang meer duren, want ze zijn de studio's aan het inrichten. Maar dat is het geval. Dus op dit moment moet ik u adviseren om uw radio of uw tablet alleen maar op Mart te laten. De hele dag, dag in, dag uit.
3: Oké. Okay. Nee, wat weet je dat? Okay, ik ben zo gewend om de radio. Ik bel niet, ik luister elke dag. De hele dag is die aan.
1: Ja.
3: Want ze is aan. Ik heb last van mijn arm, dus mijn mag gebruiken aan de radio. Ik voel die toets in.
1: Ja.
3: Dus daarmee aardig. Maar ik mis het gewoon, om het zo te zeggen, vooral 's morgens. Dan mis ik het wel, want met dit programma.
1: Begrijpelijk, ja.
3: Maar
1: dat is het hoor. Volgens mij zijn ze op internet niet te beluisteren. Misschien wel in de ether, maar u bent buiten Amsterdam, no?
3: Ik ben buiten Amsterdam, ja.
1: Dan is dat het misschien. Ja. Maar ze zijn bezig hoor, het kan elk moment weer goed komen.
3: Oké, ja, boom.
1: All right.
3: Dus,
1: dank je. Dag. Mooi. Luisteraars, we hebben u gevraagd vanaf het begin. Uw kutti-kutti gevoel, the day after. Wat heeft u gezien? Wat heeft u meegemaakt? Hoe heeft u het gevierd of herdacht? Van u go om, naar een AD. Heeft u het misschien u langs gewoon laten liggen? U zegt van nee, ik ga gewoon mijn ding doen hoor. Trouwen lezen wist je wel. Maar ik heb gezien in het Oosterpark. Feestelijk, mooi geklede mensen, mannen als vrouwen, zowel vrouwen. Prachtige beelden, fotoshots. NOS heeft ook laten zien hoe mooi en prachtig we kunnen zijn. En hoe we het kunnen beleven. In het hele land verspreidt het zich door nu. Je ziet hier en daar en overal kitty-kotty en hori. Sommige mensen maken zich zorgen. Dat aan een broer woeien ook is duidelijk nou, dan zou ik morgen op hem gaan. Kan, verdeel en heers. Panya, panya.

0: Anderen zeggen van nee, juist dat hoe ab van Odo. Brading, ten de uku van Kondre. Ala si, ala pchin dorpu. Tedape, umsi tekenen voor slavernij. En steeds meer organisaties vallen om. Tenminste, ze vallen niet om, maar ze geven aan dat ze ook hebben verdiend aan slavernij en ook schuldig zijn geweest. En nog steeds, want ze nu pas bekennen ze. Want het die wacht niet dat laatste moment. ASR, een bijverzekeringsmaatschappij, leveren bijdrage ook toe. Verzekerd in Boto, Tiki, McMoney, ook toe in Natori. Bombije verzekeringsmaatschappij. En in dat tak, ja, sorry, excuses. Ook toe bij de wezig, ja. Wie daar? Welkom in de uitzending.
1: Dag meneer Norman, goedemiddag.
0: Dag meneer Lisse.
1: Hoe gaat het u?
0: Met mij gaat het uitstekend na Kitty Kotti.
1: Oké, kijk eens aan. Meneer Norman, ik was onderweg. Peter, ik ben hier in de gang. Ik was onderweg en ik hoorde u het hebben over zwarte mensen in Midden-Amerika. Klopt het?
0: Ja. Garifuna's heb ik ze genoemd. Zo heten ze ook, ja.
1: Dat klopt, maar daar niet alleen. In Argentinië, Uruguay en Chili heeft u ooit eens een keer een zwarte gezien in het elftal van Argentinië of Uruguay of Chili?
0: Nee, heb ik niet gehoord. Ik heb begrepen dat ze in Argentinië zijn geweest, maar ze zijn uitgemoord daar.
1: Ze zijn er nog, maar ze krijgen kans. In Buenos Aires en in Montevideo, Uruguay zijn ze er. Maar ze zijn niet eens tweede rang, ze zijn vijfde rang burger. Echt waar.
0: Dat is erg.
1: Ja, het is heel erg. En kijk, meneer Norman, als ik bepaalde dingen zeg, dat er mensen zijn die het hebben van jongen in Zuid-Amerika. Verschrikkelijk. Meneer Norman, met mijn vriend Schauke en ik, we kwamen in Chili daar in 63. Toen pas zijn ze achtergekomen dat wij niet van Chili waren of zo. En zogenaamd heel anders tegenover ons. Dus meneer Norman, die Zuid-Amerikaanse landen, die ene waar nu de aardbeving plaatsgevonden heeft, Venezuela, en vergelijken met die huidskleur als Zuid-Afrika, erg racistisch. Echt waar, hoe het komt, en dan ga ik u vertellen en dan mag ik iedereen vragen. Panama City, meneer Norman, zat vol met zwarte mensen, hebben al die huizen van die mensen afgebroken, weggestuurd en Panama City is een van de modernste stads bijna ter wereld. En er wonen allemaal rijke mensen daar, rijke Amerikanen, rijke Italianen. En soms vraag ik me af, waar zijn die zwarte landen aan de zwarte om in opstand te komen om wat van te zeggen? Ja, echt, meneer Norman. Kijk, als je reist, dan kom je in die plekken, dan zie je die dingen gebeuren. Echt waar. De rivier dat scheidt van Argentinië met Uruguay, Rio Plata, want ze zijn niet ver van elkaar, die twee hoofdsteden. Het is een puinhoop, meneer Norman. Je kleur moet zo licht mogelijk zijn. Ja, echt van meneer Norman, je bent verstomd zeker.
0: Ja, ik luister aandachtig naar u, want ook dit is een les die we meenemen in ons overlevingsverhaal.
1: Het klinkt overdreven als ik dat zeg, meneer Norman. Meneer Norman, ik ben met een vrouw geweest, witte vrouw, dan denk ik, dacht iemand dat ik een arts ben, om mijn vrouw, dus die rijke vrouw, dat is die witte vrouw van mij, om die te begeleiden. Ik zei nee, dat is mijn vrouw. Ja, meneer Norman, dat zijn dingen, dus vandaar soms, als we het hebben over zwart zijn en zwarte mensen, dat ik zo eens mijn mond houd, ik word helemaal moe van meneer Norman. Vandaar, meneer Norman, wil op Blagasma, nooit meer door Blagasma ontstaan, omdat ik weet de pijn wat bepaalde zwarte mensen ondervinden. Meneer Domek, meneer Norman, je hebt me gezien, je kent me, meneer Kors nooit van Blagasma, meneer Kors van Blagasma. Want Misabi heeft niet kosting. Dat trasma in Kostenbakana is dubbel. Dus meneer Kost, Blagasma, ik ben wel kritisch op alles. Meneer Kost, Blagafrouw, meneer Kost, Blagapchin. Ik doe mijn uiterste best in de Angwam. Meneer Norman, groet
0: u. Meneer Lissen, wij danken u voor uw bijdrage.
1: En ja. Fijne dag verder.
0: U ook hetzelfde hoor. Luisteraars, van dit soort verhalen moeten we het ook hebben. Hè? Dit is naar Mart ook toe. Wat u niet wist, weet u nu vandaag. Zo is het belangrijk ook om te reizen. Maar het verhaal van die Garifuna's, wat ik heb verteld, heb ik ook van een man die ook vaak wegging naar andere landen, Mexico. Hij ging in het binnenland tussen de gewone man. Hij zocht naar mensen die op hem lijken. Hij las veel. En reizen, zoals meneer Lisse ook op schepen heeft gezeten, volgens mij, Botto en nog een paar anderen, die gaan naar plekken waar u en ik niet zijn gegaan, naar de Shisani. En ze nemen het mee. En nu gebruiken ze ook de media of internet ervoor om hun ervaringen te delen. Zo kunt u dat ook meegeven aan uw kinderen. Wanneer u hoort van nee, Argentinië, wit, uitgemoord. Bijna geen zwarte mensen leven daar geïsoleerd. Brazilië ook. Vooral Brasson, de Brasson dat die mieren. Die moeten ook een beetje wakker geschud worden. Heavy fitty. Dus we zijn bezig en de wereld is zich ook aan het bewegen hoor. Hier en daar gaat de natuur ook zijn werk doen. En ik ben blij dat ze richting een andere planeet gaan zoeken daar met hun SpaceX en andere soort Sanegolukusandedape. Til ik de miti naar waarheid. En sommige mensen hebben een rijke fantasie. Ik ben er ook een van. Anderen geloven ook in leven na dood. En nog een paar andere zaken. Dat morode, er is meer tussen hemel en aarde. One day, grotapu, sasori, sumabe ableti na sumabeen. Lee! We zien bewegingen. We zien toestanden in de wereld. Nou, hitte, de hittegolven. Hier en daar, aardbevingen. Alles aan dat zijn bewegingen. Sans heeft staat in Athene, kan die. Maar misschien moet het grootste nog komen. De hemel van elkaar grond. We willen zo gaan spreken. Plotseling hoe ze zijn heeft mopa lok toe ka grond. Brap. Lijken allemaal op Norman. En meneer Lisse. En nog een paar anderen. Ze zien en spreken een andere taal die wij niet begrijpen. En kunnen misschien ook vliegen. We weten het niet. Space. U weet het, hè? Filmen. Er zijn films gemaakt. Van mensen die geld hebben. Rijke lui. Die kunnen het betalen. En brengen u in een hele fantasiewereld. U kent ze. Die in elkaar denken. De film denk maar. Denk de. Wallo. Leeg aan troe. Maar zo lezen, zo'n sma hebben een bepaalde geest, de Shisana-visie. Zo ook de techniek, de technologie, ja, met AI, robot. En waka, laat me goed voetbal. Dan hebben ze nu een soort computer, Gerson Dago, voor beveiliging. En die loopt tussen het publiek. En het is een soort beveiligingssituatie. Maar het is volledig elektrisch bewakingssysteem. Dus space-achtige dingen hebben hier vinden plaats. Hoe ne las bribi? Santa Dungru? Moes konakring, is gezegd. En zwart heeft veel en lijkt nog steeds onder de omstandigheden voor Agrotapu Sawelibi inni. Maar bribi. Dat one day odoro pe sang de be chibri no man chibri moro. En we godoro. Hartelijk dank voor uw bijdrage vandaag, luisteraars. Gaat u door met hetgeen wat u doet. Doet u best in het leven. Noji abra. Leer de pchinfu fugaskoro mek moiti in alibi. Noji abra. Godoro, nanga alasani sayedu. If you have one drink, Nolazing. Bribi. Dat is de kunst. Meneer Mantek, bellers morgen. Misschien bent u te laat. U heeft te lang gewacht. Ik zie de telefoon rinkelen, maar meneer morgen. Omdat ik genoeg heb gesproken en nu toe ben aan rust en ontspanning. De watralis bagalo vibrangasa. Horis revi. Tambou.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Marrons? Kom vrijdag 3 juli aanstaande luisteren naar de sprekers kapitein Kensley Vrede, hoofdbasja John Jackson en mevrouw meester Patricia Meulenhof uit Suriname. Die zullen u meenemen in de ontstaansgeschiedenis, de bestuursmodellen en de opvoedingssystemen bij de Marrons. De toegang is gratis. Mis dit niet en zeg het voort. Kom, luister naar de stem van de Marrons in No Limit, vrijdag 3 juli om 7 uur 's avonds, Geldershof nummer 80 in Amsterdam Zuidoost.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Oké, luisteraars, ik ben terug. Dit is Mart. Marticipatie 2 juli 2026. We hebben Kitty Kotti gehad. Gevierd. Over denkingen. Boskoppoe zijn doorgegeven. Toespraken gehouden. U heeft gedronken, gegeten, ontmoetingen. Ze hebben plaatsgevonden ook nog. Soms maar Mitanga trouwens hadden een Shio Langa. Ook dat is een onderdeel van Kitty Kotti. Vroeger tot slaafgemaakte werden niet meer gezien. Trouwen bij Mitbaka in Nabusi. Het Lowe. En misschien na afschaffing. Dat kan doen toen met Desiree in een lange tijd weer. Ook een onderdeel voor doorwerking. Nou, in het nieuws daarnet gehoord. Instant noodles leiden tot salmonella bacteriën. Mensen in het land, maar ook over de rest van de wereld zijn besmet geraakt door het eten van instant noodles. Volgens mij de sakas hadden je bij in de supermarkt en de sneeswinkel en trouwwinkel. Dan schenk je warm water daarin en dan heb je even een tussendoortje opgepast. Ook goed opletten en kijken, ik weet niet precies welke merk, want de Lai, alles soort merk. Dus, maar het kan zijn dat het ook bij u thuis op de schappen ligt. Dan bent u gewaarschuwd. Even checken. Ik weet niet hoe. Maar goed. Miljoenen doden. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En het gaat maar door. Mensenleven worden verwoest, verpest. Kinderen groeien op zonder vader of moeder. Wegens een oorlog. Sintje heb ik in die tussentijd gesproken. Ik heb haar gevraagd om een analyse, want daar is ze goed in. Om een voor- en nabeschouwing te geven over de toestand in de wereld, maar ook over allerlei andere zaken. Ze volgt de situatie in de wereld op de voet. Hey, Luku Seipsa, leuke dingen. Gisteren ontmoetten ze ook een schrijver. Herkennen meneer. Een AXA meneer voor schrijven artikel. En dat gaat ze zelf vertellen. U bent nu in de uitzending. Wie bent u?
1: Meneer Norman, met Jan.
0: Welkom, meneer Jan.
1: The day after day.
0: Yes, the day after, ja. Klopt.
1: The day after 1 juli, Kitty Kotti. Nou, ik heb net een stukje geluisterd. Een opname waar mevrouw Jenny Simons haar lezing of zo je wilt toespraak heeft gehouden. Gisteren. Nou, als je het hoort, ik heb het doorgestuurd. Ze moedigt iedereen, met name Surinamers van Afrikaanse afkomst, die van Afrika zijn gekomen en de rest van het Surinaamse volk, om nota te nemen van Afrika en de Afrikaners en de mensen die verscheept waren uit Afrika en thans verspreid zijn in de westerse wereld. En tegelijkertijd zegt ze, er is werk aan de winkel. Want 1 juli hebben we gehad, Suriname gehad tot augustus, denk ik, naar Heritage Month. Dat wil zeggen, Suriname gaat alle etnische en religieuze groepen nu de kans geven om zichzelf te presenteren aan de wereld. Nou, ik hoop dat het lukt. Want als je soms leest hoe Surinamers en Suriname zelf in het parlement met elkaar omgaat, dan lusten de honden geen brood van, zou je zeggen. Hoe politici in Suriname met elkaar omgaan. En dat is een slecht voorbeeld voor een land met een bevolking van 600.000. En alle problemen die nog steeds niet opgelost zijn in Suriname waar wij vandaan komen. En als ik gisteren gekeken heb naar het Oosterpark gebeuren, stemt het mij ook niet gerust dat er een ontwikkeling is geweest afgelopen 2 jaar of 3 jaar sinds premier Rutte met een schijnbeweging ons gepakt heeft. Want wat meneer Jette, de minister-president, heeft gezegd gisteren, daar heb ik ook geen fiducie in, dat het op een snelle tempo de eisen van de tot slaaf gemaakte nakomelingen en de landen die in het Caribisch gebied nu een 10-puntenprogramma hebben opgesteld, dat de landen in Europa, waaronder Nederland, aan tegemoet zal komen aan het 10-puntenprogramma van CARICOM-landen. Dus er is veel gezegd. Mevrouw Sumter had gedacht dat meneer Jette haar en ons een vrije dag zou geven. Ik denk dat dat een goede droom van haar is, maar ik zie het niet in de komende 4 jaar gebeuren. Tenzij wij hier politiek actiever worden. Surinamers moeten actiever worden in de politiek. Niet alleen niet gaan stemmen of wel gaan stemmen, maar lid worden van alle democratische partijen en opeisen in de partijen, bij congressen. En niet alleen in de gemeenteraad of stadsdeelraad een mooie toespraak houden, maar je moet aan de grondpraxerie gaan werken, zoals Weilen Bruma, een van onze grote leiders, had gezegd. Dus er is werk aan de winkel, dus ik zou niet zeggen dat ik genoten heb wat ik hier gezien en gelezen heb in Nederland. Ik ben 30 juni ga ik altijd naar het Surinameplein, omdat ik daar veel meer van leer dan in die strakke, eenzijdige, eentonige lezingen van mensen in het Oosterpark, met name minister, president en wie had nog meer gesproken, een aantal andere sprekers. Ik vind de grondpraxerie die ik mij kan herkennen, dat is op 30 juni op het Surinameplein. Dat was het met Norman voorlopig.
0: Mooi gehoord, meneer Jan.
1: U heeft de gelegenheid, als u het heeft, de toespraak van mevrouw Jenny heb ik net naar u gehoord.
0: Ja, hebben we vanochtend uitgezonden. We hebben het gehad van Lero. Lero was op pad. Dank je wel hoor. Dag. Vanochtend hebben we dat uitgezonden, luisteraars. Tussen 8 en 9. We hebben een bijdrage gehad van collega Lero. Lero Dapper is er lang. Weer een mooi Afrikaan pak. En dan gaan we verslag naar Kwaku. Daar werd er iets gehouden. Een lezing, een meeting, een kittikotti meeting. En we gaan de telefoonlijn vrijhouden voor collega Cynthia, want volgens mij Adorokba, ze was op straat. Dus ze is nu misschien ready om ons aan te geven wat zij heeft ervaren en hoe zij Kitty Kotti heeft beleefd. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag meneer Norman, met LIR. Mocht ik bellen, want ik ben in een andere ruimte.
0: Gaat u gaan.
2: In de buurt. Mocht wel, hè?
0: Ja, gaat u gaan, hoor.
2: Ja. Wat ik wil zeggen, ik wil die meneer van gisteren in die Oosterpark bedanken. Santeerde in Bigiwan Fonu, het werk wat mevrouw Markelo altijd deed. Ik heb haar ontzettend gemist. Ik moest echt een traan wegpinken, omdat zij dat altijd deed. Maar die meneer heeft het ook voortreffelijk gedaan. En daarom wil ik ze bedanken. En wegens omstandigheden kon zij er niet zijn, volgens mij zei die meneer. Maar ik wens haar heel veel sterkte, daarvoor bel ik. En ik heb gisteren ook mijn Mattie, mijn alles, Kenneth Blankendaal, heb ik gisteren ook heel erg gemist. Hij is er niet meer, maar voor mij is hij er nog.
0: Mooi.
2: Dat wil ik zeggen, doorgeven.
0: Prachtig. Dank u.
2: Dank u wel, Ellie.
0: Daar, hetzelfde ook hoor. Daar, dat was het. Inderdaad, Kenneth Vers Babel heeft Marian Markelo vervangen. Die twee kennen elkaar. Kenneth Vers Babel houdt zich ook bezig met spiritualiteit, cultuur, hoe wint hij, alles erop en eraan. En ja, soms kan je iemand niet gemakkelijk vervangen, zijn de. Olang ook maar bezig aan het proces. Maar hij heeft het op zijn manier goed gedaan. En ja, u kunt zich ook aanmelden als u de in staat voedwing. Dat is niet gemakkelijk, Lobby Brasa. Onderschat het niet. Vanuit de zijkant, Alexa, de tikroon had komen. No, no.

there. Yeah, al die trainers aan de zijkant. Maar ik dacht, nee, je had het niet zo moeten doen. Nee, vijf man op de acht. Nee, vier man aan bagasie. Na je schuld met Kulas Afrika. Al die bedrijven, organisaties, sportjournalisten, wat lofding. Las we ook nono, hè, vanwege een einde voor uitschakeling van Nederland. En want weet je, zat die bron. Collega journalisten die naar huis moeten gaan. Nu, hoor ik ook maar, vroegtijdig. Dus ze zijn boos, ze zoeken een schuldige. En Ronald Koeman en Atrawang, Virgil van Dijk, ook toe. Ik zie, en natuurlijk, zoals we Nederland kennen, Sari Tori, ook Clarence Seedorf heeft een toespraak gehouden. Venta Gadisieres Ching, die drie zwarte spelers die de penalties hebben gemist, die kregen de wind van voren. Keihard worden ze aangevallen, racistisch tot en met. Hier, dat is Nederland. Masker, ik moppo. Tegen munt in tabu op de u op een huidskleur. Zijn een bevalding. Dan de pura masker van liefde en verdraagzaamheid. Dat is zo'n werkelijke die mentaliteit. En Sari Tori Fushi, de reacties zijn mijn verstand. Futrasma. Tap internet. Mensen die zich kunnen verschuilen achter een ware gezicht. Zetten dingen op het net. De beledigen tot en met. Dat demotiveert. En ook wordt er hier en daar gezegd dat die jongens uit protest allemaal moeten zeggen dat we voorlopig niet meer spelen voor het Nederlands elftal. We kijken niet naar het geld en eer en roem en al die dingen. Gewoon, we houden ons aan onze principes. En met hoe zijn we geluid gomit. Akondre, schreef hij. Zijn we geluid go dat die ding. Takere, we bedanken. Allemaal. Unomang moro dan een gevoel disi. Dis no boom. Dat is niet de eerste keer, maar de zoveelste keer. Hij doet ze ervoor. En dan moet je nou eigenlijk een streep doortrekken. Klari, wordt gezegd. 020-471-4291. En over aan 1 juli day, aan vrijdag, soms moeten wij bereid zijn om te investeren in onszelf. Dat is belangrijk. Zo lees jongens, begin je aan een voorbeeld voor nou rokko. Tap 1 juli, lasa day dat hij desnoods voorlopig. Mijn go, wens je na morgen belangrijk, maar tap in het bedrijf. A day dat hij attackeren 1 juli. Wegens omstandigheden. En u weet waarom ben ik vandaag ziek. Mina Mankong. Als we dat gezamenlijk doen. En het wordt gezien. Langzaam maar zeker. Dan opa en schrift terug. Inderdaad in een vrije dag. Maar gewoon een notje zijn. Het duurt langer. Want het is commercie. De bedrijven die gaan ook niet blij zijn. Heer Nederland, leg lam, winkri tapu, not ne bai, not ne seri. Weet het, hè? Hier gaat het om geld. En dat speelt een belangrijke rol. Dan, want tof ding, nee, agri, dan atori dat, die vrije dag. Ja, ik ben in de uitzending live en ik verwacht een telefoontje van Seentje op 020-471-4291. Gaat het lukken? Oh, Seentje aan de oplader was niet te vinden, maar goed. Dan uno, we bellen, of inschrijf kan bellen toe, maar wat zoek of bellen. We bellen, we bellen jou, zo direct. We zaten naast elkaar. Allemaal prachtig gekleed. Veel mooie dresses daar gezien. En een mooie vrouw, misschien dat is de man. Ze heeft een lukken dat jongen. Waarom mogen we geen 20 vrouwen op nahouden, jongen? Zij doen nog, man. Zij doen nog, mag. Zoekutrobi, 2 juli. Nog mag Zoekutrobi, luisteraars. Want de ene is nog mooier dan die andere. Maar hebzuchtigheid, zullen je zien. En begeerigheid. Dat die. Nou, onderdeel ook toe voor Katibo. Vergis je niet, na greedy tja denk dat per. Hebzuchtigheid, money. Begeerigheid ook toe. Want vrouwen zijn ook misbruikt. In Akiti Koti door die basha's en de slavenhouders. Ja, dus we moeten voorzichtig zijn. Dat kun je nou aan Tom Sifuru.

0: Oké,
1: ja? Mooi zo. Ja. In de tussentijd, dag, in de tussentijd geven we de andere bellers de gelegenheid. U was ergens, u heeft het een en ander meegemaakt en u was misschien buiten Amsterdam. U vond het even prachtig, even leuk, even informatief. Geef ons uw ooggetuigenverslag. U bent verslaggever en daar houden we van. Mensen die buiten Mart Radio zelf ook werk verrichten. Mooi, Tori. 020-471-4291. Daarom ben ik ook hier gekomen, hoor. Vandaag 2 juli is Dona Berena uitzending, dus ik kon u niet live meenemen. Alhoewel we ook mooie bijdrages hebben gehad, opgestuurd, zoals ik zei, van Lero. Het begint zich in Suriname ook op een andere manier te bewegen. Aketi koti. Fossi, nadansi prisiri, nyadringi, drungu, wakastrati, nyaberefuru. Klopt. Maar nu ook toe lezingen en ori, bewustwording, tore taki, gedachtenwisseling. Hoe moeten we het doen? Nee, misschien moeten we het anders doen. Mevrouw Simons heeft ook een toespraak gehouden bij Afenitak, ja, Heritage Month, op zijn Amerikaans. Uitspraak dat doet, zou ik naar Jenessa, moest je zo'n eigen Surinaamse ding. Voor Abitjinse moro begrip, jeng, Heritage Month, mijn oma nogmaals spreken uit. Mijn pa ook toe, mijn grandpa ook toe. Normaal zeggen sommigen, de jongeren. Maar laten we het een passend naam geven, passende. Zodat hij kan wordt breed geaccepteerd. Like Keti Koti. We zien het, hè. Nederlanders kunnen het feilloos uitspreken nu. Omdat het vaak is herhaald. En andere groepen, moet ik ook toegeven. Die vinden, zijn het niet eens naar woord, hè, Keti Koti. Nou, waarom moet het zo zitten? We weten niet wat Keti Koti. Waarom is het een Surinaamse naam? Dat we heel en dat mogen we op onze borst krijgen. We kan tatoeëren. Toen de ons zei tatoeëer. Dat naar Surinamers in Nederland. Bij wie katoeëren die sierra. Nou, een trouwen. Om bij wie kijk, Surinamers, Afro-Surinamers, wie katoeëren kon. En die daar die weet je trouwen occasie ook toe. En anderen zijn bang dat we lasso schrijven in Naji occasie. Glenn heeft moeite naar het hele verhaal, een herhaling. Dat kan nog wel aan dat hij het hele verhaal. Wat is dat? Traggroepen kan contact de eigen verhaal toe in een verhaal voor uno. Dadelijk kunnen we vinden hoe schrijf moro, kunnen we herkennen hoe schrijf moro. Dus maar sommige mensen maken zich zorgen. Maar, lo vi bara ragazza, na so grota pude, you know man, do son san yo wang, heel voorzichtig gezegd. Mide zeker dat kwam toe met mannen bij de eens ook toen naar Katibo. En de fighting, alleen de man, de wang. En de chislachter, want de trouwen, de chirpoer. Maar die zijn er ook. Met man de, je ziet ze rondlopen zo lees je onderschat ding. Maar inderdaad die loopgerechtigheid en erkenning. Ano alamala nasrefi. Wallo, dat mogen we gerust zeggen. Wallo, abe indeng, een dominerend gevoel, racistisch gevoel ook toe. Wallo, bonfuru, misrefe taki. Maar ano alamala, na pis dati, wabi voorin nu bagaide. En ook de inheemse groep moeten we niet onderschatten. In Nakatibo verhaal zijn actie erkenning die de nade. De vier takheeuwen zijn achtergesteld in na heer verhaal. Hebben ze ons achtergehouden, de verjitunu. Maar het is een groep die ook niet zodanig materialistisch is. De libinanga aan natuur. En zo is de libsan zo die grondtapu. En ja, nou, langzaam maar zeker, de chisden schrijven. En het doet mee ook toe in na verhaal. De wichi, not ne kon voor zijn ding. Het duurt soms lang. Maar wakker worden.

0: Dat worden we allemaal langzaam maar zeker. Ook de jongeren die nu op zoek zijn naar hun roots. We hebben soms lang gewacht. Te lang zelfs. Vanwege het feit dat ze niet werden gestimuleerd door hun ouders. Mama en papa hadden genoeg voeding mee. Maar die hadden de apontra tool, de apontra gereedschap. Apontra middel. En dat naar internet. Bij een schrift stiekem te zeggen, oh, dit is mijn mama, mijn pan of het is. Zang! Dat is die psaion. Zang! Ze gaan zoeken. En vinden ook. En worden gesterkt in hun doen en laten. Langzaam maar zeker. Hij beweegt. Maar goed, er is meer te vertellen, luisteraars. Maar ik kan tak alasani. Ook toe vanuit dat functie van mij. Ik kan tak alasani. Maar mijn lieve je trouwen. En dat is goed. Zoals Sintja daar zat gisteravond. Kaka Jesse. Hé, Luku. Ik zie de ai. Baka mooi doegroebrel sabiri. Antenne spits. En ze was daar. Sintja, je was in beeld. Seanga si, mi besi. En ik heb mezelf ook gezien in beeld. Mi si usre di. Alla si.
1: Dorbet bon shuit baka di.
0: Bon shuit baka di.
1: De arkimans, brada langa. Si sam mi babi ook to. Bon shuit odi. Ja, u ben de in beeld. Alla si pe me go. Na so sa san dat leere. Maar ja, even dat terzijde. Mi ben dape. Is de. Omdat die evident naar gelegenheid, dan ik is een uitnodiging dat je go en mi wat nak aan, dus complimenten, die a organisatie, want sa de pot neer dat je dan als zo grani, alasani waka vlekkeloos, want je ziet de gasten, de hegeisma, waaronder a premier voor Nederland. Ben dat weer toe. En ja, volgens mij, en dat volgens mij, maar voorwaarde idee, dat ik de soort maar dat ik kon, dat a veiligheid aan moest zitten doen. En dan nogmaals, complimenten naar een organisatie, waaronder naar een trots collega Gordon Krude, u aan bedankt. Dan, natuurlijk, tegen don dape, dat je gof go arki, jimmy, te me go dape, me verwacht wa moskopo, en a beste spreker, jimmy, ben de nummer 1, mevrouw Femke Halsema, omdat die, voor Femke taki, dat me mitwang, columnist voor Trouw, Baba Trawali en nou een columnist samen volg. Omdat de Baba schreef de columns voor Baba, dan hij go over Minangayu. En Baba support de puntjes op de i. Alles aan zijn Baba schreef je, dan mi de agri nanga Baba. Dan mi waka na Baba, mi waka met Baba, dan mi aksi Baba, tak Baba, ik kan schrijven een column over a racisme samtik de blakke voetballers. De Baba Elafu, Baba Takia, o schrijf je. Omdat hij, atori dat hij dangra mi. Zodra voetballer kon, me apuan konno potap mi ati. Omdat hij mi sabi taki jaso ini akondre pewetang. Voorwaarde de voor de Nederlander. Te u doen boon, juna Nederlander. Maar te juno doen boon, ju aan een Nederlander. En wan Marokkaan columnist schreef wan column en atreffend. Ataki, taki, wacht hier, kom je zoeken aan neem, want die mino ab toegang na. A column die zei, maar if me wa lezen, me moest strong abonnee. En voor zo'n krant, ik bala de sadis abina abonnee de aifuro. Maar a column ving, a ning, taki Je bent Nederlander totdat je de strafschop mist. En dan Jazzo, dan Google po Jimmy, want ik ben een Malaysia, maar Molesa Google poti. De uitdrukking, je bent Nederlander tot je de strafschop mist, is een bekende culturele observatie uit een artikel van een columnist, Rashid Eli Bol, in de Groene Amsterdammer. Het vat samen hoe acceptatie in Nederland vaak voorwaardelijk is voor spelers met een migratieachtergrond. Bij succes ben je een Nederlandse held, maar bij een cruciale misser word je door sommigen direct gezien als die ander. Het fenomeen werd onder andere aangehaald in de context van Clarence Seedorf, die na zijn gemiste penalties op het EK van 1996 en 2000 doelwit werd van hevige racistische bejegeningen. De Groene Amsterdammer gebruikt deze uitdrukking om pijnlijk aan te tonen dat de nationale identiteit voor sommige voetballers fragiel is zodra ze falen in het shirt van Oranje. Normaal dus dat ik kan verstaan dat mij greedy voor deze column die zie. Idee te?
0: Ja, idee.
1: Mij greedy. Maar dan, dan merk of dat, hé, met dat je baba asan dat die, of a opening voor Femke Halsema maar bij boontranga. Want a begin voor complimenteer Pata. En Pata, de ili anu fu sranamang. Toch? Sang opo, sang, ja, konanga Amerik dat die Pata. En Pata ontwerp a shirt fu Oranje. Da Femke e begin fu sori taki. Fa Pata suku a verbinding. Pata poti verwerk dat in a matte klopperlinga. En dat so Femke e bou e speech op. Kom met die racisme. En natuurlijk, Femke zei op wat boels, maar zei schreef haar speech. Maar Femke aan een andere vrouw toe. Dat je vier je sari, dat je maar dan oteng. Want tabale play, dan je begi, dat je mek a goboen. Terwijl aan een macht is zo. If una Nederlander, alle foto's aan de meki, dat we tjaren aan een makandra. A moment de drie boy ben de uitverkoren voor de strafschop. Norman, de nolai, met aki we apikitakru, a racisme, o opotap de boy neng. En abobestak natru. Mi dochter sa ababu balik me, sa ababu baliki brobi. Atak mama, meku tak gado na nga yeye tangi, tak brobi no teka strafschop. Want fa blakamoro ala mala, de san sabo, sa debo tak abra brobi, abo verschrikkelijk. Dan je sdong, dan je denki, tak taki, ma na kondre pe ye libi, na kondre fu yu. Dan tenanga no, a acceptatie, no de, te yu huidskleur, de trafasi, want teem ik foto dat dape den ekong tapu abuba fuyo. En daarom meki Femke Halsema ben de nummer 1. A nummer 2 gimme ben de aboy Raoul de Jong sam beskrif van buku kromanti dan Raoul gomoro fara a uiteenzetting veel fadu kong van fantastisch, dus maar Sano Arki den speech. En aan nummer 3 ben de inheemse jongeman, omdat hij mij de agri dat hij alles maar in verdiening voor Libi in wan grond tapu pe jou rechte if ano debung jou moest feitjeng en jou moest kona visie. En dat je ziet dat de inheemse en doet die dingen. Maar, wat maar is dan aan mij? Dat je even een lukt dat je van een geschiedenis wakker nga wala mala sangkong in Serenang da na a kolonisator na abigi veroorzaker fu den problema sa u apti de dei. En tenang ano, yeshitaki, a verdeeldheid sa a tjakong ay godoro. Omdat hi, desma sambe de voorvechters, komoto uit a groep, pe minangayu de kari lek fotomang. En doordat de fotomang, nanga trawang, misab de Antillianen, waaronder a meneer Pietersen ook toe, ben de wanf de man, sa effeti die a slavernij gebeuren. Dan tragroepa, denobe konafesi, en zo lees je ook een moeilijke verhaal om ons man takker over, om ons man vertering, dat tragroepa nobe kon, omdat die tragroepa, lek de binnenlandse bewoners voor mij, bevindt dat je denk voorouders no ben de schrafo. Die de dee, gelukkig, den draai, den koosjitaki, toch wel, de ben de schrafo. Want denk, die den doro, a bodem fusranan, na a enige groep, blakasma, Afrikaan, sankong geketend, tapuan bodem. En dat met die wereldwijd, zo Afrikaans ma. Maar dan de kon tot andere inzichten. En dat die me juicht toe. Toch? Dat die de ook toe. De ini astree. Maar dan a pisting, a kranslegging, is een presie. Dan hij val me op. Dat je de aankondiging is dit dat je a inheemse groep, a marron groep, landelijke platform slavernij verleden, en alle den trouwang sa leggig krans. Dan, wan gevoel e bekruip me, pak ma disi no boon, da pe des ma fo foto de, taki a nadruk e legge tap ding, want den a des ma, san stree, San feti, san kiskof, wala sot sani, mit deng. Ma toch de godoro. Want if i taki amaron groep, dan mine behoor tot amaron groep. June behoor tot amaron groep. Maar if u taki a Afrikaan srana man, dan a wala mala. Maar if u wecha a prati a onderscheid, taki amaron groep, en dat een fotomangroep nog de erbij, dat vandaan. Dat dape, unu lek blaka, umu kona makandra, fulukuta trajari, fawo tjare. Want misi wa mooi exempre. A momenti, die a aankondiging doen. Daarna, vanuit mi ede sa mi onthou sa mi shimotaki. Dan Gordon, Bigekari, Adriktoro, dus kan de minuut weer in volgorde, maar moet je weer Gordon, Bigetaki, Adriktoro, of een voorzitter van NC, een voorzitter voor een slavernijcomité, Adriktoro van NC, een voorzitter voor een slavernijmuseum, Gordon Taki, een voorzitter, een directeur voor een slavernijmuseum. Gordon Bigekar ala de man, den golek wan groep normen, isap o mooi abende, taki ube man do dati. En juist tapa de dati 1 juli, taki a prati be de ini a slavernij, da unulek bakap ching, fu maron, fu fotomang mekare ife so voor het gemak, dan ube mek wan mooi statement, taki aprati berde bifo, manolek baka mapching, anu ini anu we waka makandra, gopoti wan krans jiden grawang fu unu, dadape na verbending, na verbroederding, want na dati unu lek den nasate fu de Afrikaans rana mang abifanodo. Ano mus desomoro taki wala mala ego dusani af afu. Den kan tankar den srefi maron, maar te akran so poti dan de maron langa de fotobrada makandra anu in anu mus poti akrans meki de grawang funu sandena de kondre de taki taki ain toch disna overwinning bika wala mala be kolek Afrikaan de komeku lek srafu in sranang mati de den de bakap chinfu unu maron sobel de wang santana foto den konfen makandra makandra de gopoti wang kranj dat na tori brada Norman
0: Moyoroko, you see, if Jemen be there, Ati be sa pretty.
1: Aso ate.
0: So.
1: And then you take, you can make Roko feel, want a prati, anumusu de moro, anumusu de moro. Want me fearing, taki luku, landelijke platform LPS, I kan taki da, ma ano de so, meku karen, ne meng, te de marron, etaki do sapi sot grupa de maron e vertegenwoordig. Ma pa vertegenwoordiger fu a grassroot fa fotomande fu ala de trappernasi ano de en dati na wansani san stotumina ati isde mek bebe musfu take let dape taki adisi aga ati en a kenki muskon want zo lees je, je moet steken grani, because te eshi de gota pa podium, no wan lees je de taki taki ai, na grantani, voor de fotobrada, zowel de maron, meki de enheimse, a grani dat unetje si, ma usabi taki na unu, fu foto feti a feti, en unesu ka grani. Maar zo'n ding als een sweetie voor jere dat die. Want te je arki vooral die voor een inheemse brada, een abiletti. Maar te je arki dan in een taki, dan ataki, taki unu ben de fossi, unu ben de fossrafu, unu na unu kondre. En mi agrinangen, tak alasani samsa nobun. Maar te je tak de san dat die, dat je lukuno taki, maar grantani, taki toch de fotobrada bende, want nooit ulip de inheemse nabaka. Vanaf 1 juli keti koti e vier, uji de a primisi fu wakana fesi, uji de a grani fu wakana fesi. In alla seite ude, u betrek den bij, tide de, alasma, e guji de e gisani, en dat boom. Want je schrijft, kan verteren je editorie. Maar zo'n moment, je moet memre, dat zonder trouwen, je no bo doro, peu doro. Dus dat is nou wat overdenken. En mi hoop dat je, brada na sisa, maron, fotoman, ala pranasi, trajari, wala mala, en leg a krans die de grawan. Dat me bewant dat brada Norman.
0: Gratangi, ja, mooi boskopu. Die zei overdenking die zoekaren. No? Zal aan de aanhalen als jullie naam zo'n woord voor overdenken? Want tjentje prakseri?
1: Nou, nee, tjentje prakseri. Nee, wat ik bedoel van voor
0: het. Oké, prima. Maar boem, mooi. Abe mooi. Mooi toemsie voor u jaren. Luisteraars, we hebben dingen gehoord. U ook toe jaren, Sani. En dit zijn gevoelens die we graag uiten via deze machtig mooie zender, al 41 jaar. Grand Tangi die den donateurs de stoon voet u den vertrouwelingen. Lobby, Grand Tangi, jouw mooie rokken zou je doen. Zorg dat we gaan godoro. Zonder subsidie. Tuurlijk kom ik gebruik voor den subsidie. Patuzan en Lolo, den DDC. Maar, jou, na je eigen denken, je eigen vieren, zou je leveren aan bijdragen. Grand Tangi, kosodoro. Met uw rokken moro bijdelijk zou dekba. Mooi, Sintje heeft gesproken, u heeft geluisterd. Jou, Eshisani, tap you fasi. Dat we liba okasi, we dia okasi dat ook toe. 020-471-4291. Unateng, tenode, dus no draai draai wakti tum silanga. If you fear it, tak boskopu guaisting. If you fear and ten ni bonyo. Dan are you wel wakti. 020-471-4291 is het nummer van Mart. Luisteraars, tussendoor, we moesten jou afver halen. Ik zie zang ten ating met Lucenko. Met Lucenko, omdat nu ben je raffaal voor een barra sana de moren of minder barra afi. Een consort met op een groep. Sande in de Latijns-Amerikaanse kondre, dat in Costa Rica, Panama, al dat soort kondre. Dat is met een groep die in de Tainabusiara. Ik ga niet denken. Maar als ik een tangi jaboskopu dat hij een boekje consort met. En dat is morgen nog minder. Maar dat ik hem onthouden neem, die zie je, ik kan go googlen. Garifuna. Go, de luku sumana groep dat hij de osabi sapsa in na busi, sapsa in na katibo. Hij had het over dat hij de boto zo lezen, sa e chaden slaaf ugwe in na gebied. Zo lezen, komitang a bigi storm. Zo lezen na muiterij, tapa boto. Want to srafu aan boord en si tak hey luku busi ja sami si want de vedet foru tap watra hein? Tap se biji se dat e den si a busi dan a sole soro pe de si tak hey afstand di si ef mi jompa watra ja dan a erketi mi wele suen gua soro a sole si de bespa anu feti nanga den weti basha dan boto en nakpanya kapten chiri of wat dan ook stuurloos zo lees na bigi winti bigi orkan of nasang dat is wengwa sese kwego doro dape ino ambushi pe zo lees de mitanga tigri bigi sneti. Maar l'autre sande, maar op een gegeven moment de Mitanga Libisma ook toe. De inheemsen, de Ingi. Dat zijn een span dape, want de Ingi schreef dat ze maar die zijn aan het soort plaatsen. Nooit misschien die zette. Dan ontstaan er fricties, weredes, maar ook. Ik word gebeld. Hier, zang, mijn stoppa verhaal is of mijn tjibre en jubel jongen te lezen. Maar mijn meke af, dan moet bijna een sadisje te lezen. Maar soms ontstaan er ontwikkelingen. Dat lobby er ontstaat ook toe. Jepi, de inheemse eshitak ewa geven, dit is niet zomaar iets. Kroeshaar. Zwart tot en met, stevig, goed gebouwd. Dat is het ook niet, die zie je nou met die nou libisma, ja. Maar wat is het dan? En dan ontstaan er relaties. En zo, waar groepen ontstaan nu in de Pisdape, de Garifunas, de Kardensrevi. Garifunas is een kruising, een mix tussen den Afrikaan nanga den Inji inheemse brarafunu. Dumru grati wiri jers minanga yu in sommige opzichten, maar ze verschillen toch. Het is een mix. Ze worden ontzettend gediscrimineerd ook toe. De namakafo tosei, de tansosoi in haar binnenland. Maar den de die daarna deed, dat is geen zo erkenning die Obama bekom. Dan de coin opstand ook in Brazilië heb je ze mix puur Inji Moxi Blakaman de toegroepen dat die Moxi Moro ala trouwen in heel grond tapu. Dan had James Brown schreef dat hij gewoon Moxi Chaka Khan, zangeres Moxi en vele anderen. Maar gaat u het gewoon googelen voor uw eigen genoegdoening dat je Shizam Sadap hebt. Natuurlijk, wrijving, fitty, verraad vinden plaats ook toe. Maar ontwikkelingen. En zo ook in Suriname. Hetzelfde. Slaaf, tot slaaf gemaakte Longwe. Wego Chibiri Boefara in het binnenland. Hè. Daarom is het nodig, if you maar ete, Wego Luku Ofara den Gwe naar binnenland. Psa omen Shula Gwe. En dan den Gomiti, Nangatra groepen zijn Jebding, Jiden, onderdak. Sending we mora bakasi, we go yep ding. En zo, als we de wereld nou eenmaal kennen, er ontstaan ook relaties, lobby. Ik kom zo ook met de vrouwen van die Nederlandse slavendrijvers. Sani pasadabe toe. Ik geef jullie het maar alleen maar aan. En omgekeerd, de slavendrijvers ook toen we mantaan af voor de vrouw. Go klets, mekip ching. De Kiswantra soort ontwikkeling. En die groep begint zich ook te bewegen in dat slavernijverhaal. Dus waarom ook in alle opzichten. Maar we moesten haar telefoon zien, want we zien dat hij, het is nodig. Dus ik ben zo bij u terug. Luberaas, dat is Namart, Petori, Echatratori. Tot zo.

0: Dis Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotty.

0: Rangaruhi and the music lovers, big time! Ipakadomo, DJ Peck and MC Sidlit, and Unverrassing! Hosted by Oscar Char and Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder. En online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam, Sloterdijk. Voor VIP en kraampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze Plantage Berlijn. Addis aan of Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Balende Kitty Kotti Viering.
1: Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Marrons? Kom vrijdag 3 juli aanstaande luisteren naar de sprekers kapitein Kensley Vrede, hoofdbasja John Jackson en mevrouw meester Patricia Meulenhof uit Suriname. Die zullen u meenemen in de ontstaansgeschiedenis, de bestuursmodellen en de opvoedingssystemen bij de Marrons. De toegang is gratis. Mis dit niet en zeg het voort. Kom, luister naar de stem van de Marrons in No Limit, vrijdag 3 juli om 7 uur 's avonds, Geldershof nummer 80 in Amsterdam Zuidoost.
2: This is your captain speaking.
3: Fuck!

0: Slyslam.com. Odi,
1: odi. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Jullie om 7 uur 's avonds, Geldershof nummer 80 in Amsterdam Zuidoost.
3: This is your captain speaking.
4: Four.

0: www.radiofm.com. Odi, odi!
1: Dit is MAT, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Jullie om 7 uur 's avonds, Keldershof nummer 80 in Amsterdam Zuidoost.

0: Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik heet u van harte welkom in deze uitzending. U bent nu afgestemd op het programma Maart Gevarieerd. Natuurlijk is dit programma te beluisteren via uw populaire zender Radio Maart aan de Woutrichemstraat nummer 8. Te beluisteren in de ether op de 107.90 frequentie. Hier en daar zijn er wat storingen bij Salto vanwege de verhuizing van Salto, waardoor u zoveel mogelijk in staat bent om te luisteren naar Radio Maart via www.radiomaart.nl. Mijn naam is Raymond Dalvoer en de bedoeling is dat ik hier in de studio blijf tot de klok van 7 uur. En ik ga proberen samen met u vandaag ook het gezellig te maken. Informatie naar u thuis in de huiskamer te brengen. Maar ook muziek. En als u vragen heeft of opmerkingen, wilt u wat via deze familiezender in de ether brengen, dan kan dat. Dat is dan mogelijk via het nummer van onze studio en dat is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. We hebben daarnet naar een herhaling kunnen luisteren. Verzorgd door de directeur van deze prachtige zender, dat is de heer Norman van Gom. En ik zag dat terwijl ik hier in de studio binnenwandelde, heb ik gezien dat de telefoon roodgloeiend was. Maar luisteraars, al datgene wat u hebt beluisterd vanaf, zeg maar, het is nu 5 uur, vanaf, ik geloof, 3 uur, 3, 4, 5, ja, dat waren herhalingen. Dat was een herhaling van een programmering van gisteren. Dus dan heeft u dat ook meegekregen. Ik heet u allen nogmaals van harte welkom. Fijn dat u blijft afgestemd op deze zender. En we doen het met z'n allen, zoals ik al eerder heb vermeld. En het is uw zender. Het is een zender die al meer dan 41 jaar gestalte houdt. Gestalte houdt met de steun natuurlijk van u. En ook natuurlijk met de inzet van ook alle vrijwilligers hier bij Radio Maart. En daar doen we het voor. Maar uw bijdrage is ook van heel groot belang. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Hallo.
0: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Meneer Creton, hoe gaat het met u?
1: Fego.
0: Ja, meneer Creton, mooi man. Mi breti vieri sting.
1: Ik ga voor het betere van Ramino.
0: Juist, zo mooi jaren. Yeah. Zo mooi jaren, meneer Creton.
1: Maar, Sami de Wan Taki.
0: Ja.
1: Je draait een poco altijd vuur op een bepaalde tijd. Zij bedoelen dat als ik dat niet. Mijn kondreet toe, mijn lobby.
0: Na, apoko dat na mijn intro. Alama apwa intro tijd beginnen in programma.
1: Mooi zo. Maar je bedoelt Surinaams volgens niet, toch?
0: Nee.
1: Oh, daarboven.
0: Nee.
1: Want volgens mij die nog sabdo, denk ik dat Surinaams volgens niet je bedoelt.
0: Nee, en dat mijn bedoel. Na mijn intro dan zo.
1: Mooi. Maar je hebt een mooie programma.
0: Dankjewel, meneer Creton. En ik ben hier, tak alle uur mijn actievit ook.
1: Ja, ik ben niet vergeet dat nooit. Dat is grand time niet toe,
0: hè? Mooi man, aan alle lespeetje matra, Creton.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Oké.
0: Abou man, dankjewel, hè?
1: Ja.
0: Oké, dag. En dat ben je, matra Creton. Meneer Creton is positief. Als hij waka, als hij wandel jing. En dan gaan juwani. En dan gaan miwani. Dan gaan wani voor Amana Loktu, Tata, opperbouwmeester. De Shitaki, Teden Wambrada of Wansisa Funu, not Dombun, dan Adefanuru, voor Memereden Smarati, u actief ding, en dat we wins boom voor Gosontu, dan gaan Kolokuji ding. En alle jullie ding na uitzending met Karif Basra Creton, Mr. Frank Creton, weet je wel, dus alle jullie met mijn actieving en met mijn barwang, want boskoputak is in een go, ik kan kombaga, lek van bede, lek van gado bij meking. Want dat ewe meki, ewe teki. En de mina ga you. Want voorhoofd denkt dat kan mina herman, ile. Na opperbouwmeester heb bepaald, ze heb saja, tapa agro tapu pe mina ga you, na wala mala na long to en libi. Je begrijpt, sumai bribe bribi, sumane bribe na em sabi. Una kan doing in wash ma fuk tek wan wan bribi ma me up me bribi en ana me wan furuf uno up wan bribi tu want alibian of soso ana sogmar i wan day gewoon is i ko kring tapa gro tapu nee ya wan messi de ifiri wan messi de ya kon yo kroipi yo fado wan lesi bagara taf tafri yo waka bagarak yo de bijiwa o luku fiu bagarak yo guascoro yo gofenwa uroko teifen uroko da yawan messi yawan sanif do tapagoro tapu ana soso ikonjara suma sap sabi suma na sap no sabi yawan messi ja wan imus do wan sanja ina kan konjara da libif soso ifiri en teide ya preberf do bunsani no kof kon preprei no kof kon fet an atrawan di jers manga yo wan dat ay chiro no furfuru ifiri ala yor we fet an o serefi ana defa no do ikon a fare karen a italian taki fini fisi fidi e kwam exact en ek overwon ifiri dungan sani di kaliba baka ki den baka wang den wan sai kona yu baka dey pratanga den ifiri dey sap tak fosi tapi ai dan ana def takaf soso ikon en na yur tendi ye wakata pa gron tapa lontu natuurlijk ye seti tori fu inede fu trawan ine kapo trawa problema i seti fonsu i set disi i set dati i seti versekering ala so tsani ye seti ifiri tok want wins fain karen ikon ma sowieso jouw gebaka. En tegen Gwem zorg dat je gwe boom. En im de bereid voor gwe toe. En dat hij uur door de dege. Nee, tegen dat hij. Ja, wie verstaan kring. Dem saptak wan de jouw gwe. En voor si gwe dem in meki papira. En hij papira, kwet is. Maar in meki uroka fesi. Mek sma sabi. Tak tegen de samosupsa. Nang sa nomusupsa. If you talk, as a libego, I saw a liban of sheriffy. Yeah, I saw a taki. And we be beginning a programma DC, a programma Sambe Tegukba, a programma Diwekari, Mart Kefarier, Name presentato a programma DC, a Minera Masra Dalfour, you have a most dango no yate, a Yurufu, Seiburu, and Baka Seiburu, that we got up internet Baka, you have a grape, and then. En dan Master Johnson wat ik abra, ifiri. En dan baga dat mogen we voor jaren zo. Dat is al die bijgo een malkba. Alles wat zijn, je de bezig. In de douwe ook boro. Maar, je aan de furu. Daarmee doe op pas. Daarmee gua saxofoon les. Daarmee de 3D na maart. Alles wat dan trouwe bel met dat jongen technisch wat ik ook even doe. Ifiri. Zijn er go. Maar ja, payman, je jepie. A sabi di chisi keba atrawan na abeng dan ye luku fayang atrawan fawo setatori ye begreep natuurlijk ya wap chim grupu a grupu dat na yu grupu en a grupu dat na alatu anay wasi makandra krim ya wap chim grupu a wang ap verstanfu koutaki belasting atrawap verstanfu mesre atrawap verstanfu computer tewe guaw usrefi dan une moya ngamoni ma ef mina sapio ya bif komen want min pai only money free come with you ye vir min pai parkere mem do disi mem do dati ye begrijp mana sali bide ya soms ma de taki fa ya amba tama ap wap chin kennis da ma do so falk nee as an nego so te kwant trap drijf ja fu te kwant tata drijf da isa verter mi baka Tete kwam tata bedrijf, kon doen aan na jou osso. Ik heb samen op begin tegen, voor rekosten. Dat aanmaak bangen voor rekosten, dat moet ook aan BTW. Dat man bang a BTW dan moet hij dat a roko ook kost zo meni. Maar hoe neer maar if me, die jers you, moest kon doen wat roko naar you, altijd toe op ons aan lekker uit. En altijd jere, de goeie niet nagesproken. Versta me boom. Ja, want toe boom aan minder se grabu takie. Wa man kon doen wat roko. Ja, wief paya man. Ja, wief paya man. Is het ook. Dus dat is het eenmaal. Maar goed. We gaan morgen voor een uitzending die zie. Dat wordt aan Tiri. Wordt aan Tiri lek voor Gwenti. Naar een wang die Gwelibuno. De lobby wang die Gwelibuno. We aan Tiri. En. En we hebben actie boem voor krakti. Krakti. Die een baka wang. De wang die tabaka. Iveri. Want aan een sweetie flash wang. Lobby wang. Maar sade. Sade. Iedereen naar Letanu, iedereen naar Kruptanu, nou, saade. De wani da siki bedi, bunfuru, bunfuru, vader karen, we winji tak, esinanga go, de kan komba alek vader bede. Alek va ala jurme actief meneer Masra Kreton, je si, ama teka telefoon, ama bel. Ana tak tak esinanga go, ama kom betre, ma ama aba krakti nou, fu. Soren Srevitak, ik kan teka telefoon da bel. Da wala mala breti, ifiri. En dat so de wani da siki bedi, esi nga gogwe aksif, nga nef santa, fu santa, a edeman, fu gono tapu, na mandi me gono tapu, yudi ne briba pis datin, at dayu, mana masra gado. Lewe begitak, de kan betre esi nga go. Ja, wa ook tu, ja, so wa ook tu di... Die verjari, of de Awansan Fufiri, of de verjarete, of de verjarikba, dat we barwa hippie pipurei, die Firi, en dat we wins den boom voor koloku, dan alle de boomsani, atimi boom, alle de boomsan sade de, sade wan do, die Firi, na salibi dekba, en als zo we start naar Radio Mart, naar je station, ayabeng, Mario Marta tapie dem charing, om elis me teguno, naar je station, at dat mi mazra dalitaki. We make moeite, we make moeite. Me, alle de vrijwilliger, Amarabasi, de vrouw voor administratie. Je begrijp, we make moeite voor zorgen dat Radio Mar kan gro morofara. Ik heb nooit aan een sari, altijd iwan gro tap wan boomfasi. Ik kan groot op een trafasi, maar uno wan groot op een boomfasi. Wan fas di fiti. Wan fas di, you can see, tak you can see you srevi in a fas fawe gro. Tak i, nanga ala le speki, i kan tang kraka uno. An a begi me begi, an a begi me begi, ma adef anoru tak tewe mek muiti, fuk mop libi osof kons donja, fuk sorgu tak you, kan aben switi inyi foroisi, dan je begrijp tak wan ching krab krabu, nobo takru. Shit, maar als al die bedekba, maar bara alles maar odi, alles maar alle collega's van mij, mijn mati, mazra, vader Karen, en na biggie boy voor Albert, Henk Albertson, maar bara maar odi, if I Archie, if mijn kompo over, Henk. Pikie mi make me sapsa me do her one. Akan detak me tak taki man was mane yere mi ook to. Make me sapsa. You feel it? And masra echen. Ma abifano do dalek. Ma if ya archi. Make motif kar kona studio. Want to. Wam chi technisch sande ja. Tu technisch probleem de. And naf manga you. Unaf broadcasting. Ma omdat mi sap tak you ap sabif den pis dati. Dan if ya archi. Kar kong dan moet je uitzetten aan de computer naar mijn kruptanu. Aan hem letanu, niks no fout, maar aan hem kruptanu, op zijn dege des. Sampai dege. De man karen tak, vader karen, sampai dege, sampa. Laat nou een pokoe voor. Mijn brina aan een asjeboom of tsumaren. Mijn sap tsumaren, maar aan een me. Mijn sap tak aan een mooi pokoe. Na asjeboom, maar mazra asjeboom, maar zingen. Te was aan het dege, sampai dege. Je begreep? Dat je zorgu taki, dat je... Je piki tap apis dati. En we je piki tap wan fast defeat. Wogo Archie. Mazra esu boom. sampai dengge-dengge. Sana dengge-dengge ja, ba mau sing wan poko jono. Ba ya, ya begrep taki. Ti karwa sankong, no fo so bijeng.

Alat beri mas ra iwan ese boom. Nang apu kufing kamera doro. Ye begrep, walau sana psa drape tip sa kamera doro. Sai psa drape, sai fen pres drape. Anef manga yu. Na denki wai kan denki. Ye begrep. Par ap no moy poku fu mas ra iwan ese boom. Nang enfu master kamera doro. Yo kai lolo, bugre lolo. Tefuk baya mai bar hu sei. Ye nu. Hear it. Ai man. De wani pochesi archi no ya sho. Na yurdi si di ileti radio of i archi dosu no so bon. Ye archi radio mart. Radio mart de na awani de na wa utrikam strat numero IT. Ye begre. En i kon fado in a programma fu mi di me pristeri minena remo dalvur dala. En a programma ne fu mi na mart ke variert. Me godoro tanga a yuru fu sei bureau. Ye begre. Ja, man. Dat jullie zijn wel liep no. Dan, je ziet dat je balen guangalanga. Balen guangalanga. Je ziet dat je Zwitserland. Zwitserland win tof noti voor Algerije. 2-0 zo boem. Wat spanplay bij de SD. Portugal, Kroatië. Ja, ik kan vinden zij wan van play. Ik kan vinden Sayuan van play, maar mij vindt dat Portugal bij Moro beter. Ik vind het. Even een penalty bij de Naretti, even een beda red fasie. Dat hij liep gevaar naar de Maasai Broma play. Maar Portugal winnen voor true. Toef noti. Nou, toef noti. Toef wang. Jullie daar ook even vinden. Even een agri naar mij. Adayo, ik kan karkong. Maar ik vind dat Portugal weer nou een bon fasie. Maar of Portugal, ja, hè. Ik heb mijn eigen team samen met Kraka. Voor Europa, ja, hè.

0: tout team ça met craca. Mais craca ou un team in Europa, et met craca ou un team in South America. Attrape, mais comment pas? Et il y a un French, ça y est, ou un ça met tac non non. À South America, mais comment pas? Attrape, mais si. Attrape, mais si, Fader Karen, mais chasson. Mais chasson in Australia, non, so China of Asia. Mais si son in South America. Iviri, en ik kan vinden, zij waren if den team voor Zuid-Amerika, den maar den was een playbal dat hij jumus sabi. Mine luku politiek tori, me en luku fa a bal a yoka a wakata pa veld. Iviri, en me en luku taki lek fa de maf ja efeni tak na den een player maar of valt bal. Maar ten waan den kontre voor Zuid-Amerika winni, de dan gaan ze anders piepen. Iviri toch. Dan gaan ze anders piepen. Dus wat mij betreft, een beker mag gaan kondre van Zuid-Amerika. Junaf agree naar mij. Kwet. Mijn actie je voor agree naar mij. Nou, ik denk het dan zo. Na sam lobby dat met taki. Mijn season in Zuid-Amerika. Dus mijn drapen met mopo. Mijn aan een belang naar een trouw werelddeel. Jullie daar ook zo, je mag op je eigen denken, per je mopo of per je mopo, of per de lijnen wakker dat af. Jullie, missie zo naar Zuid-Amerika. En mijn affront to Zuid-Amerika, want dat drapen missie zo. Bagarat mika Europa. Je begrijpt, we gaan voor een hele discussie over dat door. Dus, maar ja, dat daar jullie daar ook zo. Dus Portugal naar Kroatië toevoegang. Dan me kare man mi Spanyolo. Ala yar mi drape. Me takatong of Spanyolo ook tu. Ses me kron kon mi lop de man fu Europa yara. Ano fu Zuid-Amerika fu Europa. Spanyolo de man fu mi. Spanyolo na Oostenrijk drift noti. Je begreep. En zo, dan no ook kon. Te fuk ba. Spanyolo omitan a Portugal. Jongens, zo af de wega. Zo af de wega ik kon tung si fruku. Je brengt het aan een finale. Maar dan zijn ik kon tung si fruku. Je begreep. Dus zou ze doen. Zou ze doen bij mijn zaak zijn dankbaar. Lugu. A weka aan een competitie. Dan een toernooi. Dan een toernooi. Walo tori de. Sakan zorgu. Tak ik kan winnen. A kopa. Ja, kondre kan die tronk kampioen, maar nooit in de mit naar een tranga kondre. Omdat nou een toernooi, die vieri. If Aladdin man op een veld, de liep zoiet aan de schreefie, de een vetje de schreefie, je begreep. Koloku moest de toe. Ik sap van jou kan je wakker op een veld, want een bal niet play, een jou kan niet play, wan aan je voet toe. Maar in play aan je verstand toe. Voor ons maar een grabas aan dat hij in plein hij verstaan. Je begrijpt. En in af play gevaarlijk aan barang play. Tangen de kondrelijk arge naar een brasjong. De man schreef kon zitten aan samba voetbal aan de vatendis moro. Nou dan mij denk ik nuchter, dan mij denk ik aan de idee. If je loopt, a play zou dan mij play, if je nou loopt. Maar dan man ko wichi nou. Dan mijn plek aan verstaan. Dat is. Zo mim denki. Dis nami oso roko. Zo mim doen. Zo mim doen. Want je ko loko moest de. Zo'n tron je zit aki. Varen. Zo'n ref en blow al lof. De karen. Ko loko moest de. Ik weet het. Maar in elk geval. Spanjolo win drief notif Oostenrijk. Oostenrijk go home. Is mooi geweest. Is het ook. Nou, je ziet dat hij de man voor tata zo'n winden. Brian de mokro winden. Je begrijpt. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Waarom ik tak over dat toer dat ik ba, min ook om horen in dat toer dat hij samen tak mokro win tata. De je ziet dat hij op 1-2 of Fadono en dan van Galno, die bij dat Ajax lek adviseur of verder. Dan moet ik wel op Ajax. Dan moet ik toetra mij denken. Dan moet ik wel op dat kanaal tron. Dan moet ik tron. coach voor Nacho Fuktata. We bellen en we blijven benieuwd. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
1: Goedemiddag, heer.
0: Jan, hoe gaat het met u?
1: Ik wil met je reden over voetbal.
0: Zo.
1: Ik heb vannacht ook gekeken naar Portugal tegen Kroatië.
0: Zo.
1: Mooie wedstrijd bij de teams. En Portugal had iets beter doelsaldo. En ze hebben de wedstrijd gewonnen. Maar die blessure-tijd was zo spannend.
0: Hmm.
1: 10 minuten blessure was uitgelopen. Bijna 14 minuten.
0: Hmm.
1: En Kroatië maakte wel een doelpunt, maar het was buitenspel.
0: Twee keer, hè? Tot twee keer toe.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Maar het was een mooie... En wat ik mooi vond van... Na afloop, die spelers onder elkaar. Dat ze elkaar toch omhelsden en geluk wensten. En of wat ze tegen elkaar niet gezegd hebben, weet ik niet. Maar je zag een mooie sfeer van die Kroatiërs.
0: Nee, dat was
1: mooi. Om zo te zien dat ze verloren hebben. Maar met opgeheven hoofd zijn ze... van het veld gegaan.
0: Ja.
1: En ze hebben laten zien dat ze... Portugal onder leiding van Ronaldo...
0: Ja.
1: Cristiano Ronaldo... hem de erkenning heeft gegeven. We moeten niet vergeten... Cristiano Ronaldo is 41 jaar.
0: Zo.
1: En om dan op zo'n topniveau... wedstrijden te spelen... Het is niet niks. Ik denk dat er is nog iemand is die 43 jaar is. Maar die heeft een andere rol in zijn team.
0: Mm.
1: Maar Ronaldo, het hele team draait om Ronaldo.
0: Ja.
1: Ik ben een fan van Ronaldo, altijd.
0: Hey,
1: ik vind hem in en buiten het veld een voorbeeldig persoon.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik wens dat hij verder komt in... de volgende wedstrijden. Maar ik heb net voor u gestuurd... een moment waar... Seedorf... in het Engels aangeeft... hoe en wat... is gebeurd is met die uitlating van mensen... naar die drie zwarte spelers van Oranje... En hij geeft ook aan dat dit niet nu is. En hij roept op om dit niet te doen.
0: Ja, terecht.
1: Ik hoop dat u als u tijd hebt even het kunt afdraaien.
0: Mm-hmm.
1: En dat Nederland, met name de mensen... die proberen de drie spelers racistisch te bejegenen, ophouden. Kijk, voetbal... een moment, het is een momentopname, zo'n penalty.
0: Ja.
1: Of je maakt hem, of de keeper houdt hem, of het gaat tegen de paal, of boven of naast.
0: Ja.
1: Dus, het ligt niet aan de kwaliteit van die spelers. Het is een moment.
0: Het is een moment, ja.
1: En je kan niet op basis van iemands huidskleur vinden dat deze drie jongens die gemist hebben om die doelpunten niet te maken, dat gelieerd is aan hun huidskleur of etnische afkomst. Dit is verwerpelijk, de mensen die dit geschreven of gezegd hebben. En ik ben blij dat KNVB een klacht heeft ingediend op grond van wat zij zeggen dat dit racisme is. En ik hoop dat de rechtbank hier een grondig onderzoek doet en instanties die daarvoor nodig zijn inzet om te achterhalen de personen die deze soort racistische stempelen van die drie jongens.
0: Ja.
1: Daar moeten we, naar mijn idee, moeten we achter staan. Mm-hmm. En daarom dacht ik, ik bel even om te zeggen dat ik het die van de toespraak van Kluin Zevendorf naar u gestuurd heb.
0: Ja.
1: En ja, vanavond zijn er weer mooie wedstrijden. Maar ik gun Cristiano Ronaldo een finale. Of hij het wint of niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zou mooi zijn dat hij zijn internationale carrière voor zijn land de finale haalt.
0: Nou, hun volgende tegenstander wordt Spanje.
1: Ja, maar goed. Hij kent dat Spaanse voetbal. Hij heeft jaren daar gespeeld.
0: Ja.
1: Hij was een van de grootste in Spanje.
0: Real Madrid samen met Modric.
1: Ja. Dus het wordt een mooie wedstrijd.
0: We blijven benieuwd.
1: Oké.
0: We zijn benieuwd. Hey, dankjewel meneer Jan.
1: Oké, dag.
0: Fijne avond verder. Dag,
1: dat
0: dag.
1: Wordt een mooie wedstrijd.
0: Dat was de heer Jan Ramkisoen. En die heeft ook zijn mening gegeven over Fama y Praxer, over het team voor Portugal onder leiding van Ronaldo. Maar zij is hier de enige Kroatië aan Ronaldo waren. Ja, wat doet Trama ook toe in het team Portugal? De man heeft play. Dus te voetbal dan Portugal om met een Spanjaar. En dat ook, de man play, lekker man play. Ik kan beginnen tegen, want als je zo technisch moet met een serie. En je ziet dat hij een young boy voor Spanjaar, van een Yamal. Maar doen we een soort technisch uitspraak, strategisch, maar met een uitspraak. Maar dat heeft respect voor Ronaldo. Dus je begrijpt, maar dat was uitspraak zomaar. Je moest denken, Godoro. Maar trouwens, mooi wega Spanjaar aan de potodici. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedenavond dan.
0: Goedenavond.
2: Meneer Overman,
0: goedenavond. Vaitang.
2: De boem. De Stevie.
0: Mooi. Zo was je ring.
2: Meneer. Meneer, de maat Ronaldo. Mila be ouro morala de mandati.
0: George Mila be play for us Magic Cameroon. He was the outside
2: Cameroon,
0: footballer.
2: Yeah.
0: Ama be namoro ouro footballer.
2: Yeah. Ma de man eta go from Mila moro.
0: Nee, ma.
2: Mila be ouro moro ala de ma sa no de te papel.
0: Ama be namoro ouro en ama be play ook toe. Boom.
2: Ama be play ook toe. Ja.
0: Zeker.
2: Daarom voor heb ik dat.
0: Je ziet ook.
2: De maïtaar en ouro man. Atap TV, de man zei Sande. Maar de maïtaar vergeet Mila.
0: Ja, maar ik heb van de man Tanja. Luku weet man, Luku Dosu. Altijd de man hebben over de man die je denkt. Maar de man heeft. Altijd de man vergeet die memory. De man voor a continent Afrika. Bij ballet play schreef.
2: Ja.
0: Drap een ballet play toe, dan heb ik grap.
2: No. Meneer, no, there, you see, an African continent, the footballers, no, you see, then.
0: Yeah.
2: When the big country, they might be on the scale the African country, but no, there, you see, a continent of Africa, a footballer.
0: Talent lie,
2: yeah.
0: Tradition.
2: Look at the mice cup, the big cup.
0: The boys sabah ball, maya ye mutu kolok im chakoloku to talk, if you
2: hear. Yeah.
0: You want a last play for Senegal, if koloku be de kane, Senegal na begwa also, if you
2: hear. Me no prestang.
0: Senegal play one last play talk, be de last talk, me no sabang asu mamu. But if the bab moi koloku, de be kawina play too.
2: Ik heb het al in april,
0: en mijn boer breed, die valk.
2: Ja, maar als spanning ben ik de man zo,
0: druk. In schakel alles aan uit. Look,
2: het is, schakel, ja.
0: Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar even nap baka ayoka in schakel alles aan uit in de.
2: Ja, precies.
0: In tranga. In die tongtong in tranga.
2: In tranga, ja.
0: Maar.
2: Tranga, maar de man. Kijk, eigenlijk als training dat de boy nog kiesi. De boy toeskop aan penalty. De man nog is aan training dat.
0: Maar Koeman bij verteerd dat jou wel houdt de rekening met penalties we hebben getraind. Maar ja, niet voldoende.
2: Kijk, kijk nou, Koeman ben de ander was zo druk en toe.
0: Ja, ja, ja.
2: Kijk, goed, we begrijpen allemaal. Hmm. Want als die vrouw, zij loopt zo, is ziek, erg ziek.
0: Ja.
2: Dan in lei, wat aan wat club.
0: Wat nacho.
2: Wat nacho in lei. Wat kondre in lei.
0: Ja, ja.
2: Dat is de ander wat bepaalde druk.
0: Ja. Ja, ja.
2: Is dat precies me begrijpen, want ik vertel dat man op hem zakken. Dat man op hem go on trip eten. Maar voor jaren eten.
0: Ja, maar ik vertel
2: dat. Dat is niet fijn.
0: Ja.
2: Ja, maar vanaf begin, de man begint die commentaar en begin naar kamer voeren.
0: Ja, maar dan overal, je ziet dat bijna om een miljoen, om een inwoners Holland, Abi. Bijna komt dat 17 miljoen. Allemaal bedoel ik daarna trainer.
2: Precies.
0: Alama, ik doe de trainer.
2: Man, alleen begin trainer die ben daar. No one of Holland kon je naar kampioen.
0: Jongen.
2: No one of Holland kon je naar kampioen.
0: Nou, waarom nog moet je Holland naar Europese kampioenschap dat na? Maar die de moro, de ben winnen toch? Oranje ben winnen.
2: Nee, man, de man win WK.
0: Aan de WK met tak, EK met tak.
2: EK, ja.
0: Europese kampioenschappen, dan een Gullit, dan een Rijkaard, dan een Van Basten.
2: Ja. Ja, het is wat waar we praten.
0: Dat ben dan een boemteam. Jij nu.
2: Ja, het is dat team ben boemteam. Ja.
0: Ja, maar.
2: Ik laat me door buitenlandse trainer toe, toch?
0: Ah, bij trainer door de secondaire ook toe.
2: Ja.
0: Wie vergeet je niet? Mama naar de moro.
2: Mama naar de moro,
0: nee. Nee, mama naar de moro. Ik vind het ook. Maar ja.
2: Waboem.
0: Dankjewel, de grand tangi, Masra Oeferman.
2: Ja, je ook toe, maar een fijne dag verder. Fijne dag, fijne nacht verder.
0: Je ook toe, Masra Oeferman.
2: Bijna,
0: man. Ja, man. Mooi tori. Aboma. Oké. Okay. Doei. En dat bij de Masra Oeferman. Ik voel dat ik bij Abal loon toe. Ik zie je toon die zie. Ik van betekent dat ik want toe kondref Zuid-Amerika. De man kan draai moro naar samba voetbal moro. De man kan op, de man aiko op, de man pleino, tactisch, behoudend, productief. A plein af mooi, jun af loop a plei. Want jou alo mij kroet uit, jongen, de man a plei mooi, jongen. A san neng wang a mooi plei. A bal moet, a joka moest gooi na in a goal. Daarover gaat het, in vieri. Fossi, ube Gwenten Canari, Brachon, Zabito, Garincha, Pele, Tustau. Vaarlijk, tik-tak, tok-tok. Mooi technisch, tramai, jumpo, salto. Aan af attendis moro. Nou, dan ga je ieder in playbal, in breken. Tak temid je een pas, per mem go stel op. Met en zonder bal. Zo bal e play, no. En, sami ben misnap tata ap walo sabi man se playbal. Archimi boom, tata ap sabi man se sa playbal. Zowel wit man, zowel afro man. Maar if je tong, if je fysiek in je tranga, dan wou je nak en konji dat je tranga. In een man belfire. Shit ook. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
3: Hey, dag meneer Davoor. Goedemiddag.
0: Meneer Lisse, hoe gaat het met u?
3: Ach, hoe zal het met de armen hier gaan in ons dorp?
0: Beter dan de rijken.
3: Nee, dat is niet waar. Nee, mensen leven toch een dag langer.
0: Ik plaag u een beetje. Ik plaag u een beetje.
3: Hey, Nederland is twee keer de finale gespeeld in Duitsland en in Zuid-Afrika.
0: En wat about Argentinië? Was dat geen halve finale? Nee, hè?
3: Wat
0: zegt u? In Argentinië was dat geen halve finale?
3: Oh, sorry. Ja. Ook een finale. Drie finale.
0: Oké, okay, nee, nou weten we waarover we praten.
3: Argentinië, Zuid-Afrika en Duitsland.
0: Juist.
3: ja? Mm-hmm. En ze hebben in Brazilië hebben ze voor de derde plek gespeeld. En toen hebben ze zo'n 3 gehaald.

0: één gewonnen van Brazilië.
1: Ja.
0: Dus ze hebben gehaald. En de trainer toen die tijd, sorry, dat ze Europees kampioenschap werden, dat was 88 en dat was Michels.
1: Rinus Michels, ja. Rinus Michels, ja.
0: Ja, ja. Oude Ajax-trainer en ook een Ajax-speler.
1: Kijk eens
0: en,
1: aan.
0: En op de tribune heb ik gezeten met Rutsch en Bouta.
1: Oké.
0: Waren we daar.
1: Kijk eens aan.
0: En wat denkt u van Frankrijk?
1: Frankrijk heeft individueel heel goede top technische voetballers, niets op aan te merken. Zowel individueel als en ook als club, dus als Nacho, is een team waar je terdege rekening moet gaan houden.
0: Zonder meer.
1: Ja.
0: Een B-team, maar toch heb ik genoten van Zwitserland gisteren.
1: Oh ja, Zwitserland, ja. Die heb gewonnen van Algerije.
0: Algerije heeft de wedstrijd gezien. Dat was toch een buitengewone wedstrijd.
1: Ja.
0: Ik kan niet meer voetballen. Want als ik vergelijk het voetballen van nu en toen, dan schaam ik me voor wat ik gedaan heb. Af en toe een bal trappen bij de jas. Dat kan je niet vergelijken.
1: Nee, dat is weer wat anders, ja.
0: Nee. Iemand had het over Mila. Die Afrikaanse speler die gedaan heeft. Ze hebben het verleden vandaag is. Laat even kijken, vandaag is vrijdag, was dinsdag.
1: Ja.
0: En het heel stukje nog van hem laten zien op de televisie.
1: Okay.
0: Dat hij bij de hoekvlak aan dansen was en dat ze geen toevoer hebben afgenomen.
1: Okay.
0: Dus degelijk heeft men aandacht aan besteed.
1: Oké, dat is dan goed. Ja? Goed. Dat is dan goed om te horen van meneer Jan. Ik weet nog of het meneer Jan was. Iemand. Nee, dat was geen meneer Jan, dat was meneer Overman.
0: Ja, dus dan zeg je dan moet even kijken. Nee.
1: Okay.
0: Het is niet altijd het geval als je wat niet gezien hebt om te denken dat het niet geweest is. Hè?
1: Ja. George Weah, van Cameroen was die, hè?
0: Ja. Nee, maar wacht even. Maar Weah is iemand anders.
1: Nee, geen Weah. Ik bedoel. Er was een man van bijna 40 jaar van Cameroen. Daar hadden we het over.
0: Ja. Nee, maar om even op terug te komen.
1: Op wie, ja.
0: Er zijn goede wedstrijden. Wat ik jammer vind, dat er zoveel landen bij zijn. Dan vind ik enigszins dat het wat gedevalueerd is.
1: 48 landen, hè, als ik het goed heb.
0: Ja. Kijk, achteraf kan men zeggen, je moet ze de kans geven.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik moet u wat vragen, meneer De Boer, om mij te helpen.
1: Gaat uw gang.
0: Maar dan moet u morgen komen of vanavond. Ik heb een Antilliaanse buurman hier. En elke keer heeft hij het met mij over. Van ja, als ik kan, dat ik jou ook een punt geef. Ik, wat bedoel je daarmee? Dat? Hij zegt, ja, Suriname is net niet geweest. Maar misschien een volgende keer. Dit is meer dan de derde verkeerde.
1: Zo.
0: Wat denk je? Vanmorgen. Oh, heel stiekem achter mij. Ik stapte uit de lift. Toen zei hij tegen mij, weet je hoe het komt, buurman? Jullie hebben een te grote mond. Ik zeg, nu ga je wel te ver, hoor.
1: Zo.
0: Ja.
1: Nou, dat is zijn... zo kijkt hij er tegenaan. Maar ja. Het hoeft niet zo te zijn, toch? Nee.
0: Ja, dus als u tijd hebt, moet u langskomen. Hé, meneer
1: Nagoer,
0: ik groet
1: u. Ja, fijn dat u heeft gebeld, meneer Lisse.
0: En ik wens u een fijne avond.
1: Eens gelijk, bedankt, meneer Lisse. Ja, dank u. Dag, dag. En dat was de heer Lisse. Die heeft ook het een en ander verteld over deze WK. Hij had het over George Weah, maar we hadden een andere voetballer. Ik ben een voetballer voor Cameroen. Want Amarat ben er een of de morgen oor. Ik breng me over aan met Karaman. Anne Weah. Weah ben de van Liberia, ik denk, of een traf de Afrikaan kon erin. Maar Amarat voor Cameroen. Vergeten, maar ja. Als jullie daar ook zo even zijn, dan kan Karkong, hij is af te Terunu. Sumara, amaf Cameroon, mi vergeten. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
2: Hi, goedenavond, met Lisbeth.
1: Dag Lisbeth.
2: Ja, bijna goedenavond.
1: Bijna, ja.
2: Hi, kijk. Doordat men zoveel over GWA maar Roger Miller heeft gesproken.
1: Ja.
2: Roger Miller.
1: Zuiver.
2: Weet ik dat gisteren nog een filmpje van omdat hij de oudste was.
1: Ja.
2: Die deelgenomen heeft aan de wereldkampioenschap. Oké, dat wist ik al. Mm-hmm. We hebben het precies. Hij was 42 jaar en 39 dagen.
1: Zo, nou.
2: Ja, en dat dan hebben ze heel veel aandacht aan hem besteed. Dus volgens mij, Henry, Overman, Neluku voetbal.
1: Misschien heeft hij zich vergist in die naam.
2: Nog nooit aan elkaar mekaar op me. Nee, maar vaak heeft hij van die valse berichten.
1: Waarschijnlijk heeft hij het vergist. Want volgens mij die Wea is van Liberia, geloof ik.
2: Ja, Wea heeft hier gespeeld.
1: Hij heeft ook hier gespeeld, ja.
2: Het zei je Noord.
1: Mm-hmm.
2: Maar hij had het over Roger Miller.
1: Oké.
2: Okay. En hij was inderdaad. En ze hebben heel veel aandacht besteed aan. Want ja, de leeftijd van Messi en Ronaldo komen vaak. Dat men vaker over heeft. Luka Modric is ook al 39.
1: Ja.
2: Weet je wel, dus maar. Dan hebben ze het vaak over Roger Miller met zijn dansje. En hij was 42 jaar en 39 dagen.
1: Kijk eens aan.
2: Meneer Overman, je moet gaan kijken. Want volgens mij kijk je niet anders. Anders had je dat nooit, zo gebracht.
1: Kijk.
2: Maar goed.
1: Nou.
2: Abon.
1: Ja, hartelijk dank voor uw correctie.
2: Ja, dag.
1: Dag. En dat was mevrouw Lisbeth. En die heeft me ook eruit gehaald, want ik kon niet op de naam komen van de oudste voetballer ooit op een WK. Misschien waren er nog oudere voetballers, hoor. In die tijd van 1960 of 1950, wie zal het zeggen. En dan moeten we weer gaan duiken in de archieven. Maar wat wij weten, vooralsnog is dat Masra Roger Mela, Maratnaf Cameroen, bij de oudste voetballer, 42 jaar en 39 dagen. En Sisa. Assisa Alobiwan, Karkona Asender en Apuru uit Adinki en meneer Beman Kontapaneng. En we zijn er heel dankbaar voor. Ja, hartelijk dank mevrouw Lisbeth. Grand tangi. Meshik Bataka, Driwing Tiki en Libunu Fayuru voor Sixi Uru. Je begrijpt? Dus dan. Bagareng Driwing Tiki. Dat wat je ziet, die barboskopu. Maar ook toe ook is nieuws. En dat mijn zorgen dat mijn pot aan de computer, mijn pot op salto. Want dat mijn sap precies op een salto en start. Mijn sap op een start, want dat mijn kastje tapa oloisje in de studio. Maar op een dok bah, dan ga de barboskopu. Dan gaan we een nieuws of ding. En dat ook toe, Jokisa Barboskopo voor maart ook toe. En dat ik ba, dan met kaal ombaga. En ik hoop dat ik een tampot, Jesse Archie. En ik breed aan een pis dat hij, dat ik met alle moeite, alle ten die wabi we teki, voor tampot, Jesse Archie. Dat we een speetje fasi, voor Archie, you sender Radio Mart. Ik vind het. Want zijn er die net op je deem tjaren, Ifiri. En ja, als we wachten, denk ik, van elkaar, denk toe. We wachten, denk toe, want dat controle toe in Tikino, no, Ifiri. En dat wat je ziet, van elkaar, maar dat wat je zegt, jongens, hoe dan de barboskopu. Maar ja, tot die tijd, dat je hebt tak godoro, want als je een tak godoro, dan. A kans begint ik salto. 107.9.

0: kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letschert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letschert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marsradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance. Ballet Day, Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Passensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Travelers, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipaka Domo, DJ Pack en MC Sibley. En een verrassing! Hosted by Oscar Sjaar en Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30 aan de poort duurder. En online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam, Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-678. 885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Paleis Day, Kitty Kotti Viering.
4: Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Marrons? Kom vrijdag 3 juli aanstaande luisteren naar de sprekers kapitein Kensley Vrede, hoofdbasja John Jackson en mevrouw meester Patricia Meulenhof uit Suriname. Die zullen u meenemen in de ontstaansgeschiedenis, de bestuursmodellen en de opvoedingssystemen bij de Marrons. De toegang is gratis. Mis dit niet en zeg het voort. Kom, luister naar de stem van de Marrons in No Limit, vrijdag 3 juli om 7 uur 's avonds, Geldershof nummer 80 in Amsterdam Zuidoost.
5: This is your captain speaking.

0: flyerslm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze

en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbare. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen. ...24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Sorry voor de onderbreking, daar ging wat fout. En mijn verontschuldiging daarvoor. Het was een nummertje van de heer Ivan Esseboom. En het werd abrupt onderbroken door YouTube. Zo zou doen. Maar geen getreur. Midden nou baka. Grand tangitak op het utang pot utang. Pot Jesse Archie, Radio Mart, You Station. Grand tangi. En met karu een bie, dan gaan we een sweetie, dan gaan we een lespeki, konijni. Je vieri. Als zo heet taki, en zo heet taki. Je vieri. Als zo heet taki, dan gaan we de lobby van voor ons. De one say Archie, de one say Pot Jesse Archie, dan ook zo. Als zo heet taki, dan gaan we de ala lespeki, ala sakafasi. Je vieri. We loop ding en de loop uno toe, die vier. Dus Buriano de. Nou ja, zo. Je Archie Radio Mart. Radio Mart die dat bemere de. Die vier. A concrete va station die si na. A nummer va concrete. Na noti to noti. 4CB1. 4291. Eto wan trong. A nummer va concrete Radio Mart. Na noti to noti. 4CB1 4291. Mi breitang ala de sma di karkong de cha wan tutori kon tap talmenti de karkong na studio en da so de prati de prati tori sa da abi nanga unu di da oso en so lobatori nanga ala le speci adat na radio mar morolek fotenti nanga wan yari we lolo aboto. En ik kan doen saiwani, maar bote guanga langa. We lolo godoro. No de, wap chim bruya de, nang asalto. Dus dan, je ziet aki, bepaalde ding, de man zei met radio, de man leki Yamureke, de man leki De Leon. Mene sabef De Leon ap problema nang afroi sifu salto. Maar dan mim stem af baka lugu nang masra Iwan Lewen. Maar jouw aan toe zender, jouw aan toe station die in een man, in een defu, in een man Archie Deng. Omdat dat salto dan gewoon vroisi. Dus onnelijk maar, jouw maar de omustakator dat die, in vier toch. En ja, zou ze doen. Alleen voor Amra Basi Taki, want toe man, want toe lobby one, want toe Archie man, zou Shabi, na de boom, onnelijk karning, want in Abba Pramisi. In a kiss promise if you go carning for suma don't boom and a suma not don't boom suma make a boom if suma make a boom yeah if wacht it take his primisi

take his premise, they can tack it like I, so an Archie man, and they go bunang and it's a bit of. And that is so far as I say, man, mine mag spit and kong na giyu. Nee, ano ma. Mis hap suman, eh, man, me kan go spit and kong, if you hear. And that for Philip Chinsho. One of me, ook to Amarati, Amarati Borogoji, Bri Raso, Amarat, dat mi mag tak wel, want dat am famiri. Amarat no demoro, Amalas Libinaser nang, Amarat Borogoji, Radio Raso, Dolof Inge, en Brada Drapek ba, Naser nang, en Brada Drapek ook to, en de famiri, de trafamiri, Lustide of Tamara, gua, de Dongo Waser nang, Dolof no demoro. Oké. Okay. Oh, dan weten we dat ook. We gaan morgen varen. Lek van Ubetaki dan. Lek van Masra Jan Betaki. Dan ben je er wel aan kom. Over Masra Clarence Seedorf. In een toren die Ishitaki. Den drie managers Uno. Den drie Afro voetballer. De plek in Tatania. Dat de man de leid en pins aan de kiesie. Ja. If I mean me but I train attack better use ref take a pen here and me no take pen of make them try and take pen me no scope no one pen when tell me missing a mo channing lek fa man fu fa le ka a man fu ya o man say si one poko talk it take you fine take you talk your chapor ning if you forget an of a band ma it take a pen in take a pen talk your chapor ning. They winny, dan ma winny. Maar they lassi, dan a minanga you. Je begrijp. En er is al zoveel hierover gezegd. Minaf go through a watra, of oli, of falekare moro. If you una agreeing ator dat schrift ilek fare tak over den driman. Misref ator sek mi, mina go ja ator schrift. If you maar goed, we leven in een geciviliseerde area, ja, lek van de karen is even geciviliseerd, maar een mentaliteit die in mijn podcast door is verre voor civilisatie. Je begrijpt? Met durf voor tak den zanje, hè. Dan kom je hier, tak, ja, we zijn een geciviliseerd, weet ik veel, dat je elkaar trak onder een state, veel state, mijn heer Lucky Schreffi, je begrijpt? Ziet ook, tegen wat er dan, go look one play als er dan, go. Uno lek 60 plusser, 70 plusser. Attend die wegwa bal. Transi binut. No man en fetiere. Robin Hood winnie. Of transi winnie. Of Robin Hood lassie, transi lassie. Te voek bal middag in Nederlands weg. Of even transi winnie met den ak. Zwarte Hombergstraat al ook toe. No one feti. Anna ja in Europa. Dan heb je vet lek dagu. In vierie. Schijf straks het broan zijn trade is de netie. Als je maar met zand en mijn vriend komt op het veld. Nee, de beslissing is een beslissing. Je kan het later aanvechten. Je kan gewoon naar FIFA tak één minuut eens. Maar jullie publiek, je moet je schrijven. Nou, sorry, als aan die ding nu. En om kador. Je moet je onderscheiden. Ik sorry, schrijft op een boemfassie. Maar ik smaak aan appelen, spekkie die jou. Dat door dat heb ze. Smaak moet alles spekkie die jou. En je kan kiezen een spetje vertrouwen if you die abon exemple. Iviri. If you die abon exemple, you know kiezen een spetje. Dus als hij begint aan you. Iviri. En if mina jong generatie zei konono. De ma, dan gaan een pa. De chinfono zei playbalt op niveau no. Keba de jongete. Maar ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar nou een suggestie met je. Hoe denk je, boom, even een klaar je boy of je oma die een natje voor jaar. Meneer tegen je zo moest doen, hoe hartje boom, dan waarom om tak dat dali taki. Je heren tak abas dali tak, meneer tak dati. Meneer tak, hoe denk je, boom, if you your man boy, dan zo je oma pching, moest plegen natje. Je zomaar iwan make them play dat hij jong sabi.

0: Wat voor toer die zie ik aan elkaar kon heren, want ik kies een boskopo, ik kies een fragment voor ons, maar die sabon. Dan zijn een kon Jimmy Taki Dali. A pres die de kar museum plein, per mijn vier kitty kutty. Als maar die sabon verteer me taki. Als er me was aan die pede man taki, aan een taki, als maar taki. Tak museum plein, dan draaf een straf op een serie. De man die kon met mans malik straf op een oma's man. Adrape de beseri na Monsieur Plein. Jullie daar ook zo even sabmoro van Tor dat die daar je kar komt. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. U bent van harte welkom.
1: Hey, goedenavond meneer Darfour.
0: Goedenavond meneer.
1: Ik ben meneer Usaine.
0: Ja, dat had ik al begrepen meneer Usaine.
1: Een verhaal die meneer Darfour heeft dat af.
0: Ja.
1: Of, nou, mijn Libi, ja vanaf 61.
0: Ja.
1: Naar mijn Libi. Ik ben ook al 40 jaar aan tata stil.
0: Jij bent erop, hè?
1: Hij heeft mijn meneer daarvoor, zo niet mee. Dat al wel vroeger.
0: Nou.
1: Ik ben al 30 alles aan. Maar mijn dingen zijn niet zo los of nooit.
0: Nee, toch? Nee. Nee.
1: Hij begint tegen dus ik ba. Dan heb je dat je wordt niet schoon. Ik wil dat een paar keer aan de man vertellen, ik hem laf hoe dat ik kan zien.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dus de man.
1: Ik zei de man dat je me bij ons. De man actieert me op 20 vrouwen, zei ik.
0: Nou, zijn de man.
1: Ja.
0: Nou, zijn de man. In de man bij jou, zei hij,
1: dat 20. Nee, maar het is 20 vrouwen kan bij.
0: Denk aan bij, maar jullie kan bij.
1: Nee. De man bekaart mijn zoon in Europa, dat hem. De bekaart een zwart joeker. Ja. Ja, dat gaat met mijn boom voor zijn mee.
0: Ik kan wel.
1: Zoals de man lukt, even een geven af. Nou, dat dingen zijn met mij, maar we zijn overspannen, waar is hij ook?
0: Zo. Kan, ik kan stel me voor. Ik kan stel me voor.
1: Een aantal jaren, niet meer lieve jaar zo. Ik heb ook een heleboel meegemaakt voor werk. Maar toch nu al 40 jaar aan wie.
0: Je hoort een volt ook.
1: Ja.
0: Je hoort een volt.
1: Meneer Terbotte was aan die 2 uur ook een schuitie.
0: Mm-hmm.
1: Maar op het moment die me kwam fout. Dan kan de hier een fout dat 3 maanden. Ja. Nederlands, ik kan niet Nederlands. Heb je weer een fout gemaakt? Drie moe lange jaren.
0: Alla Jurio Jeratori.
1: Altijd. De man betekent dat ik Nederlands ben in Amsterdam geweest. Op Surinamers.
0: Ja.
1: Nou, als je maar heb je met één gesproken? Nee, maar met dat feit is dat ik maar Surinamers dan.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ik feit dat
1: als dan is met mijn 89 jaar, maar ik moet mee dat.
0: Nee. Ik maak voor mee en ik kan tak overheen, want alles maar tegen je. Dat is een met mee, Janata.
1: Ja.
0: Na tegen die bewerking.
1: Ik ben gewoon een artist. Misschien ben je koerig, maar ik mag toch niet eens kijken, het is je broer, hoor.
0: Ja. Dat is een ego, toch?
1: Ja.
0: Dat is een ego.
1: Dat is een rijk man, die is zo schuit. Maar dat maakt mij begin. Ja, yes. Op het moment dat ik moet ook zeggen, ga artis beschuit ik gewoon een leuke dag. Hier tori poor ik wat
0: ja.
1: Maar later er weer mag morgen heren, want
0: nee.
1: Ik ben ziek, bijna ziek, Simon.
0: Wie er erop, ja.
1: Dan een hoge baas en zo, weet je.
0: Ja.
1: De man kon contact aan een afdeling daar. Dat is gewoon een soort opmerking, is ben ik gewoon. Dan gaat Sinterklaas, je is altijd schuit, maar op het moment is. En oktober, november. Dan heb ik een beetje apengeluiden die ik begon.
0: Ja, maar zijn ja.
1: Dus ik heb je meegemaakt door een aantal jaren.
0: Ja.
1: Dankjewel,
0: meneer Usaine. Dankjewel.
1: Oké.
0: Dankjewel. Grand tangi. Jawel. En dat meneer Masra Usaine. Ik ben ook al mijn jaren naar Tata Stil. En hij liep wel mooi tegen Jakba op Tatania. En afverteer u zang aan Mekme, aan het tapa, aan het oude kouwang, maar ook toe in Tada Strati of Taigawan precies. Maar ja, lek voor betaki, ja, want toe boeien minder. We moeten die dingen ook zeggen wat, zoals het is. Ja, boeien minder, maar ja, want chief, ja, want deel. Ik kan het de man achteraf behang, als het ware. Maar goed, nou, het zijn menselijke trekken. En dat met die bahana. Ik bouw een mooi programma voor mijn collega Kubala of Kuyambala. Aman die bij de tussen 1 en 2, mijn brino. Aman bij interview, Masra Waldi Nijhorst. En Masra Waldi Nijhorst. Aman nak

0: a mana ka spikri tapen ede. En kan ewan tu mana oso no lop sa masra waldi nehors taki, ma waldi nehors, masra waldi nehors takatori lek fatori epsa. Infiri, te aten ef yaba okasi deka archi baka sa masra waldi nehors taki ina uitsending. Futide, di fen presi, di baka nami bri 1 euro of 2 euro, nanga masra kolega kuyambala. Mi forgeten Omar Watson. Ama waldi neho sta kwa pistor drape. Na puntjes op de i. Over 5 u. Mane un waldi neho sorry. 5 u kan luku ator dati te bupala sane fin presi da amai sorry. 5 u. Kan go om na nga pis dati. Maar kebache poti ana alas ma aba power fu reager tapon fasi di fiti. Ma menen waldi nehors di man ama chakennis inator dati. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending.
1: Ja, goedenavond, nog één keer. De laatste, wat ik wil zeggen, die wil ook een tata stil. Dan wil ik 6-2 of zo, weet je. Na 5 uur stond ik daar in de buurt van Potgietenstraat in Nassaukade.
0: Nassaukade, ja.
1: En de scootershimi, meneer Darfur, dat ik nam dat. De man spent alle de auto de man in Lukuna op die lamp, die ziet dat. De man wil dop, chibra, baka, auto, tra, auto. Me breed daar auto behoek op een school, op een school, dat me kan gaan op een school. Dus op het moment die een school te zien, ik knap dat.
0: Ja.
1: En de man praat zich dat ik nou, aan mijn handen kun je aan mijn gauw roken. Maar de man denkt me dat ik me knap op uitkijk toch.
0: Ik knap dat uitkijk, dat is zo.
1: En de man, ik rijd bijna met knap. Bijna de man zoek ik rijd me naar teruggezreven. Ja, naar elkaar, de Potgietenstraat. En de man rijdt gewoon toe, Manningstraat, weet je. Potgietenstraat, de man denkt, bak een auto en zo. Dat daar best komt dan met tak de auto, weet je. Dat is je tak aan mij wonen.
0: En dan jou, zo.
1: Ja.
0: Ja, man. Ja.
1: Zoals we een kieshanddoek, we komen voor een maand daar.
0: Voor een maand, denk ik.
1: De man rijdt me gewoon naar het politiebureau. Maar de man acht me tak in. Pimpa in de zaal. Met dat kies, we zijn hier. Ja, de man, tjam. Nou, ik heb wat meegemaakt hoor, meneer Darfur.
0: Ja, ik kan schrijven.
1: We net dacht morgen als moest niet wachten.
0: Nee, ja, schrijf wat herboeken.
1: Ja.
0: Man.
1: Oké, dan.
0: Abon, bedankt hè, grand tangi.
1: Hoi.
0: Doei. Ja, en dat bij de Masra Usjane Baka, bij JVNC, samen met media, na 10 dagen wacht die bus, dus mij berekent dat ik nou na ukum, amai ukum, amai doen wat ogrief, terwijl nou rok amai go, snap je? Ach. Ik heb een paar jaar geleden gekozen voor de revue. Ik heb een artiest van de Mbaka en Michael Gravenbeek. Ik heb een artiest van Taki. Ik doe even het doel naar voetbaltour zo bij Taki. Ik doe even het doel, je chaporning. Nou, ik moet Michael Gravenbeek vertellen. Fator is dong. Fini.

0: me bariou.
1: Archimena Osso, dat ben ik een pokoe voor Masra, Michael Gravenbeek. Dan ga ik een consensie, dan ga ik een pokoe soms af en toe. Naar aanleiding voor sa de Dungroeboy naar Oranje. Alla toko sa de vrienda de tapu. Voet die mis den pin. Jij begrijpt. Maar ja, het is eenmaal zo. Je gaat niet in een manpuru bepaalde denken naar een bepaalde. Move in een man puur uit van Libisma, na zo Libisma tankbaar. En aan een allemaal tanzo, dat nou een mooi zijn in Fouillere. Want ja, want toe boeien mindri, maar ja, want op tien groep. Dan zijn nego boeien aan een blakke boeba. Dat no boeien, dat zijn we geen Nederlanders, is dat niet ook. En nou een groep die altijd de man dat is zorg of deze toestand dat. Maar koloku aan alle wet man tanzo, ja, boeien mindri. Maar dat is niet bij wit of groen of blakka. Het zijn eigenschappen voor Libisma. Libisma, alle Libisma hebben eigenschappen. Uno dungruwang, abu eigenschap toe. Wa buwang, wa tagruwang. Ifiri. Dus, ja, bif deal lang a pis dati. Het is eenmaal zo. Omdat you a bro, you know Libisma. Da ik is den pis dati. Ifiri. En unaf agri lang a mi. Na, sami... Van mijn chateau, Alexander Tjane, kon je nu bakken, ik vind het ook. Dus moeilijk, ik heb een pokoe bakken, want ik zit ook maar op 10 win tiki. Het heeft komita hier op 7 euro. En bakken dat hij dan Masra Johnson ook kon op internet, daar moet ik abra voor nu. Ik vind het, dus we gaan het zien. Zo lees je, luk, want Sani en de luku zei op het toe. Ja, ik ga naar Masra Rotterdam, van mannen. Mijn maat die... Nee, ja, dat is hij. Maar dat is mijn kari. Dat is mijn kari. Ach ja. Ogo na sabaku. Nou, wat je wel mooi pispokoji sabaku, Juno. En ik hoop dat ik u lobator dat hij.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
0: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
2: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
3: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Ik ben gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.

0: andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

love you

uit Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
0: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
0: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, wat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren. En er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
0: Nou, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
2: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
0: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel...

0: mogelijk punten en wordt de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig.

0: hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.

0: flyerfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

2026. Presenteer Gentleman Party Vision. In Can Dance, Ballet Day, Kitty Kotti Viering. Met Corona Band, Black Harmony, Pacensi Familie, uit Coroni, Suriname, The Melody Traveler, Swarimbo Crioro, met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadomo, DJ Pack en MC Sibley. En een verrassing. Hosted by Oscar Jaar en Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30. Aan de poort duurder. En online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS.

0: of app naar 0640678 85. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anouk Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Balende Getty Koti Viering.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen. Maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Dat is zeggen een time to relax met Henk achter de knoppen. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd natuurlijk radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM Zalto.

Zoals gebruikelijk natuurlijk het eerste uur draai ik wat R&B's voor u. En in het tweede uur natuurlijk de Golden Oldies. Mart Radio. Tegen de zieken zeg ik natuurlijk een van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik natuurlijk een sterkte.

En natuurlijk, zij die iets te vieren hebben, ze zijn over, ze zijn geslaagd, een baby gekregen, voor je rijbewijs geslaagd of jarig bent of en bent geweest en nog of moet jarig worden dit weekend, zeg ik natuurlijk van harte gefeliciteerd. Dit is Smart Radio op de 107.9 FM. En mijn naam is Henk en ik zit er zoals gebruikelijk tot een uur of 12 uur bij u. En in het eerste uur, zoals ik eerder had aangegeven, dan ga ik u veraangenamen met wat R&B's. Dit is er dan eentje van Bobby Womack. No matter how high I get. Ik zeg natuurlijk een welkom tegen de mensen in Suriname. Onder andere mijn familie daar. En natuurlijk hier in Nederland dan al die gemeentes. Almere, Amsterdam. Even though my job takes me on. Natuurlijk Utrecht en Rotterdam ook niet te vergeten. Hoogkarspel en natuurlijk Leeuwarden. In ieder geval, waar u zich ook mag bevinden in Nederland, van harte welkom op Mart Radio op de 107.9 FM. Bobby Womack, No Matter How High I Get.

En natuurlijk in Amsterdam de mensen in Oost, Buitenveldert, Noord en hier natuurlijk ook in Zuidoost.

Dit was dan een prachtig nummer van Mr. Bobby Womack met Altrina Garrison. De formatie Earth, Wind & Fire.

Deze is er eentje uit 2013 alweer, hè? De formatie Earth, Wind and Fire. Keep your hands to the sky.

de formatie Cool and the Gang met Jarris. Inmiddels 6 minuten voor de klok van 10:30. Als u net bent ingeschakeld, dan zeg ik van harte welkom. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En dit is het programma Time to Relax met natuurlijk Henk achter de knoppen.

Voor zij die net zijn afgestemd, zeg ik welkom. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. U bent beland in het programma Time to Relax met natuurlijk Henk achter de knoppen. Ik zit er elke vrijdag van 10 tot 12 hier.

0: Yes,
1: Mr. Frank Sinatra. I did it my way. Was op speciaal verzoek van een hele trouwe luisteraar van deze mooie familiezender Mart Radio. Mr. Marvin Gaye.

Mr. Marvin Gaye. Deze is er dan eentje van Stevie Wonder. For Your Love.

Stevie Wonder met For Your Love. Deze was er eentje uit 1995 alweer. Mrs. Tina Turner. What Love's Got to Do With It. Inmiddels 8 minuten voor de klok van 11. Over enkele minuten worden we onderbroken door het nieuws- en reclameblok. Blijft u dan wel afgestemd? Want dan vervolg ik mijn programma met de Golden Oldies.

De Jackson 5. Who's loving you? Ik zie dat ik nog 2 minuten heb. Dan krijgen we natuurlijk een onderbreking van het nieuws en reclameblok. Tot zo. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. This is your captain.

0: pe flyerslam.com. Odi, odi!
1: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

klok van 11. Ja, sorry, eventjes. 3 minuten over de klok van 11. Dit is het programma Time to Relax met natuurlijk Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime. And I want to spend some time with you. Just the two of us. Just the two of us.

Dat was dan het nummer genaamd Just the Two of Us van Bill Withers. Ik heb een speciaal verzoek gekregen van mevrouw Dorothy. En die is er eentje van Walter Egan met Magnet and Steel. Trouwens, ik hoop dat u heeft genoten van het eerste uur. Waarbij ik R&B's heb afgedraaid. En de Golden Oldies draai ik dan tot een uur of 12 vanavond. Dus stay tuned.

0: Mr. Walter Egan, Magnet and Steel. Speciaal verzoek van mevrouw Dorothy, een hele trouwe luisteraar van deze mooie familiezender Mart Radio.
1: You never know.
0: Dit is dan de formatie Black Heat. You'll never know.

This is an intro van Brenda Lee. This world Only You. En Mr. Ray, ik hoop dat je op luisteren bent. Ben je niet vergeten hoor, de polsbewegingen zullen binnenkort plaatsvinden. Maar je hoort nog van me.

told her. Dat was dan een heel mooi nummer van Mrs. Brenda Lee met Only You. En deze is er eentje van Otis Redding natuurlijk. It's Too Late.

0: than anyone. Don't let it be too late. No, don't let it be too late. But she's gone. Which I had told her, oh, she was my only one. Oh, but it's too late. I know it's too late. She's gone. Which I had told her,
1: oh, Mr. Otis Redding.
0: The only one. Please don't let it be too late. No,
1: it's too late. Inmiddels is het dan 11:50. En de tijd gaat verschrikkelijk hard. Maar voor zij die op luisteren zijn, dit is het programma Time to Relax. Natuurlijk met Henk achter de knoppen. En ik heb nog zo'n 40 minuten. Ik zit er hier tot 12:00 met wat golden oldies om u aangenaam bezig te houden. Deze is er dan eentje van Billy Preston en Sharita. With you, I'm born again.
2: Bring me your soft.

Mr. Billy Preston. Ja, u kent hem ook wel van het heel bekende nummer van hem, Down by the River. Maar ik heb voor dit nummer gekozen. Ik vond hem ook een prachtig nummer. Dus deze is er dan eentje van de Commodores. Just to be close to you.

En dit is dan eentje van ook zo'n geweldige groep. The Manhattans. We never dance to a love song.

De formatie The Manhattans. We'll never dance to a love song. Deze is er dan eentje van Harold Melvin en de Blue Notes.

En ik gooi er natuurlijk nog een eentje van Earth, Wind & Fire ertussendoor. After the Love is Gone. Dit is ook een speciaal verzoek. Ze blijven mooie nummers, hè, deze. Althans, de formatie Earth, Wind & Fire heeft hele mooie nummers gemaakt. Deep inside we knew our love was true for a while. Mr. Ray, misschien is het een idee om volgende week deze formatie te behandelen. Love would last every night, something right. Dan moet je er wel 2 uurtjes voor nemen, hoor. Want 1 uurtje is te kort, want ze hebben heel wat mooie nummers.

De formatie Earth, Wind & Fire. After the love is gone. Ik denk dat er wat iets fout gaat hier zo, maar niet getreurd. Ik was er even op tijd bij. Het volgende nummer is er eentje van Otis William. Make a woman feel like a woman. En dit is een speciaal verzoek van een van mijn collega's. Ik noem geen namen. Maar die is speciaal bestemd voor mevrouw Dorothy.

Mr. Altus William. Make a woman feel like a woman. Dat is een speciaal verzoek en die is bestemd voor mevrouw Dorothy. Deze is er dan eentje van Smith & Cooper. Ashes to Ashes. Als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog een kwartiertje heb. Ik hoop dat u geniet van de nummers die ik ten gehoor breng.

lekker, is maar één vinger lang. Als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik er nog 2 minuten heb. Dus een, ik ga afsluiten met het nummer van Gordon Henderson. En ik zeg, voor zij die zo meteen naar bed gaan, zeg ik welterusten. En natuurlijk morgen gezond weer op. En zij die nog moeten werken, zeg ik, werk ze nog eventjes. Ik weet niet tot hoe laat, maar misschien tot morgenochtend, 6 uur of zo. Maar in ieder geval, werk ze. Dit was het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Same time, same station. 10 tot 12, Time to Relax. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai en adios.

0: what I'm trying to say.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen.